0: Waves of Pain op 3FM. Je hoorde Jump Around. Heb jij merchandise in je kast hangen? Ik wel. Heel veel. Ik draag het momenteel ook alweer. Eigenlijk gaat er geen dag voorbij dat ik het niet draag. En dat komt omdat ik gewoon niet anders kan, bijna. Dus ik dacht, ik richt Jelle's Band Shirt Hall... Zo, ik was even de naam vergeten. Jelle's Band Shirt Hall of Fame op. En dat is de plek waar we al die merchandise op kunnen hangen. En dan niet die van mij, maar die van jou. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar... Wat is het mooiste concert waar je ooit bent geweest? Welk concert heeft zoveel indruk op jou gemaakt? Of welk concert was gewoon zo goed dat je dacht... Ik neem iets van merchandise mee. Kun je me laten weten, de NPO Luister-app, die staat wagenwijd voor je open. En dan kan ik het zo meteen mooi voor je ophangen in die Hall of Fame. Nou, echt, ik denk de meest mooie samenwerking van 2026 en misschien al wel van de jaren 20. En daar ga je niet meer overheen kunnen. De nieuwe Oscar and the Wolf en S10 Safe and Sound, nieuw op 3FM.
1: What if the world spins the other way around? And the ocean swallows everybody down.

0: of het laat wordt. Just Jackson en John, you are the turn the lights off op 3FM.
1: 3FM. Jelle Hofvenk.
0: Ik heb een gigantisch probleem. Ik heb

0: merchandise. En ik vind dit een leuke artiest. Ze is een tijdje van de aardbodem verdwenen geweest. Is nu weer bezig met nieuwe muziek maken. Rick, wat is er zo goed aan Vrouwkje?
1: Ik denk dat ze zichzelf altijd wel weer op een nieuwe manier weet te profileren. Dat vind ik altijd wel leuk. En ze maakt van allerlei soorten muziek. Van rustig tot de meest dansbare. Dat er ieder festival op zijn kop gaat, zeg maar.
0: Ja, precies. Je kan, zeg maar, als je super emotioneel bent, dan matcht er iets. Maar als je gewoon even helemaal los wil gaan, dan kan dat ook.
1: Precies, dat.
0: Jij bent afgelopen zaterdag naar haar eerste solo show geweest. Hoe was dat?
1: Ook wel bijzonder, want ze wou eigenlijk het klein houden. Had in eerste instantie bedacht, gewoon met een gitaartje. Maar uiteindelijk liep dat toch iets uit de hand en heeft ze eigenlijk haar... Ik denk dat haar zichzelf opnieuw heeft uitgevonden in dat concert. Door middel van een soort met multi-instrumenten van alles te maken en live te spelen. Dat was echt wel heel erg vet.
0: Nee, je zegt, er is voor bijna elke situatie is er wel iets van een nummer. In wat voor situatie luister jij dan naar Vrouwtje?

0: edition.
1: Bijna alle limited editions zelfs. Ja, en sowieso denk ik dat die eerste EP's zijn al bijna limited edition. Want die zijn bijna niet meer te koop, volgens mij.
0: Als je ze kan kopen, dan is het de grijze. En ik heb ze allemaal mooi in kleurtjes en weet ik helemaal niet. Enige single die ik niet heb, als iemand die graag nog een keer kwijt wil, dan mag hij me altijd bellen, appen, mailen. Dat is dat singeltje die er is van Tetris. Die wil ik nog heel graag een keer hebben.
1: Ja, die zat bij haar album in een box. En later heeft ze hem ook nog uitgebracht. Maar in principe was hij alleen beschikbaar als je die hele box had gekocht, toch?
0: Precies, en die box heb ik dus niet gekocht. Want ik heb haar platen uitgekocht waar deze natuurlijk niet op staat.
1: Als ik jou nou van je hele collectie platen, of van überhaupt het, trouwens het oeuvre van Vrouwtje, één nummer voor jou kan draaien, welke is dat?
0: Van haar eerste, waar ik eigenlijk haar mee kennis maakte, groter dan ik. Happy New

Sharon op 3FM, you're the Celestial. Je appt de hele dag, je concentratie is ver te zoeken en je zwijmelt erop los. Een nieuwe liefde. Dat je continu aan het appen bent met diegene met zo'n big smile die maar niet van je gezicht afgaat. Dat je moeder of iemand in je omgeving vraagt of je met een leuk persoon aan het appen bent en dat ze het gewoon aan je zien. Ja, precies dat gevoel dat je hoofd er compleet met je vandoor gaat. Dat hoor je terug in de nieuwe muziek van Olivia Rodrigo. Ze slaat een iets andere weg in dan dat we van haar gewend zijn. Wat minder rock, wat minder gitaren. En juist een stuk dromiger. Veel meer lieve liefdesliedjes. Over een paar dagen op 12 juni komt haar nieuwe album uit. En dit is er een voorproefje van. Olivia Rodrigo, Drop Dead bij 3FM.

Zanger. Ik ga nu een nummer voor je draaien. En ik weet niet zo goed wat ze hierin hebben gedaan. Maar nou, een soort crack of zo, denk ik. Zo verslavend goed is deze. Sam Fender en Olivia Dean nu op 3FM. Dit is Rain.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

0: Man at Work op 3FM. Je hoorde Down Under.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Al jouw favoriete artiesten van dit moment zijn fan van deze vrouw. Dan heb ik het over Def, Bente, Jet van der Steen, maar ook Sef. En ik kan je vertellen, jij bent over 2,5 minuut ook helemaal fan. Dat beloof ik je. Dit is knallen, dit is schreeuwen, dit is een vrachtwagenlading aan de energie die je nu gaat krijgen. En ik kan je vertellen, dit gaat jou een partijtje uit je dip helpen als je momenteel aan het inkakken bent. Nieuwe muziek van Ida op 3FM. Dit is Ik heb er geen zin in.

0: Ajax Ambassadors hoorde Renegades bij 3FM. Weet je het nog? Eind december 18.423.000 euro.
1: 3FM Serious Request.
0: Dat was het bedrag wat we hebben opgehaald met 3FM Serious Request voor Spieren voor Spieren vanuit Den Bosch. En ik weet het, december is nog even weg. Maar aanstaande donderdag in de ochtendshow van 3FM wordt bekendgemaakt... wordt bekendgemaakt waar 3FM Serious Request dit jaar gaat plaatsvinden. En voor welk doel? Vanaf 6 uur hoor je Barend, Mart en Sophie met de bekendmaking. En dan weet jij als allereerste waar dit jaar 3FM Serious Request het glazen huis te vinden is.

Imagine Dragons op 3FM voor de On Top of the World. Goedenacht, mijn naam is Jelle en wat ben ik blij dat jij als nachtbraker je radio aan hebt staan op 3FM vannacht. Of je nou niet kan slapen of keihard aan het strijden bent in je nachtdienst, ik neem je tot 4 uur mee met de allerlekkerste muziek. Dan dacht je van Jelly Roll en ook de nieuwste van Idali, Ronnie Flex en Frenna komt er voor je aan. Na de Swedish House Mafia op 3FM. Dit is

0: verwachtingsmuziek van London Grammar. Strong komt eraan. Ook George Ezra Budapest is voor je onderweg.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Show. 3FM
0: NTR. Jelle Hofvenk. Met de allermeeste muziek voor jouw nachtdienst. Zometeen London Grammar. Strong komt eraan door George Ezra. Budapest is voor je onderweg. Net als de nieuwe Idali en Ronnie Flex. Allemaal naar Jax Jones en Ray. Dit is You Don't Know Me.

0: wel op 3FM, Jorda. I'm good.
1: 3FM. Jelle Hofink.
0: Een hele goede morgen. Het is dinsdagochtend, nacht. Het is een beetje die vage periode dat niemands land van de nacht. Lekker dat je 3FM aan hebt staan. Mijn naam is Jelle op de plek van Teun Willems. Die is heerlijk aan het genieten van zijn vakantie. En ik ga je vannacht vermaken met de allerlekkerste muziek van Nederland om jouw nacht door te komen. En ik ga je zo meteen vertellen waarom doomscrollen op TikTok loont. Dat allemaal na Idalie en Ronnie Flex.
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.
4: And this is my new single.
5: Nieuw op 3FM.
6: Idalie.

3FM met London Grammar. You're the strong. Wat is het laatste wat jij doet voordat je gaat slapen en het eerste wat jij doet als je wakker wordt? Ik pak gelijk mijn telefoon, ik open Instagram of TikTok en ik ga doomscrollen. Maar dat doomscrollen, dat is helemaal zo slecht nog niet te zijn, hè? Martin Garrix, die was op een avond TikTok af aan het scrollen toen hij opeens een video zag van een zangeres die een nummer zong achter haar piano.

Die artiest die heet Jax. Hij stuurde haar een berichtje. Ze doken samen de studio in. En daar kwam een wereldhit uit. Martin Garrix en Jax, Told You So, hoor je zometeen na George Ezra. Dit is Budapest.

De nieuwe Shanna Spyro die heet Material Lover. En hoor je op 3FM. Waarschijnlijk heb je het de afgelopen weken wel gemerkt aan de temperaturen. De zomer die komt steeds dichterbij. Hoop ik. Lekker weer, korte broek aan, zonder jas naar buiten en de barbecue aan. Nog even wachten. En het is weer zover. Daar houden de mannen van de Bauza ook wel van. Hun nieuwste track hebben ze namelijk geschreven in een vakantiehuis aan de zee. Lekkere cocktails erbij, zonnetje op de achtergrond en schrijven maar, zou je zeggen. Deze hebben dit dus geschreven ergens in Noorwegen in de kou. Maar ze kunnen dat zonnige, relaxte gevoel precies naar je overbrengen. Zometeen maak je kennis met misschien wel de zomerhit van 2026, de Bauza en Magnetic. Eerst even meezingen met de Red Hot Chili Peppers. Dit is By The Way op 3FM.

0: Magnetic. Het is 3:30 geweest. Ik begin zelf een beetje in te kakken. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Ik heb er een wondermiddel voor.
1: De grootste karaoke van Nederland.
0: De grootste karaoke van Nederland. Even keihard meeschreeuwen met je radio.

0: En toch onder andere Jeroen, Andrew, daar ging het mis. Jolien en Mark. En die hebben hierop gestemd. The Killers en Mr. Brightside. Tijd om even lekker mee te schreeuwen.
1: Hello everybody, we're The Killers. Let's go!

0: maak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
0: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
1: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
0: 3 voor 12 Radio.

is nieuwe muziek van Noah Kahan op 3FM. Heerlijk om mee wakker te worden. American Cars, hoorde je. Over dingen gesproken die heerlijk zijn om mee wakker te worden. Dingen. Noem mijn collega nou een ding. Ik wilde zeggen, Anand Verboom hier zometeen met de vroege ochtend van 3FM. En de allerlekkerste muziek om aan jou dinsdagochtend te beginnen als je net wakker bent. Calvin Harris is voor je onderweg. Blessings, ook Mary Mary, Shackles. En Alex Warren ga je horen. Fever Dream. Eerst heb ik nog deze voor je van Avicii en Alloy Black. Dit is Wake Me Up op 3FM.

0: ZFM Podcast.
1: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
2: Totaal niet, nee.
1: En het nieuws kijken op tv.
3: Ja, dat gaat heel ver terug.
1: Maar wil je wel weten wat er speelt?
4: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
1: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
0: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast. 3FM.
5: Zometeen Anand Verboom en de vroege ochtend van 3FM. Muziek van Alex Warren is voor je onderweg. Net als Calvin Harris, Blessings.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. BNN Vara. Anand Verboom.
5: Goedemorgen, 4:01. Wakker worden en de dag beginnen met 3FM en Alex Warren. Zometeen Fever Dream komt er voor je aan. En eerst Calvin Harris en Clementine Douglas. Blessings.

Praise You, Mary Mary bij 3FM. 3FM. Goedemorgen, 7 minuten over 4. De vroege ochtend is begonnen. Althans, we werken er samen naartoe. Ik kan me voorstellen dat je nu nachtdienst hebt en dat je ook wel zoiets hebt van, nou, laat die dag maar beginnen en dan zijn we bijna klaar. Kan het me voorstellen. Nog een paar uurtjes te gaan. Samen komen we er doorheen met de muziek van 3FM. En als je net bent opgestaan, mooi begin van de dag zo, toch? Zometeen met Niall Horan, Heaven, ga ik voor je draaien. En ook de man met echt de allermooiste stem die er is van dit moment, vind ik dan. Alex Warren, Fever Dream. Kan ik echt naar blijven luisteren? Ga je zo meteen ook horen. Je bent welkom in de NPO Luister-app. Mocht ik iets voor je kunnen doen, mocht je ergens naar uitkijken of heel veel zin hebben, wees welkom in die app. Ik zie Simone, Lisa, Hans, die zitten al druk in de NPO Luister-app te appen. Dus alleen maar gezellig. En dan pas ik de muziek zo goed mogelijk op je aan. Zo is het natuurlijk ook. Ik wil je voorstellen aan een nieuw talent, een nieuwe act eigenlijk. Higby. Je hoort ze wel eens hier live bij 3FM. Maar ze hebben een nieuwe single uitgebracht, die ken je misschien nog niet. Een waanzinnige plaat. Higby bij 3FM. Dit is Nothing.

0: je toch naar blijven luisteren. Alex Warren en Fever Dream bij 3FM.
1: 3FM.
2: Anon.
0: Welkom in de vroege ochtend. Wat fijn dat je 3FM aan hebt staan vandaag. Shakira zometeen. Die Die, het WK-nummer van dit jaar, ga je horen. Moeten we het sowieso nog even over hebben trouwens. WK-anthems. Hebben we allemaal wat, toch? Zo'n anthem wat je heel vet vindt. Zometeen meer daarover. Die appbox die stroomt inmiddels lekker vol. Ik zie Henny bijvoorbeeld, die is de kroeg aan het schoonmaken. Werkt ze daarmee. Lieke die is erbij. Die is al aan het werk in een hotel. Ontbijt aan het voorbereiden. En dan een foto van al die broodjes en die dingetjes die worden klaargezet en gebakken op dit moment. Ja, je bent er vroeg bij. Dat is alleen maar goed. Werkt ze, Lieke. En Nora die is erbij. Die heeft gisteravond een borrel gehad. Die is nog steeds lekker wakker. Succes met werken zometeen, zou ik zeggen. En morgen. Dat wordt wat allemaal. Hey, mocht ik iets voor je kunnen doen, wees welkom. Zometeen dus Now Horn met Heaven. En eerst Khalees bij 3FM. Caught Out There.

0: Phil Horan bij 3FM.
1: Het WK. WK Anthems.
0: Lekker toch? Die WK-muziek die je vaak hoort. Oh, ik kan daar echt van blijven genieten. Heel eerlijk, het WK zelf, ik heb er dus niet zoveel mee. Ik volg voetbal niet, ik kan het niet, ik heb het nooit gekund. De enige keer dat ik ben gaan voetballen was in groep 8. Toen kreeg ik meteen een bal tegen mijn hoofd geschopt. Had ik een hersenschudding en was ik eventjes niet bij bewustzijn. Dat was één groot drama. Ik heb helemaal niks met voetbal. Maar die muziek, oh, daar kan ik echt van genieten. Want dat is gewoon hele vrolijke muziek. Er zit heel veel percussie in, daar hou ik sowieso heel erg van. Ja, en je zingt het met z'n allen mee. Dat zijn een beetje die ingrediënten voor een WK-anthem, toch? Nou, dacht ik, misschien leuk om samen vanaf volgende week het WK-anthems te organiseren. Oftewel, jij mag bepalen wat de allerbeste WK-anthems ooit gemaakt zijn. Die kan je insturen via 3fm.nl/WK-anthems. 3fm.nl/WK-anthems. Makkelijker is misschien om het gewoon even achter te laten in de NPO Luisterapp. En dan doen ze mee in de wedstrijd. Elke dag twee strijden tegen elkaar. De winnaar gaat mee naar de volgende dag. En jouw liedje dagen we dan de dag daarna weer uit tegen diegene. Nou ja, en als Nederland eruit ligt, dan weten we uiteindelijk ook wat het allerbeste liedje ooit gemaakt is. Want die is dan blijven staan. Zo simpel is het. Dus wat is volgens jou nou dat allerbeste WK-anthem ooit gemaakt? Misschien heb je er een mooie herinnering bij. Misschien is het iets wat je gewoon ontzettend lekker vindt en waar je heel veel energie van krijgt. Kom maar op in de NPO Luister-app. Ik ben heel benieuwd. Meld hem aan. En wie weet krijgt hij wel de titel allerbeste anthem ooit.

0: Blackstreet bij 3FM en No Diggity. Ik heb nieuwe muziek voor je. Ik vind dit dus waanzinnig. En het is eigenlijk ook wel leuk als je erover nadenkt. Deze man heeft dé truc voor hoe je goede muziek moet maken.
1: Met 3FM ontdek je nog
0: de zanger van The Script. En dat klinkt vet, hè? Als je zegt, ja, ik heb helemaal het geheim ontdekt van hoe je goede muziek maakt. Mag ook wel als je zoveel hits op je naam hebt staan. Alleen, ja, het is iets minder vet dan het lijkt. Het is eigenlijk gewoon, gebruik geen AI. Iedereen gebruikt dat nu ineens. Hè? Je ziet het steeds vaker, ook op Spotify, dat die hits ineens de hitlijst inkomen, die nummers, met AI gemaakt. Hij heeft zoiets van, alsjeblieft jongens, kap ermee. Het is niet menselijk. Hoe kan je menselijke muziek maken als je zelf geen mens bent? Dat bestaat helemaal niet. Dus hij probeert het zo echt mogelijk te houden, zo dicht bij zichzelf als maar kan. Ja, en dan krijg je wel waanzinnige muziek. Het doet me heel erg denken aan de hoogtijperiode van The Script. Echt zeg maar 2010, 2012, die periode. Maar dan wel in een 2026 jasje. The Script bij 3FM en Man in the Arena is nieuw.
1: Ja.

0: Wegdromen met Lord en Rups bij 3FM. Wegdromen kon vanochtend eventjes niet. Om maar even een slecht bruggetje te maken. Robin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat verschrikkelijk, man. Vreselijk.
1: Waarom?
0: Ja, we hebben het over koud douchen. Gisteren spraken we elkaar aan de telefoon. En jij bent echt de man van het koude douchen. En ik ben de man van het lang douchen en warm douchen. Dus daarin verschillen wij best wel. En jij zei dat koud douchen, dat is fantastisch. Moet je toch even uitleggen nog?
1: Je hele lichaam begint te tintelen. Je krijgt een energieboost van hier naar Tokio. Het is gewoon echt lekker.
0: Ja, maar dat is nou precies het probleem inderdaad. Ja, je krijgt de energieboost, maar je schrikt er ook helemaal inderdaad wakker van, maar in een negatieve vorm. Je bevriest het hele relaxte van het douchen, lekker ontspannen, rustig de dag beginnen. Het is allemaal weg.
1: Ja, maar je zegt zelf al, je staat een uur lang onder de douche.
0: Heerlijk.
1: Nou, wat zijn dan 20 seconden om mee te beginnen met koud douchen?
0: Nee, absoluut. Nee, maar dat is waar. Maar is dat toch niet, ja, het is gewoon niet lekker. Of zo. Ik snap niet dat jij dat fijn vindt. Wat vind je er zo fijn aan?
1: Ja, ik vind het gewoon verfrissend.
0: Ja, maar het is ook verfrissend als je een iced tea green neemt.
1: Wat voor ding?
0: Een iced tea green. Als je dat,
1: ja,
0: lekker
1: dat drink ik niet.
0: Nee, maar dat is ook verfrissend. Ik begrijp het inderdaad. Kippenvel over je hele arm. En je stuurde net een appje in de NPO Luisterapp met heb je al kippenvel? Nou, absoluut.
1: Ja, dat is toch lekker, man.
0: En dan moet het dus morgen nog langer, hè? Want we hebben iets afgesproken. Ik moet dus elke dag voor jou een langer koud douchen. En dan volgende week was het een minuut, hè, geloof ik.
1: Ja, 5 seconden per dag erbij al.
0: Oké, voor iedereen die nu luistert en denkt, nou, ik moet dit absoluut niet doen. Nog even één keertje, waarom zou Nederland dit moeten doen voordat de werkdag begint?
1: Het is verfrissend, je knapt ervan op, je krijgt een energieboost en je kan gewoon de hele dag doorgaan.
0: Oké, goed, ik ben de komende dagen eventjes niet op de radio, dan zitten er andere mensen. Maar maandag, dan gaan we het hierover hebben uitgebreid. Ben je ook wakker maandag?
1: Vast nog, ik rij elke nacht. Dus.
0: Kijk eens, helemaal goed. Dan gaan we de maandag even kijken hoe ik het heb gedaan. En dan, weet je wat, dan zal ik het ook even opnemen. Dat is misschien wel leuk. Dan kan je ook horen hoe ik reageer op die hele koude douche.
1: Ja, ik weet hoe je reageert. Ik heb het de eerste keer ook gehad.
0: Ja, ja. Ja, nou, doe het eens even na. Ja, ik denk dat ik ook zo reageer. Gaan we volgende week horen. Dus volgende week rond dit tijdstip, dan moeten we even erover hebben. En dan weet je hoe ik reageer op een hele koude douche.
1: Ja, en weet je hoe lang ik er gisteren onder heb gestaan?
0: Nou?
1: 3 minuten.
0: Jezus Christus.

0: Party bij 3FM. 5 uur precies. Zometeen dan hoor je Teddy Swims en ook Lady Gaga komt er voor je aan. Eerst je nieuwsupdate van de NOS.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Helen Baren. Anan Verboom.
0: Goedemorgen, Teddy Swim, zometeen Mr. Know-It-All ga je horen, zijn nieuwste. En ook Frostpa en Clooney komt er voor je. Eerst Lady Gaga en Beyoncé.

dinsdag. We gaan echt richting de ochtend nu. Het is nog wel redelijk donker buiten, maar samen starten we die dag lekker op samen. Met Michael Jackson zometeen. Bad komt er voor je aan en ook Kensington. En zometeen een man. En die kan je vergelijken met een dier. Ja, normaal maakt hij je ziek. Deze man die maakt muziek. En dat is nou niet per se een compliment dat je hem zo zou kunnen vergelijken. Maar ik ben benieuwd of je kan raden welk dier ik dan op doel. Dus deze man die maakt muziek. Dat dier die maakt je ziek. En het is geen compliment om zo genoemd te worden. Oké, hoe dit precies zit hoor je zo.

Ken je die sarcastische uitspraak van je vrienden? Of in dit geval je familie. Van je vrienden moet je het hebben. Nou, Matty Healy heeft die uitspraak ook leren kennen. Je hoorde hem net met de 1975. En hij wordt dus regelmatig vergeleken met een rat. Er gaan ook flink wat memes van hem rond dat hij op een rat zou lijken. Maar dit is dus echt zo. En dat komt door de peetvader van zijn moeder. Die werkte als filmproducent. Hij was de film Flushed Away aan het maken. En hij zocht een hoofdpersonage. Zocht hij nog een karakter voor. En dacht, wat moet dat nou toch worden? En dit is echt waar. Matty Healy was 14 jaar oud. Deze man. Die keek naar het hoofd van Matty Healy. En dacht, ja, dat is eigenlijk wel een goeie. Een rat. Ja, nee, dus dit is echt daadwerkelijk gebeurd. Het hoofd van de zanger van de 1975 is de inspiratie om een rat de hoofdrol te laten spelen. En het lijkt dus ook echt een beetje op elkaar.

Taylor Swift met haar nieuwste I Knew It, I Knew You. Ja, ik weet niet of het je is opgevallen. Het trouwseizoen, dat is wel echt gestart, hè? Misschien dat je het zelf al meemaakt dat je van bruiloft naar bruiloft aan het hoppen bent. En anders krijg je dat denk ik op Instagram ook wel mee. Dua Lipa, die is afgelopen weekend in het huwelijksbootje gestapt. Eerst in Londen. Daarna heeft ze heel Palermo afgehuurd. Echt waar. Moet je maar doen. Maar ja, zij doet dat gewoon. Kan gewoon. En nu is het eigenlijk alweer de beurt aan Taylor Swift. Die gaat ook trouwen. Met Travis Kelce. En de roddels gaan dat het gaat gebeuren in Madison Square Garden. Dat is de grote concertzaal van Manhattan. Het is ook de thuisbasis van basketbalclub New York Knicks en de ijshockeyclub New York Rangers. Daar zat ik even te denken, oké, ergens natuurlijk fantastisch, hè, dat je een wereldster bent en dan kan je gewoon trouwen waar je maar wil. Maar zie je het voor je? Taylor Swift, waarschijnlijk in een prachtige jurk, prachtige outfit, en gaat ze trouwen. Hartstikke mooi voorbereid, hele lieve mensen om haar heen. Staat ze zich om te kleden in een of andere gymzaal die nog ruikt naar zweet, naar die Axe Deo die dan net niet helemaal lekker is. Dat kan toch niet? Dan ben je Taylor Swift en dan ga je trouwen op zo'n locatie. Ik zie het niet voor me.

0: 3FM talent Jet van der Steen hoorde je met Juni. Vanaf volgende week iets nieuws in de vroege ochtend van 3FM.
1: Het WK. WK Anthems.
0: Hey, het WK komt er namelijk aan. En ik heb een grote voorliefde voor WK-muziek. Ik weet niet of je dat deelt bij mij. Muziek die je dan tegen die tijd altijd hoort. Het is toch gezellig ergens. We zingen het allemaal mee. Het heeft allemaal een bepaald energieniveau. En ja, heel eerlijk, ik heb helemaal niet zoveel met voetbal. Maar die muziek, die vind ik lekker. En daarom vanaf volgende week het WK WK Anthems. Iedere dag strijden er twee WK Anthems. Die mag jij kiezen. Die strijden tegen elkaar. En eentje mag er steeds mee naar de volgende dag. En dan krijgt hij weer een nieuwe uitdager. Jij kan dus steeds die liedjes insturen. Dat kan je doen via 3fm.nl/WK-anthems. 3fm.nl/WK-anthems. Je mag het ook gewoon even achterlaten hoor in de NPO Luisterapp. Dat is wel zo makkelijk volgens mij. Dan noteer ik hem voor je. Komt dat ook helemaal goed? En op die manier kunnen we kijken welke het langst gaat volhouden zolang Nederland nog in het WK zit. Misschien winnen we wel. Dan kan het zomaar zijn dat bijvoorbeeld de Shakira misschien wel 10, 20 uitzendingen meegaat. Het kan ook zomaar zijn dat er last minute nog ineens een hele andere unieke plaat erin komt die jij misschien wel hebt bedacht in je hoofd. En dat die ineens kan winnen. Dat zou kunnen. Je kan hem dus insturen. 3fm.nl/WK-anthems. Of gewoon even de NPO Luisterapp gebruiken. En nou dacht ik, misschien wel leuk om alvast een beetje in die stemming te komen. Ik wil nu alvast even een WK-plaatje draaien. Iets waarvan jij zegt, nou wat mij betreft is dit de absolute nummer 1. Is dit het allerbeste WK-anthem ooit gemaakt? Kom maar door, laat maar weten. Dan draai ik hem zo meteen gelijk al voor je. Kan je bijvoorbeeld denken aan... Nou, wat dacht je van Pitbull bijvoorbeeld? We Are One. Of misschien ben je meer van de wave and flag categorie.

0: misselijk van me.
1: Thijs bijvoorbeeld nog. Luisteraar Thijs met Carnaval de Paris. Ah, jij hebt er vast ook

Turn the Lights Off, hoorde je bij 3FM. En daarvoor waren we op zoek naar het WK-anthem wat jou betreft. Wat is het allerbeste WK-anthem ooit gemaakt? Je bent welkom om ze achter te laten in de NPO Luister-app, het allerbeste WK-anthem. Waarom? Omdat we volgende week en vanaf volgende week gaan strijden om dat anthem. Jouw suggesties? Die gaan we laten strijden tegen elkaar, elke dag. Is er één duel en er mag steeds één liedje mee naar de volgende dag. Die krijgt dan weer een nieuwe uitdager. Misschien wel jouw liedje, het liedje waarvan jij zegt dat is de allerbeste ooit. Blijft die staan zolang Nederland blijft staan? Dat is de vraag. Zo ja, dan is het het allerbeste liedje ooit op het moment dat het klaar is, het WK. Of dat Nederland eruit ligt natuurlijk. En dan heb je dus definitief een hele goede smaak. Daar zijn we dan ook achter gekomen. Er kwam behoorlijk wat binnen. Mooie suggesties. Dank je wel daarvoor. Ik schrijf ze ook allemaal op. Mocht je nog een suggestie te binnen schieten. Laat hem vooral even achter in de NPO Luister-app of 3fm.nl/WK-anthems. In dat formuliertje kan je het altijd invullen. Nemen we hem mee in het klassement zometeen. Maar voor nu kwam Peter uit Haarlem met een hele mooie suggestie. Die kwam namelijk met Pitbull en We Are

0: En eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
6: Thanks.
5: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6,000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden.

0: meteen even het rock'n'roll gehalte meten?
1: Nou, ik denk niet dat die meter heel ver zal uitslaan bij jou, denk je wel?
0: Ik ben die meter na mijn 18e denk ik wel kwijtgeraakt. Je hoort het zo.

0: Bibi Rexha, Faithless, 8 over 6 op de dinsdag van 3FM. Goedemorgen. Wij zijn Jamie in de ochtend met een hoop voorhoede leden die zich alweer gemeld hebben. Ben je tussen 6 en 7 wakker en luister je naar 3FM, de ochtendshow, dan ben je praktisch onderdeel van de ruggengraat van luisterend 3FM. Een van de wakkere helden. En dan kun je ook nog eens registreren, 3fm.nl/voorhoede. Het is altijd leuk om te zien welke voorhoedeleden al wakker zijn en wie er met opmerkingen of vragen komen.
1: Ja, en het leuke is bijvoorbeeld Jacco, die is echt gisteren weggewaaid. Hopelijk vandaag iets rustiger met buitenwerken. Ja, dat was gisteren natuurlijk echt kut weer.
0: Knetter, zeg.
1: Dat vergeet ik eigenlijk. Hè. Wij hebben natuurlijk zo'n gigantische luxe. Autootje in, hè, zet je hem neer, moet je misschien heel veel door een paar druppels en dan ga je naar binnen toe. En dan als je wil, kan je de hele dag het gewoon niet merken dat het klote weer is.
0: Nee, wij kijken uit op bomen, maar we werken er niet tussen.
1: Nee, precies. Nee. Nou, dus Jacco, ik hoop het ook voor jou dat het vandaag iets beter gaat worden. Ik moet zeggen, ik kijk nu naar buiten en het ziet er regenachtig uit. Dus ja. Ik ben een beetje bang ervoor. Voorhoedelid Chris is er ook bij. Die zegt, goedemorgen Wijnand en Jamie. Goedemorgen Chris aan jou. En de voorhoedevraag van vandaag.
0: Ja, je kan altijd een vraag stellen. Heb je er eentje, stuur hem vooral via de NPO Luisterapp of even in de DM's op Instagram. Voorhoedelid Dani zegt, gisteren bij Hayley Williams geweest in Amsterdam. Was super gezellig. Iets dieper in het glaasje gekeken. Mijn vraag aan jullie, gaan jullie nog wel eens uit?
1: Ja, vind ik wel goeie dat jij die even eerst beantwoordt.
0: Afgelopen vrijdag nog.
1: Ja, met een 3FM-uitje.
0: Ja?
1: Ja, weet je hoe laat je wegging?
0: 11 uur?
1: Nee, veel eerder.
0: Oh ja?
1: Veel eerder, want jij hebt een Houdini gekocht.
0: Ja, half elf.
1: Ik denk dat het 10:15 was.
0: Nee, het was echt 10:30.
1: Oké.
0: Het was 10:30.
1: Oké.
0: Maar toen had ik al wel 6 witbieren erin zitten.
1: Ja.
0: Dus praktisch gezien
1: vind jij dat uitgaan? Oké.
0: Vind ik dat nog uit? Maar voor iemand die elke ochtend om 4:15 opstaat, is op een gegeven moment gewoon ook...
1: Het lichtje gaat uit.
0: En ik moet zeggen, afgelopen zaterdag ben ik ook nog uit eten geweest met vrienden. Mm. En dan gaan we gewoon naar een restaurantje, weet je wel. Maar wel wijntjes
1: uitgaan.
0: Drinken.
1: Vind je dat uitgaan?
0: Ja, echt in een club. Nee, ik sta niet
1: gewoon
0: meer...
1: Gewoon dansen, nee. Gezellig, in een kroeg tot diep in de nacht.
0: Ja, maar weet je, dansen in een kroeg heb ik sowieso nooit gedaan. Hè? Als wij uitgingen, gingen we gewoon zuipen in een kroeg.
1: Nee, maar je hoeft niet per se te dansen als jij daar geen zin in hebt. Maar als in jouw manier van uitgaan, dan lekker zitten.
0: En de week daarvoor nog bij Suzanne en Freek geweest in het Gelredome.
1: Ja, en hoe laat was je toen thuis?
0: 11:00.
1: Precies. Nee. Ja, jij met piepende mandje hebt niet eens het einde gezien waarschijnlijk.
0: En jij?
1: En weet je wat het ding is? Nou, ik ga wel regelmatig nog uit. En ik pak nog wel eens feestjes of een festival of dat soort dingen. Maar wat dan misschien een leuke voor jou zou zijn, is de Bakery Rave. Heb je dat voorbij zien komen?
0: Oh, is dat 's ochtends vroeg in een bakkerij gaan staan?
1: Ja,
0: met
1: ik zag dit bij de NOS. En ik vind het dus heel grappig, want de Bakery Rave ken ik al wel in Amsterdam. Dat is wel een ding wat al vaak daar gebeurt. Wat je doet dan, dan wordt er een DJ neergezet in zo'n bakkerij. Weet je wel, zo'n fancy bakkerij waar dan ook matcha's en dan allemaal hele luxe croissants en zo allemaal kan halen. En daar komt iedereen dan lekker met zijn zonnebrilletje op, weet je wel, daar zo binnen staan. En dan staat de muziek helemaal aan. Peggy Goo bijvoorbeeld, best wel een bekende DJ, kwam bijvoorbeeld in Amsterdam in een of andere bakkerij. En dan is iedereen daar helemaal los aan het gaan en het allemaal aan het filmen en weet ik het wat. En dan rond een uurtje of 11:00, 12:00, dan loop je er weer naar buiten toe. En dan begin je eigenlijk aan je dag. Heb je geen kater?
0: Ja.
1: Je bent vroeg thuis, Wijnand. Maar het ding is dus, het is niet alleen in Amsterdam. Het gebeurt bijvoorbeeld nu ook in Limburg. Ik zag dat in Maastricht en Roermond nu ook al gaande is.
0: Ik ken gewoon niemand. Het is een soort van hype die is binnen 2 weken weer weg.
1: Nee.
0: Ik ken niemand die... Zou jij dat leuk vinden?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik dacht vaak een beetje van, oh, overhyped iets of zo, weet je wel. Maar ik denk eigenlijk dat het wel leuk is. Stel je voor dat dit het standaard nieuwe uitgaan gaat worden. Want dat zeiden dus ook een paar van die jongens die dit hadden opgezet. Van, ja, je ziet gewoon heel erg dat die jongeren, zeg maar, of de zaakjes, dus weet ik veel, de Gen Z'ers en daaronder, gewoon steeds minder behoefte hebben om tot diep in de nacht door te gaan. Omdat ze veel meer ook met hun gezondheid bezig zijn.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, met een koffietje ergens ochtends staan en een beetje dansen en gezellig met de mensen eromheen en daar een beetje flirten. Nou, ik vind dat eigenlijk best wel gezellig klinken. En daarna gewoon lekker met je dag beginnen.
0: In plaats van kookbloem.
1: Ja. Precies.
0: In ieder geval goedkoper inderdaad, ja. Ik weet het niet, man.
1: Ja, maar ja, ik vind in ieder geval, hè, als jij maximaal tot 11:00 s'avonds ergens bent, dat je hier dan echt wel een keertje een kans aan kan geven.
0: Kitchtesten,
1: dit kan je zelfs een keer met je dochters doen, bij wijze van spreken.
0: Oké. De eerstvolgende keer dat dat in Utrecht plaatsvindt... Nee, ik ga geen beloftes doen.

0: Met zometeen jouw kans op een airfryer. En later vandaag, we hebben nog opnames liggen van Antoon de Meegeet van deze week.
1: Ja, de live versie daarvan.
0: Ja, die ga je ook nog horen. Zometeen Martin Garrix, mijn eerste.

0: zit daar wisselvallig. Dus ja. Ja.
1: Fikse buitje zit nu bovenop ons hoofd. Hey, als je de 6-7 wakker bent en dus onderdeel bent van de voorhoede. Wijnand zei het net al mooi, de ruggengraat van de maatschappij. Je bent al wakker, je bent al bezig om wat centjes te verdienen of wat dan ook. Dan kan je je aanmelden via 3fm.nl/voorhoede om bij dit clubje te horen. Zodat we dan ongeveer weten hoe laat je wakker bent. Wat een beetje je hobby's zijn of je werk. Maar ook wanneer je jarig bent. En dan vinden we het altijd even leuk om op dit moment een shout-out te geven. Want op deze dag, vandaag, 9 juni, is niemand minder dan Peer Nissen jarig.
0: Hey,
1: 56 geworden. En Thijs den Hoeve, die heeft ook een hartstikke mooie leeftijd. Die is namelijk vandaag 17 geworden.
0: Heerlijk. De leuke hobby's ook. Zweefvliegen, hardlopen en voetballen. Ook om 5 uur wakker door zijn krantenwijk. Van harte gefeliciteerd. Kwam nog één berichtje binnen van Brian via de NPO-luisterapp. Die vroeg, ook zo genoten van het Nederlands elftal. Ik hou mijn hart vast. Nou ja, oh, hou maar op.
1: Ja, was dat gênant? Ik heb gisteren niet gekeken.
0: Gisteren, oefenwedstrijd Oezbekistan, dat is de nummer 50 van de wereldranglijst. Nou, het was heel moeizaam. In de allerlaatste minuut nog een penalty. We wonnen
1: nummer
0: met 2-1.
1: Nummer 50.
0: En vervolgens mochten de reserves van Oranje ook nog aantreden. En die hebben dan weer verloren met 2-1. Dus als er nog iemand is die een beetje hoop kan geven...
1: Ja, maar ik heb het gezegd. Een slechte generale is een goede wedstrijd.

0: Wijnand en Jamie in de ochtend hier op 3FM. Met Calentus en Runaway.
1: Ken je dat ook? Dat je, als je naar een foto van eten kijkt, kan proeven hoe het smaakt? Dat je het gewoon in je mond al.
0: Ik doe dit toch altijd met TikTok-filmpjes. Als ik dan donuts wil eten, maar ze eigenlijk niet wil eten, dan ga ik kijken hoe anderen ze eten, zodat ik dan proef.
1: Hey, eerlijk toch? Ik heb gisteren nog een foto toegestuurd gekregen van Kees. 6:55 was dat. Portie mini Mexicano's met samurai saus. Oh, heerlijk zeg.
0: Dus heb jij nu al de hele tijd zin in?
1: Ik heb die smaak in mijn mond.

0: to you.
1: 1 over half 7, gewoon nog even je naam via de NPO Luisterapp als jij die airfryer wil winnen. Inmiddels binnengekomen Jasper Leegwater. Jasper, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
1: Tijd voor het laatste nieuws. Ja, ja, dat kan,
2: hoor.
1: Kan ook,
2: hè.
1: Prima.
2: Doen.
1: Ja, maakt niet uit.
2: Als jij nog even noemt van welk bedrijf ik ben, vind ik het goed.
1: NOS op 3.
2: Goedemorgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten kan de groei van het aantal banen vertraging oplopen. Dat heeft het UWV berekend.
3: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
2: Door de oorlog in het Midden-Oosten en vooral door hoe onvoorspelbaar het allemaal is, worden bedrijven voorzichtiger. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Niemand raakte gewond. Het pand moest wel ontruimd worden vanwege de rook.
4: Het WK voetbal.
2: En je hoorde Wijnand er net al over. Oranje heeft met de hakken over de sloot gewonnen van Oezbekistan. Gisteravond speelde het Nederlands elftal de allerlaatste oefenwedstrijd voor het WK. Deden ze in New York en dat ging nog niet echt vanzelf. In de 32e minuut scoorde Gakpo vanaf de penaltystip. Diep in de tweede helft kreeg invaller Gustil rood. En Oezbekistan sloeg daarna in de extra tijd toe.
5: Kijk, die bal voor jou, die gaat in. Bij toeval komt die bal daar voor de goal. De nummer 21, dat is invaller Sergejev die bal er kan inschieten.
2: Nou, 5 minuten later werd verdediger Van Hekken vastgehouden en dus opnieuw een penalty voor Oranje.
5: Gakpo gaat hij nu beter inschieten. Ja, nu wacht hij wel op de keeper die beweegt. En vervolgens schiet Gakpo die bal in de andere hoek. De Oezbeken zijn boos, zijn het er niet mee eens, maar die bal ging er gewoon in. Ik heb niks geks gezien, het is 2-1 voor Nederland.
2: Ja, toch nog de laatste oefenwedstrijd gewonnen dus. Koeman heeft waarschijnlijk wel hoofdpijn, want keeper Bart Verbrugge viel geblesseerd uit. En het is afwachten of hij zondag in de eerste WK-wedstrijd wel onder de lat kan staan.
6: Wat klinkt dat sneu trouwens, zo'n oefenwedstrijd.
7: Ja, maar dit was
6: het publiek
7: ook,
6: echt.
7: Ja,
6: het lijkt alsof er publiek. 2 man zit. Gewoon.
2: Dit was ook geen publiek.
7: Nee, dit was een besloten oefenwedstrijd. Met alleen wat hoogwaardigheidsbekleders, denk ik. Maar
2: ik ben wel met je eens. Ik heb gisteren even zitten kijken. Ja. Het heeft toch een bepaalde mate van triestheid. Ja. En ik had het er net op de redactie met mijn collega over. Dat ik denk, misschien was het beter geweest als dit gewoon niet uitgezonden was.
6: Nee, waarom zenden ze het dan ook uit? Als er toch niemand mag komen kijken, waarom zend je hem dan uit?
7: Omdat het de NOS ook gewoon geldt en de NPO ook gewoon geld opleveren. Die hebben die rechten gekocht. Je kan reclame uitzenden. Okay. Er zit van alles op. En mensen willen het toch zien. Dus er kijken gewoon mensen naar.
2: Ik ben ook gaan zitten.
7: Ja, ik ook. Maar het ziet eruit alsof je naar de derde klasse van de Spaanse divisie zit te kijken.
2: Ja, ik had al een vriend geappt inderdaad. Lijkt wel alsof we bij de New Yorkse Kozakken Boys op bezoek
7: zijn.
2: Echt,
7: hè? Ja. Zo zag het voetbal er ook uit. Roelof die laat nog even weten. De bezemde oranje spelers oproepen die willen vechten als leeuwen. En die bolle vuurtoren lekker bij Bettina laten. Kijk.
6: Wie is die bolle vuurtoren dan?
7: Koeman.
6: Oh, jezus. Oh, dit is ook weer typisch voetbalpraat natuurlijk. Ja.
2: Ik doe het weer nog even, jongens. Het is van alles wat vandaag. Zon, buien, grijze luchten. Het kan ook flink gaan waaien. En hier en daar een klap onweer krijgen we ook nog. Het wordt 15 tot 18 graden.
7: Dus dankjewel.
2: Yo.
7: Verkeersinfo, 60 kilometer meldingen van de A6 Emmeloord richting Muiden. Voor Lelystad nu 10 minuten. Net als op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Die 10 minuten durende file staat voor Sliedrecht Oost. Dan de A27 Breda richting Gorkum. Industriegebied Avelingen daarvoor 10 minuten. Net als op de N242.

0: Samber, 12 to 12.
1: Maar dat is bij jou echt nog wel een ding vinden dat jij naar Lowlands zou gaan hiervoor gewoon.
2: Of word je voor Somber?
1: Ja, dat
2: zat,
1: jij
2: zat
1: gewoon...
2: hij op Lowlands?
1: Ja, die zat op Lowlands. Dat dus je daar dan nog even een ticket voor zou scoren.
2: Dan gaan we nog even heen.
1: Ga je dat doen?
2: Ik wil hem live heel graag zien.
1: Ja, daarom. Rijnald en Jamie in de ochtend.

0: tien voor half negen.
1: Juist.
0: Zeg ik het goed? Ja. Ik vind het altijd vreselijk die tijd hierover. Ik weet niet wat dat ding is. Moet je alleen even meespelen aan dit spel. Laatste letter. Jij kiest een beginletter. Krijgt een categorie van mij om een woord mee te maken. Heb je het antwoord goed? Dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord. Je krijgt 30 seconden de tijd. En het motto is en blijft denk snel, praat sneller. En iemand die dit gaat proberen, dat is Bart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat gaat er in het airfryertje, denk je?
2: Zweedse balletjes.
1: Zweedse balletjes? Die ken ik nog niet, joh. Gewoon van de IKEA.
2: Ja, nou nee, wel uit Zweden natuurlijk dan.
1: Oh, ja. Bij de IKEA komen volgens mij ook gewoon uit Zweden.
0: Importeer jij die dan, Bart? Of wat doe jij?
2: Wat zeg jij?
0: Doe jij ze importeren dan? Maak je ze zelf? Als in ben jij zelf van Zweedse afkomst? Hoe zit het?
2: Ja, nee, maar mijn schoonouders die wonen in Zweden.
0: Kijk.
2: Dus op die manier.
0: En dan met welk sausje erbij? Is het gewoon met een mayootje of hoe werkt dat?
1: Nee, dat doen ze een soort van jam doen ze erbij.
2: Ja, nou, ik een beetje mayo, zeg maar.
0: Oh. Nog wel even dat Nederlandse erin houden. Lekker. Op dit moment is de hoogste score 2, dus dat is nog niet zo heel erg hoog, Bart. Dus het zou zomaar kunnen dat jij alsnog richting die finale gaat. Moet je dus wel even minimaal 3 gooien. Jouw startletter, wat is dat?
2: De P vandaag.
0: Oké, dan komt die. Een artiest.
2: Paul Jong.
0: Olympische sport.
2: Kim.
0: Superheld.
2: En Mario.
0: Bekende Nederlander. Bekende Nederlander met een O, kom op.
2: Olaf.
0: Bart, kom op. Ja, wie is Olaf?
2: Van de musical. En de Formule 1.
0: Dat is geen ding.
1: Olaf van de musical en de Formule 1.
0: Ja,
1: zo ja, ja, ja. Bij Gim hebben we je al gematst, moet ik zeggen. Maar goed, dit is wel een Gim. Ja, Gim. Gymnastics, hè, dat noemen ze dan zo
0: in
1: Amerika.
0: Ja, joh, kan mij iets schelen. Ga je ook horden springen en dat soort dingen allemaal erbij. Hey Bart, dat betekent op dit moment dat je een score van 3 hebt. En op dit moment de allerhoogste score.
2: Hey, dank je.

0: Medusa, Becky Hill en Lose Control op 3FM. Wijnand en Jamie met donderdag. Een andere ochtendshow dan dat je gewend bent. Want donderdag zijn wij er niet.
1: Nee, wij kunnen uitslapen.
0: Oh, wat een luxe, hè. Ja, jij hebt sowieso goed voor elkaar, want jij bent sowieso vrijdagen vrij.
1: Ja, dus ik heb nu...
0: Donderdag en vrijdag.
1: Ik heb gewoon morgen is mijn laatste werkdag. Dat is bizar, toch? Ja, maar het is wel met een goede reden waarom we er niet zitten.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en dat is omdat aankomende donderdag de bekendmaking gaat zijn van Serious Request 2026... De stad.
0: Juist.
1: En het doel.
0: Ja.
1: En het leuke is dat het weer hetzelfde gaat zijn als vorig jaar. Nou ja, toen zat jij er natuurlijk ook bij.
0: Je gaat een busje rijden van de oude stad naar de nieuwe stad. Met deze keer, wat was het ook weer? Bart, Karin en?
1: Ja. Gisteren ik wilde zeggen, dat, ik wilde zeggen Mart en Barend. En toen werd het Bart. Zeg, wie de fuck is Bart? Ja. Waar komt Bart in één keer
0: Mart, van? Barend en Sophie, de bewoners van het Glazen Huis in Den Bosch. Die rijden dus met een bus naar de locatie van Serious Request 2026. En waar dat is, dat horen we donderdag.
2: Met 3FM ontdek je nog.
1: Meteen wel een leuk nummertje voor hun om aan te zetten als je gaat roadtrippen. Want dit is gewoon een ultieme roadtrip track. Ben jij er een beetje fan van geworden? Want ik probeer hem een beetje
0: medium,
1: aan te verkopen.
0: Medium.
1: Vind je hem niet leuk?
0: Nee. Het zit er nog niet in.
1: Hoe kan dat dan? Vind je hem een beetje te saai of zo?
0: Ja, ik denk het.
1: Oh,
0: het is gewoon nog niet mijn stilo gebleken.
1: Ja, ik vind dit namelijk heerlijk. Ik vind het rustgevend. Ik vind het zomers. Ik vind het ontzettend fijn. En ik hoop dat dat ook voor jou zo gaat zijn. Hij heet Malcolm Tutt, zo is de naam van de zanger. En zijn nieuwste, die heet Earrings.

0: Mijn favoriet van het moment, Malcolm Todd en Earrings, hoorde hier op 3FM. En zometeen hebben we het over een uitstervend ras.
1: Een uitstervend naakt ras. Wat er aan de hand is en hoe erg het is, daar mag je zo meteen zelf over oordelen. Ook het laatste nieuws, NOS op 3 met Jasper is onderweg.
2: 3FM.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000, godverdikkeme.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
13: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
17: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
18: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
17: Zonnebrandcreme?
19: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
20: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts €99 aanbetaling.
22: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
23: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle AH schalkipburgers en AH tegaburgers, twee stuks, tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Yes.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel!

0: Jamie in de ochtend.
1: Hoogste tijd voor het laatste nieuws. NOS op 3, Jasper Leegwater, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Nederlanders gooien steeds minder eten weg. NOS op 3. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. 10 jaar geleden was dat nog 36 kilo. Waardoor die daling komt, weet het Voedingscentrum niet precies, maar er wordt wel een boel gedaan om verspilling tegen te gaan.
3: We zien bijvoorbeeld wel dat er wat meer kennis is over dat er überhaupt 2 verschillende houdbaarheidsdatums zijn. Maar de prijzen in de winkel zijn ook wat veranderd. De supermarktomgeving is veranderd. En we doen heel veel campagnes en een verspillingsvrije week bijvoorbeeld.
2: Het doel is dat mensen in 2030 nog maar 18 kilo voedsel weggooien. Maar als we zo doorgaan, gaat dat niet lukken. Een tegenvaller voor de Amerikaanse president Trump. Een rechter heeft een streep gezet door zijn plan voor dure werkvisa. Het idee was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moesten betalen. Dat gaat dus niet door. Het visum blijft $1.500 kosten. Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan, heeft het Nibud berekend. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft vaak al duurder uit is. En deze zanger viel gisteren

ook niet uit ons hoofd. Samuel Welten hoor je. Hij won de Buma Award Nationaal. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. En ook Direct ging trouwens met een prijs naar huis gisteravond. De Haagse band won de Buma Lifetime Achievement Award. Ik heb het weer nog voor je. Het is eigenlijk van alles wat vandaag. Zon, buien, grijze luchten. Het wisselt elkaar een beetje

0: A27 richting Gorinchem voor industriegebied Avelingen 10 minuten. De A28 Zwolle richting Amersfoort voor Nijkerk, dus ook 10 minuten. Net als op de A73 Nijmegen richting Maasbracht voor Horst Noord 10 minuutjes. Net als op de N214. Ik val in herhaling, Papendrecht richting Leerdam. Voor de afrit Gorinchem, je raadt het al, 10 minuten. 3FM.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals... en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent... krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is... de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
11: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
12: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: 3FM.
17: Hallo NCRV.
16: Wijnand en Jamie.
18: Ik ben benieuwd als jij nu luistert of jij dit zou doen.
0: Ik denk dat het aantal luisteraars wat dit nog doet...
18: Ja?
0: Op één hand te tellen is.
18: Denk je?
0: Ja, we hebben het er zo over.

0: Mag ik beginnen met een kleine dienstmededeling?
1: Uiteraard.
0: Dat ik er nu nog ben tot 8 uur en dan moet ik weg.
1: Ja.
0: Dat is even persoonlijke omstandigheden, privé dingetjes waar ik echt niet... Dat kan ik niet missen.
1: Nee.
0: Dus dan moet ik... dat doe ik eigenlijk nooit. Ik heb het nooit gedaan, maar het is te belangrijk om het, niet te doen. Dus vandaar, om 8 uur ben ik even weg.
1: Ja, tot nou ja, even. Dan ben je kom je gewoon niet meer terug.
0: En dan ben ik morgenochtend ben ik er weer. Ja. En maak je geen zorgen, er is niks ergs aan de hand. Nieuws van de dag. Het Nederlands elftal vertrekt... vanochtend naar hun teambase camp in Kansas City. Ze zaten nu nog in New York en omstreken. Aankomende zondag de allereerste wedstrijd om 10 uur 's avonds in Dallas tegen Japan. En gisteren de laatste oefenwedstrijd gehad. De hoofdmacht, dus de basiself, die hebben gespeeld tegen Oezbekistan 1 en nipt met 2-1 gewonnen. En de reserves, dus de bankzitters, die mochten tegen Oezbekistan 2 en die hebben met 2-1 verloren. De nummer 50 van de FIFA-wereldranglijst. Ja, dus dan weet je een beetje waar het niveau zit op dit moment.
1: Ja, dan gaan we eventjes naar positiever nieuws misschien wel. Of in ieder geval even nieuws om jou een beetje af te leiden van deze blamage die er gisteravond gebeurd is. Namelijk, ga jij wel eens een keer even zo met je blote huppelenflups, met je blote tolly, ga jij dan wel eens een keer naar een strand of zo?
0: Ga je wel eens met je blote tolly naar een strand? Of ik wel eens op een natuuristenplek geweest ben, kan ik me niet herinneren.
1: Nee,
0: sauna en dat soort dingen heb ik niet zoveel problemen mee.
1: Ben jij een makkelijke naakloper?
0: Ja, als het niet anders is en het wordt verwacht van je, dan heb ik er niet zoveel problemen mee.
1: Ik vind het vreselijk.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Vreselijk.
0: Ja. Maar ga jij ook altijd naar badpakken dag in de sauna?
1: Ik ben wel eens in de sauna geweest als ik naar ben, maar dan heb ik eigenlijk gewoon per direct standaard een badjas om of een handdoek. En dan echt pas als ik het water inga of dan de sauna in ben en ik zit, dat ik dan misschien een beetje wat laat. Maar ik vind het zo walgelijk. Maar ik kom ook altijd bekenden tegen. Ik kom altijd bekenden tegen.
0: Lieve schat, jij hebt een dieet waar je u tegen zegt. Guantanamo Bay is er niks bij. En dat het sporten van jou is ook nog... Je hebt een fantastisch lichaam.
1: Dankjewel.
0: Dan kan je toch zeggen van, daar hoef ik me niet voor te schamen.
1: Nee, het gaat me ook niet om het schamen.
0: Ik ga het ook gewoon eens even lekker laten zien.
1: Ik voel me er niet comfortabel bij. Dan zie je ook van die mensen, die zie je dan voor overbukken, zit je vol in die arie te kijken. Ja, ik word daar gewoon helemaal niet vrolijk van. En daarom snap ik ook dat dit compleet aan het weggaan is. We hebben het over de natuuristencamping. Ja. Steeds meer komen die in de problemen doordat er weinig jongeren daar op bezoek komen. En dan wordt er dus vaak ook gezegd dat dat komt omdat de jongeren toch een beetje wat preutser worden. En dat naakt zijn eigenlijk niet meer echt als iets normaals wordt gezien. Mm-hmm. En daar klagen de natuuristen natuurlijk over, want hun heilige plekje gaat weg.
0: We hebben het ook eerder in de ochtendshow gehad en dat heeft op social media, dat loopt nog steeds feitelijk, want nog steeds krijgen we daar reacties op binnen. Dat ging toen over douchen na het sporten. Dus gezamenlijk douchen. Als je in een voetbalteam zit of een hockeyteam zit met meiden, dat gebeurt ook niet meer. Maar dit is ook gewoon een uitstervend ras.
1: De natuurist. Ja.
0: Het is voor mensen
1: krijg je uiteindelijk weer een soort van herleving van de 70s. En dat dan opeens weer iedereen naakt wil zijn en weet ik het wat. Dat zou misschien nog kunnen.
0: Ik
1: dat je dat een jaartje of 10 hebt of zo.
0: Weet je, al zou ik het zelf willen, dan zou ik het met mijn kinderen niet willen. Maar dat komt ook door al die mobiele telefoons. Zodat alles, en dat zal voor jongeren ook een groot probleem zijn, alles natuurlijk vastgelegd kan worden.
1: Ja.
0: Snap je? Dus als je 1 keer op de foto staat op de naaktcamping, de natuuristencamping, of per ongeluk in de achtergrond of waar dan ook, weet je wel, dan is het daar.
1: Ja, ik vind het grappig. Ja, dat snap ik wel wat jij zegt. En dat snap ik al helemaal met kleine kinderen. Maar dat is niet mijn eerste zorg die ik zou hebben als ik daar rondloop.
0: Maar jij vindt het gewoon vies om in andermans arie te kijken.
1: Ik heb gewoon helemaal geen zin om Hans van 86, als hij langsloopt met zijn verschrimpelde piemeltje, om daar naar te moeten kijken als die man daar is.
0: Maar dat is toch gewoon de natuur? Dat is
1: en dat hij dan waarschijnlijk wel een paar sokken aan heeft met sandalen. Ja, dat gaat gewoon niet in mijn hoofd.
0: Maar jij krijgt dat later ook allemaal.
1: Weet ik, maar ik wil dat niet aan anderen laten zien. Daar wil ik anderen voor behoeden. Om mijn verschrompelde ding dan te laten zien. En mijn hangende tietjes. Dat is waarschijnlijk wat er gaat gebeuren dan.
0: Ja, waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Dus geen

0: daar zou lopen, stel je voor, het heeft niet alleen met de oudere lichamen te maken, maar natuurlijk ook met onze leeftijdslichamen. Ja. Dat je daar dan ook ongemak van kan worden. Ja, zat een hele bloedmooie vrouw voor je. Ja. Helemaal naakt.
1: Joh, meid, ga lekker lopen. Ja, heerlijk. Ja, maar ik denk, jij bent echt het voorbeeld van een preutse generatie.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat is echt...
0: Dat was in mijn familie ook al zo.
1: Als jij nu zegt, dat meen ik serieus, er is een naturistencamping, je gaat daar lopen, weet je wel. En ja. Het zou anders zijn als ik dat met collega's moet doen. Dat snap ik, weet je wel, dat het een beetje awkward is. Als jij zegt van, wij gaan daar staan, dat zou ik ook awkward vinden.
0: Ja.
1: Dat is toch, ja. Maar als je zegt, er loopt nu dus na camp, een naturistencamping, je gaat daar naartoe, maak even een rondje. Is echt...
0: Nou, al krijg ik een rug, ga ik nog niet.
1: Dan geef hem dan aan mij, die rug. Ja. Ik doe het voor de helft.
0: Dan gaan we lopen.
1: 500 euro. Dan doe ik even een rondje. Echt, hoor. Heerlijk. La Roux, Bulletproof. En zometeen Bruno Mars, Risk It All. Of eigenlijk nu al, want het is nog het show van 3FM. Wel, het is Jamie. Ik zie mezelf rondjes over die naturistencamping.
0: Met die kleine tolly van je.

0: Zo is dat, ik ben Team Rita. Maar Arthur die heeft weer een heel andere vraag.
1: Ja, goedemorgen, bijnende Jamie. Ik vind het toch ook fascinerend. Waar komt het in godsnaam vandaan? De naturistencamping. Want het altijd naakt willen lopen op een camping en je haring erin slaan in je blote kont, dat wil toch eigenlijk niemand?
2: Nee, dat vraag ik me dus ook af, Arthur. Waarom zou je dat willen? Dat je naakt vooroverbukt met je sandaaltjes aan en dan zo'n haring erin knalt.
3: Ja, ik snap het.
2: En ik heb er geen antwoord op.
0: Ik ken mensen die dit doen en die hebben dus ook doekjes. Dus als ze dan met elkaar ergens gaan zitten bijvoorbeeld, heb je wel een doekje. Want je kan dus niet in je blote kont op andermans campingstoel.
2: Daar ben ik blij om dat je dat zegt.
0: Dan moet je dus weer een doekje meenemen. Wel,
2: want anders vind ik het ook vies worden. Ik ben blij. Dat is gewoon schoon. Daar ben ik blij om. Het is schoon.
0: Dus
2: je zit in ieder geval niet met je harige Arie op mijn bank.
0: Je wilde nog wel over nadenken?
2: Nee, mij niet gezien. Echt niet. Echt niet.
0: Die vraag van Arthur, fantastisch. Arthur die zich dit echt hardop afvraagt en dan even doorstuurt via de NPO luisteren. Heerlijk, wat een onderwerp weer. Ochtendshow van 3FM met nu LaRue, Bulletproof. Goedemorgen.

0: FM, ontdek je nog.
1: Aankomende maandag is ze hier live en we willen je alvast even met haar bekendmaken. Het is ook als je haar live ziet alsof er een soort engel staat. En ik weet dat jij eigenlijk helemaal niet houdt van dit soort beschrijvingen. Maar ze ziet eruit als een engel, ze klinkt als een engel. En eigenlijk, wat is er mooier dan dat? Toch?
2: Isabel van Gelder,

0: Tony van Pilots op 3FM. Jasper, goedemorgen.
1: Goedemorgen, jongens.
0: Zometeen het laatste nieuws. Persoonlijk vraag je, heb je wel eens dat je iets zegt... dat je denkt van, ach, Jasper, wat ben je toch een ongelofelijke zeikert?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja? Ja. Maar heb je ook wel eens dat je denkt van... oké, ik ben nu aan het zeiken, maar misschien heb ik gewoon gelijk.
1: Dat nog vaker. Ja.
2: Uiteraard.
1: Ja. En dan vooral thuis. Ja. Ja. Ja, ja, is wel zo.
0: Maar toch, wij hebben dat ook. Dan voelen we ons een beetje schuldig bijna van... ja. Misschien zeik ik nu echt om niks.
2: Misschien zeiken we te veel.
0: Ja, ja. Ja. Maar misschien maken we gewoon een goed punt. En daarom hebben wij... heb ik gelijk of is het gezeik in het leven geroepen... waarbij we met jou, als je nu luistert, testen... of de ergernissen van de wereld ertoe doen... of dat het dus echt klinkklare onzin is.
2: En ik vind het wel leuk, want we doen dit nu al een aantal keer. En wie is het meeste eigenlijk met onderwerpen aan het komen...
0: Ikke.
2: Jij. Maar, hadden we niet verwacht.
0: Nee, klopt, klopt.
2: Hadden we niet verwacht. Nee, maar we dachten dat ik de zeikers zou zijn.
0: Maar wie krijgt er het meest gelijk?
2: Ben jij dat?
0: Ja, dat ben ik.
2: Ja, ik heb het nog maar één keer gedaan. Dat is oneerlijk. Dat is geen vergelijking.
0: Ja, ik heb er zo weer een.
2: Ja.
0: NOS op 3. Maar die wordt heel moeilijk. Daar ga ik je, kan ik nog niet te veel over zeggen. Het heeft met televisie te maken. Ga je zo alles over horen binnen nu in 10 minuten. Eerst het laatste nieuws. Jasper Leegwater, wat heb je meegenomen?
1: Het aantal banen blijft toenemen, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten... kunnen die groei wel gaan remmen, zegt uitkeringsclub UWV. Bedrijven worden door de onvoorspelbare oorlog... voorzichtiger met het aannemen van personeel. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen gaan schelen. Volgens het UWV worden dan vooral Limburg, de Achterhoek en Zeeland hard geraakt. We verspillen met z'n allen steeds minder voedsel in Nederland. 10 jaar geleden gooiden we per persoon nog 36 kilo eten weg in een jaar tijd. Nu is dat 25 kilo. Het voedingscentrum doet daar onderzoek naar. En daar hebben ze een bijzondere methode voor.
3: Nou, wij hebben onderzoekers die echt duiken in het rest- en GFT-afval... van 130 huishoudens in Nederland... En we kijken precies wat mensen daarin weggooien. Dus je ziet natuurlijk heel veel groen afval, hè, van het heggensnoeien bijvoorbeeld. Maar daartussenin zie je ook heel veel schillen, stronken... die we niet als voedselverspilling tellen. Maar ook kom je heel vaak brood, groente, fruit en aardappelen bijvoorbeeld tegen.
1: Zo. Je zit nu zelf te denken, maar mijn snijafval van broccoli en zo... dat gaat bij mij gewoon in de grijze kliko. Ja. Dus dan missen ze een hoop.
0: Ik zit vooral te denken, bij mij moet je echt niet in de bruine kliko willen kijken.
2: Nou, nee. Ik vind het echt bewonderenswaardig dat je dit werk wil doen.
0: Ja.
2: Dat je er zo tussen wil gaan zitten. En al het vuil. En, want er zitten vieze dingen tussen.
0: En sommige mensen zijn heel loyaal. Die zijn gewoon die doen elke week de bruine kliko aan de weg zetten. Ik doe dat eens in de 4 weken.
1: Ik wou dat zeggen. Eén keer per kwartaal.
2: Ja, dat is lekker. Zelf naartoe bedoel je.
0: Lekker aan het composteren is het.
1: Wat ik nog even wilde zeggen. Het voedingscentrum weet niet precies waarom we minder verspillen. Maar de gestegen prijzen in de supermarkt spelen waarschijnlijk wel een rol. Nou, en dan iets heel anders. Een hartverwarmend verhaal uit de Amerikaanse staat Tennessee. Een video van de hoogbejaarde Mary ging daar viral. Ondanks dat ze 85 is, werkt ze nog altijd 5 dagen in de week in een bioscoop. En een crowdfunding om haar met pensioen te kunnen laten gaan... heeft $140.000 opgebracht. Mary kan het bijna niet geloven, zegt ze bij CNN.
4: Really overwhelmed is about all I can say. And she told me that thousands of people have logged into social media. As a matter of fact, I must be getting my 15 minutes of fame. Well, everybody should be kind to everybody. And be merciful to everybody. We're all human beings on one face of earth.
1: Mary zegt dat ze het geld gaat gebruiken om haar huis te repareren... wat openstaande rekeningen te betalen... en verder anderen te helpen die het moeilijk hebben. Of ze ook echt nu met pensioen gaat, dat is nog de vraag. Ik heb het weer nog voor je. Het is van alles wat vandaag. Zon, buien, grijze luchten. Het wisselt elkaar een beetje af. Het kan ook flink gaan waaien. En hier en daar krijgen we een klap onweer. En het wordt 15 tot 18 graden.
0: Thanks Jasper.
1: Yo.
0: Verkeersinfo 180 kilometer. Meldingen van de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Voorthuizen een kwartiertje. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht nu een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem voor Industrie.

0: was 3FM en Iris.
1: Is het gezeik of heb ik gelijk?
2: Ja, daar zijn we een paar weken geleden mee begonnen om een beetje te testen of de ergernissen die jij misschien hebt. Want jij kan ook altijd meedoen. Hè? Stuur gewoon een berichtje, een DM of zo, als je een ergernis hebt die je even wilt testen bij je medeluisteraars. Maar in basis ook onze eigen ergernissen. Of daar nou een soort van grond onder zit. Of dat een beetje...
0: Of het ergens op slaat.
2: Of het ergens op slaat, ja.
0: Ja, ja.
2: En ik heb weer wat een ergernis. Je voelt dat het een echte ergernis is. Als je het er al over hebt, het begint te borrelen. Toch?
0: En dat heb jij.
2: Dat heb ik, nog steeds. Tot op de dag van vandaag. Het was vorige week. En dit gaat om onze eigen werkgever, de KRO-NCRV. Maken prachtige programma's. En nu hebben ze een programma gemaakt. Dat heet De Dag Dat. Dat is echt, nou, alleen al als je de trailer ziet van die serie, fantastisch. Je ziet een vader zitten en die heeft het dus over zijn vrouw die van de ene op de andere dag afscheid genomen heeft van het leven. Twee jonge kinderen, zij was depressief, ze zag het niet meer zitten. Nou, even een klein fragmentje van volgens mij haar zus die iets over haar zegt.
3: Natuurlijk een onvoorstelbare gedachte. En dat geeft aan hoe diep ze zat. Want ze was een fantastische moeder, alleen dat zag ze zelf niet meer.
2: Nou, als je dit al hoort...
0: Dat is, ja, dan word je getriggerd.
2: Dan word je al getriggerd.
0: Om te luisteren.
2: Toch? Je wil het verhaal, wil je horen. Nou, dat had ik dus ook. En ik zag dit voorbij komen op de Instagram-pagina van de KRO-NCRV. En daar staat er dus bij over wat het is. En dan staat er: De Dag Dat is vanaf woensdag 3 juni wekelijks te zien om 9:30 bij de KRO-NCRV en te streamen op NPO Start. Hoe vaak zit jij nog tv te kijken? Dat je echt uitgebreid aan het zappen bent om te kijken, er is wat.
0: Niet.
2: Nee.
0: Ik heb niet eens meer tv.
2: Ik denk dat de hele generatie dat al niet meer heeft.
0: Nee, dus lineaire tv bestaat eigenlijk
2: als er staat het is vanaf 9:30 te streamen, dan denk ik, nou prima, weet je wat, ik wacht gewoon wel tot vanavond 9:30. Dat voelt echt al heel raar, want ik lig om 9:00 lig ik in mijn nest omdat ik de ochtendshow maak. Maar goed, ik denk, ik wacht wel eventjes. Dus ik dacht misschien om 9:00, ik zoek het, de dag dat, staat er al. Nee, staat er nog niet op. Ik vervolgens wachtte, het is 9:30, gewacht. De dag dat zoeken, staat er nog niet op. Ik kan dat hele programma nergens vinden. En toen werd ik ook gek. Ik heb zelfs een DM naar de KRO-NCRV gestuurd van... hey jongens, hallo, wat zijn we nou aan het doen?
0: Heb je dat echt gestuurd?
2: 100%. Ja, net kijk, wat Netflix doet... Yeah. Netflix die zet gewoon, als ze zeggen vanaf maandag... dan zeggen ze gewoon, het is maandag nu, dus we zetten het er nu gewoon op. 00:00, weet je wel, dan staat het er gewoon op. Waarom de F zou je wachten tot 9:30 s'avonds? Wat blijkt het nou te zijn, waarom het er niet op stond...
0: Nou.
2: Het moest eerst uitgezonden worden op televisie... en dan moet je dus via de live-functie van NPO Start... live mee gaan kijken.
0: Oh, en daarna pas kan je het vinden.
2: Fucking 2026. De volgende dag stond het rond 9:00... plopte het in één keer op.
0: Oh ja.
2: Ja, ik... Kijk, en ik word alweer boos als ik het erover heb. En ja, ik snap het. Als je nu luistert en je denkt... we maken je druk om de wereld zat in je fik, in de fik. Weet je wel, oorlogen, dit. Het is allemaal klein leed. Maar het gaat toch nergens over dat we anno 2026 nog dit soort dingen doen. Dat je tot 9:30 moet wachten om een programma... nog ouderwets te kunnen kijken voordat je het gaat streamen.
0: Kijk, ik moet je zeggen, ik zeg het ook vaak, ik ben een zeikert. Ik vind het heerlijk om te zeiken. Ik heb ook altijd wel iets te klagen.
2: Ja?
0: Maar je bent nu echt onzin aan het verkopen. Waar maak jij je nou druk om, joh? Waar maak je je nou druk om? Dan ga je een dag later, ga je dan lekker... Dat is eigenlijk lekker. Wat heb je dus bedacht, hè? Om 9:00 s'avonds en denk je 9:30, shit, het is nog niet. Weet je wat je dan hebt? Volgende dag iets te doen.
2: Ja.
0: Als je in bed gaat liggen. Lekker zo je serietje kijken waar je al zo lang op zit te wachten. Het is altijd, dit zijn vriendin van mijn moeder altijd... het begeren is beter dan het hebben.
2: Ja, dat zal. Ja. Maar ik wilde het gewoon toen zien. Het is grappig, ik zie nu zelfs onder die post. Kun je mijn scherm zien?
0: Nee.
2: Moet je even op mijn schermpje kijken. En dan zie je ook onder die post zelfs dat ik diezelfde avond nog een comment eronder geknald heb.
0: Ik wil het nu al zien, maar zie nog niets op NPO Start. Oh, wat ben je? Je bent echt, echt een daddy. Nou,
2: is het gezeik of heb ik gewoon gelijk? Stuur het even door via de NPO-luisterapp. Gezeik of gelijk? Ik ben benieuwd wat jij ervan.

0: Mensen die opstaan met... Ja, goedemorgen! Hou je bek. Het is ochtend. Laat me met rust.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend. 3FM.

0: staat er nu echt op, dus je kan het nu checken.
1: Ja, maar ja, dat is ook de frustratie meteen van jou eigenlijk. Op het moment dat ze online hadden gezet van... hey, om 9:30 deze de avond kan je het gaan kijken. Zat Wijnand Speelman natuurlijk helemaal klaar met afstandsbedieningetje in zijn handen... om die volumeknop op 100 te zetten en even zich helemaal hierin te verliezen. Wat denk je? Poeh, wereld die vergaat. Was niet online.
0: Ja, maar ik vind
1: het niet kijken.
0: Ik vind het niet eerlijk dat je doet alsof de wereld vergaat. Want ik heb erbij gezegd, ja, het is klein leed. Nee, er zijn ergere dingen.
1: Gezegd. Maar dus de je test maakt hier ook... zo druk om... dat je en een DM naar de KRO en CRV hebt gestuurd... en onder hun post hebt gereageerd... dat je er niet van gediend bent dat het nog niet online was... als ze dat wel zeggen.
0: Achteraf, hè, denk ik ook van... ja, misschien had ik dat niet allemaal hoeven doen.
1: Misschien iets emotioneel.
0: Ja, maar heb ik gelijk of is het gezeik? Nou, er zijn een hoop mensen die een mening hebben. Anouk zegt, wat een gezeik. Je weet toch dat een programma kan kijken op tv... en daarna dat het beschikbaar is om terug te kijken. En je hebt niet, het heet niet voor niets uitzending gemist. Nee, het heet dus nu NPO Start. En de live functie die check ik nooit. Als er staat vanaf 9:30 op NPO Start of 9:30... dan denk ik, het staat daar gewoon, ik kan het zoeken. Ja, dat klinkt heel dom, maar knal het gewoon
1: op. Heb je dan nu je les van geleerd... dan moet je dus even in de live dingen kijken. Dan is dat het.
0: Noor die zegt ook, zeikert. Paula die zegt, klein leed niet onderschatten. Domino effect, ga je onrustig slapen... en de ochtend ben je er ook nog boos wakker van. Beïnvloedt het de ochtendshow niet zo nodig, zegt Paula.
1: Ja, en Boeremans, oftewel Erik Boeremans... die zegt, Wijnand, hoezeer ik je volg over een programma strieren. Dit is gewoon gezeik. Ja. Iets meer geduld hebben moet je in je leven.
0: Ja, maar zijn er ook... hier Kim die zegt, nee, helemaal gelijk, Wijnand. Pff, wat irritant. Ik word er al chagrijnig van als ik eraan denk. Net zoals bij een serie die je wil kijken... en waar je vervolgens elke week op een nieuwe aflevering moet wachten. Dan denk ik echt, wat betaal ik voor? Laat me gewoon in één keer alles kijken. Nou, hartelijke groeten. Maar we hebben uitslag, want alles bij elkaar opgeteld...
1: Zal ik het even zeggen?
0: Ja.
1: 81% van de luisteraars vindt het...
2: Gezeik.
1: Hartstikke gezeik.
0: Ja, daar was ik al bang voor.
1: Ja, wat denk je zelf?
0: Oké.
1: Nou, dus je mag er nu ook nooit meer over klagen.
0: Nee, sorry Caro en CV, ook voor die boze apps had ik moeten doen. Ja, en 9:30, dat is het dus ook. Daar lig ik dus al zowat op bed. Maar ik wilde het zo graag zien... dat ik tot 9:30 gewacht heb om het nog even te checken.

0: Lizzo samen met Sarah Larsson. Je hoorde Words. Wil jij kans maken op een airfryer? Hij kan zomaar voor jou zijn. En het enige wat je hoeft te doen is even je naam te sturen naar de NPO Luisterapp. 3FM.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
8: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is die last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
13: Hak je dag!
11: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: 3FM. Het is precies 7:01, Wijnand en Jamie in de ochtend. Met nu het laatste nieuws krijg je van Jasper Leegwater.
15: Goedemorgen, je boodschappen kunnen volgend jaar pokken duur worden.
16: NOS op 3.
15: Ja, het zou volgens supermarktkoepel CBL om een stijging van 10% kunnen gaan. Komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren, legt het CBL uit.
16: Dan moet je toch denken aan bijvoorbeeld iets als de suikertax. Dat staat in de boeken voor de komende jaren voor 850 miljoen als een heffing, als een accijns. Ja, als je daar nog de BTW overheen doet, dan heb je het maar zo over de miljard euro. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
15: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen nog even uit te stellen. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen zijn gewond geraakt. De beving van gisteren had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen in de Filipijnen in de afgelopen 50 jaar. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten. Iran en Israël zeiden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eiste dat de Hezbollah-beweging die in Libanon zit geen aanvallen meer uitvoert. Nou, dat lijkt afgelopen nacht allemaal niet te zijn gebeurd.
17: Het WK voetbal.
15: Ja, een grote teleurstelling voor Oranje-fan Stefan uit Kloosterzande in Zeeland. Hij reist al meer dan 25 jaar het Nederlands elftal achterna en dan neemt hij ook altijd een spandoek mee met de naam van zijn woonplaats erop. En die mag nu van de FIFA het stadion niet meer in. Dat ding is te groot. En Stefan legt zelf even uit hoe dat spandoek er dan uitziet.
18: Ja, gewoon Kloosterzande. En dan goed fel oranje letters en dan zwart omrand. Zodat het lekker duidelijk is als het ophangt in de stadions.
19: Heb jij enig idee waarom dat spandoek niet langer mag zijn?
18: Het is al over heel door heel Europa mee geweest. In Duitsland hebben het gehangen. Ierland. Echt geen idee.
15: Nou, Stefan, neem nu maar een andere vlag mee naar het WK. Ik heb het weer nog voor je. Het is van alles wat vandaag. Zon, buien en grijze luchten wisselen elkaar af. Het kan ook flink gaan waaien. En hier en daar krijgen we ook een klap onweer. Het wordt 15 tot maximaal 18 graden.
0: Dankjewel Jasper. Dan nog het 3FM-verkeer door de ANWB. Staat ongeveer 250 kilometer door het hele land. Op de A12 Arnhem richting Utrecht voor Maasbergen. Binnen een kwartiertje langer onderweg 11 kilometer. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 10 kilometer, kwartiertje langer. De A28 Zwolle richting Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken ben je een half uur langer onderweg. Door een ongeluk is de linker rijstrook daar dicht. En de laatste, de A58 Breda richting Eindhoven. Voor Oorschot 12 minuten langer onderweg. Succes!
17: 3FM.
20: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
24: Dat gaan we vieren.
23: Aldi.
25: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
26: Mart, wat ga je doen?
27: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
28: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
29: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
24: Dat gaan we vieren!
29: Aldi.
28: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
30: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Dit is jouw tijd.
2: Oh, alsjeblieft.
1: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
0: Een hele goede morgen en meteen kans om een airfryer te winnen. Wil je die nou? Het enige wat je hoeft te doen, zo moeilijk is het allemaal niet, even je naam sturen naar de NPO Luister-app.

0: Sander samen met Olivia Dean, Raimi in hier op 3FM.
1: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Een hele goede morgen, fijn dat je erbij bent op deze... Is het nou dinsdag? Het is dinsdag, toch? Ja, dinsdag 9 juni. Soms heb je dat toch, dat je dan zo wakker wordt en denkt... waar leef ik op dit moment in? Nou, dat was even dit gevalletje bij mij. Fijn dat je erbij bent. Vandaag de dag dat het Nederlandse elftal vertrekt naar hun basecamp in Kansas City. Aanstaande zondag speelt Oranje namelijk in Dallas hun eerste wedstrijd tegen Japan. Ondertussen meldt ook Saskia Judith zich in de NPO Luisterapp. En die zegt, ja, is Wijnand eerder weggegaan? Nou, dat klopt. Je hoort alleen eventjes mij deze ochtend. Of nou ja, het laatste uurtje, want net was hij er gewoon. Maar die heeft eventjes wat privéredenen, waardoor hij wat eerder van werk weg moest. En nou ja, richting huis moest gaan. Ik denk dat hij nu op dit moment in de auto zit en dan allemaal aantekeningen ondertussen ook aan het maken is over wat ik dan allemaal nog beter kan gaan doen. Zo. Dat is toch een tijdje geleden, toch, dat ik in mijn eentje hier heb gezeten. Maar fijn dat je erbij bent, Saskia, en dat je even van je laat horen. Morgen is Wijnand er gewoon weer, dus geen zorgen. En ik ben ook wel benieuwd, als je toch meteen die NPO-luisterapp in je handen hebt zitten, hoeveel keer ik nu een ja ga krijgen over iemand die zich hierin herkent. Omdat je dit bijvoorbeeld dan wel eens een keer had meegemaakt, bijvoorbeeld bij je opa of bij je oma of zo, weet je wel. Of in mijn geval bij mijn oom en mijn tante. Vroeger ging ik altijd naar mijn oom en mijn tante toe. En bleef ik daar ook best wel vaak slapen. Maar dan had ik altijd doodsangsten. En dat had niks met deze mensen te maken, want ik hou van deze mensen. Maar altijd als we daar waren, dan was het beneden altijd super gezellig. Weet je wel, een lekker tv aan of muziekje aan. Een beetje wat eten, gezellig een spelletje doen. Maar het moment altijd dat was van, nou, James, nu is het tijd om te gaan slapen. En dat je dan naar boven toe moest, dan kon ik altijd echt wel janken. Omdat gewoon op het moment dat je dan zo'n trap op gaat, weet je wel, dat je meteen zo het kippenvel gewoon in je nek voelt komen. Omdat ik altijd het gevoel had alsof er iemand achter mij was of zo. Of dat er iemand zo in mijn nek liep te hijgen. Of een soort van om me heen hing. Ik weet niet wat dat was. Ik had altijd ook, want ik sliep dan ook helemaal op zolder. En dan moest ik dan zo'n soort van houten trappetje nog op. En dan was het altijd, waren twee dingen. Of ik ging dan altijd, dan mestoerde ik, was dat dan. Die ging dan altijd onder het bed kijken, weet je wel. Van, is er iets of niet? Of ik was echt die zieke pussy. En dan ging ik gewoon vanaf die trap gewoon stormen door die kamer heen. Dan dat bed zo opspringen. En dan zo me helemaal in die deken wikkelen. Dat die voeten dan ook, weet je, dat alsof niemand dan je voeten kan grijpen, weet je wel. Dat dan helemaal zo eromheen zit. En die angsten die komen natuurlijk ergens vandaan. Omdat je dan denkt, er hangt hier iets. Er is hier een geest of zo. Er is iets wat mij nu deze hele nacht wakker gaat houden. En daar heb ik dus goed nieuws voor. Als jij hier ook bang voor bent. Want die angst is dus echt compleet voor niks geweest. Er blijkt namelijk een hele simpele verklaring voor te zijn. Er is onderzoek gedaan en het is infrasound. Zo noemen ze dat. Blijkt dus dat er lage geluidsgolven zijn onder de 20 hertz. En die zijn te laag voor ons om als mensen te horen. Maar je kan ze dus wel op een bepaalde manier voelen. En het kan dus echt over voorkomen. Dus bijvoorbeeld stormen, verkeer, maar bijvoorbeeld ook ventilatiesystemen en oude installaties zoals bijvoorbeeld verwarmingsketels of leidingen of zo in een ouder gebouw. En dit geeft dus aan waarom wij dan elke keer zo'n soort van gigantische bange scheiterd dan op dat bankje of op dat bed ging springen. Om ervoor te zorgen dat je niet gegrepen werd door wat dan ook. Nu moet ik zeggen dat ik dit nu soort van hardop aan het zeggen ben. En denk, ik ben mezelf dit nu aan het verklaren. Maar ik weet 1000% zeker als ik nu weer een gebouw in zou lopen. En ik voel dat. Never, nooit in mijn leven dat ik zou geloven dat het 20 hertz was.

Ondertussen ging ik hier iedereen naar me kijken van Jamie, alsjeblieft. Je bent echt zo'n zieke aansteller. Wanneer, hoeveel bewijs moet je nog meer krijgen? Ja, jongens, het is eenmaal zo wat het is, hè? Het is gewoon een beetje een drama queen wat hier zit deze ochtend. Maar wel een ochtend die ik samen met jou ga beleven. Zometeen Bente, 3, 2, 1, haar nieuws te horen je na deze van Avicii.

0: Vorige week was hij hier live om deze te spelen. 3-2-1 van Bente. En dat was zo goed. Dat is echt even een aanrader om te checken op ons YouTube-kanaal van 3FM. Want daar kan je het allemaal bekijken. En heb je ook meteen een voorproefje voor als ze op Pinkpop staat en je haar daar kan bezien.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
0: Het is tijd om weer even lekker te snacken. Want onze grote vriend Wijnand Speelman, die op dit moment heel even afwezig is, die moest eventjes snel richting huis voor wat persoonlijke zaken, is er morgen gewoon weer. Maar die man die houdt zo ontzettend van snacken. Die heeft het daar continu over. Als je hem elke ochtend een frikandel zou neerzetten, dan gaat dat met gemak achterover. En daarom ook dat wij elke dag eigenlijk jouw kans willen laten maken op een airfryer, maar ook even lekker met hem mee te snacken. Wat je moet doen is even meespelen met de laatste letter. Jij kiest een beginletter, krijgt een categorie om een woord te maken. Dat antwoord is dan goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord. 30 seconden de tijd om zoveel als categorieën goed mogelijk te beantwoorden. Denk snel, praat sneller is en blijft het motto. Fabian, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben jij ook een frikandellenman of wat gaat erin bij jou?
2: Nou, ja, frikandellen lust ik wel, maar liever een kipcorn.
0: Oh, een kipcornje. Oh ja, ja, ja, ja. Dat snap ik ook wel. Dat snap ik ook wel. Een beetje die proteïne erin gooien, ik snap
2: het. Ja,
0: dat.
2: Precies. Ook belangrijk, hè.
0: Voor de games. Wat is jouw, voor de games, ja. Wat is jouw startletter?
2: De letter S.
0: De letter S. Oké, okay, dan gaan we beginnen. Hier komt-ie. TV-programma.
2: Even kijken, TV-programma. Soprano's.
0: Bekende persoon? Ook met een S.
2: Met een S. Even kijken. Stevie Wonder.
0: Hobby? Kom.
2: Rijden.
0: Kleur?
2: Rood.
0: Daar heb je helemaal gelijk in.
2: Even kijken. Nickel. Ja, nickel. Want dat is geen kleur, denk ik.
0: Nee, nickel is geen kleur. Wat voor kleur heb je met een N?
2: Even kijken. Zo lastig.
0: Ja, je tijd is ook al voorbij hoor, ja. Fabian. Dus op zich, of
2: de kleur met een N, ja, ik kan nog steeds
0: Navy
2: niet...
0: Navy blauw. Ik heb er één gevonden.
2: Navy blauw,
0: het
2: okay,
0: was ook wel echt moeilijk. Of neon groen of zoiets. Ja. Hey, Fabian, je hebt 3 punten behaald. En dat betekent dat jij op dit moment een hoogste score hebt samen met Bart.
2: Oké.
0: Okay. Dus dat wordt even spannend voor vrijdag.
1: Ja. Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel morgen mee.

0: ochtendshow van 3FM hoorde je met Teddy Swims en Bad Dreams. En afgelopen week, afgelopen vrijdag zelfs, was hier niemand minder dan Antoon in de studio. Hij kwam toen om zijn nieuwste track te laten horen. Maar is toen niet live gebeurd. En dat kwam allemaal om deze reden.
1: Ik ben niet een vroeg opstaande persoon. Ze hadden eerst een calltijd van 6 uur of zo, ja, van 7. Ja, ja, ja, en dan doen we hem live. En ik zat echt van, dan moet ik om, als ik 5 uur wegga uit Amsterdam, dan moet ik rond 4:30, 4:15 mijn wekker zetten, wil ik een beetje fris zijn. Ja, dat is de tijd dat ik normaal ga slapen. Ongeveer.
0: Ja, en groot gelijk geef ik hem natuurlijk ook gewoon. Hè. Dus zo meteen opgenomen en wel. NOS op 3. Hoor je hem gewoon live hier voorbij komen. Maar eerst het laatste nieuws van Jasper. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen zijn gewond geraakt. De beving van gisteren had een kracht van 7,8... en was een van de zwaarste aardbevingen in de Filipijnen van de afgelopen 50 jaar. Nederlanders gooien steeds minder eten weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar. 10 jaar geleden was dat nog 36 kilo. Deze hobbykok heeft nog wel een tip om wat voedselverspilling tegen te gaan.
3: Heel veel mensen zullen dat wel herkennen, dat je in het voorjaar in de koelkast kijkt en je ziet nog een potje chutney staan van de kerst en denkt, oh ja, daar hadden we 1 eetlepel van gepakt voor bij de kaas. En vervolgens hebben we het weer achter in de koelkast gezet. Nou, daar kan je dus heel goed ketchup van maken.
2: Ja, tenzij er allemaal witte vlekken in zitten natuurlijk. Nou, om erachter te komen hoeveel voedsel we met z'n allen weggooien, zijn inspecteurs vrij letterlijk in het rest- en GFT-afval van mensen gedoken. Ze deden steekproeven bij 130 huishoudens.
0: En we hadden het hier natuurlijk al een uurtje geleden al even over. Maar hoe gaat dat dan? Is het dan gewoon een kliko-hoop bij elkaar en die mensen gaan daar letterlijk induiken met een handschoentje aan en dan gewoon kijken wat eruit komt?
2: Een kliko op zijn kop zetten en dan kijken wat je allemaal tegenkomt inderdaad.
0: Ja, ik vind het echt bewonderenswaardig dat mensen dit willen doen, toch?
2: Ik ben heel blij dat ik dat niet hoef te doen.
0: Nou, ik ook. Zeker weten.
2: Dan gaan we nog even naar Dylan. Hij is de kleinste, grootste fan van Kanye West. Hij is pas 6 jaar en gaat nu keihard viral met een video waarin hij het podium met ronddraaiende wereldbol van Kanye heeft nagemaakt. En het hele gezin hielp hem daarbij.
4: Iemand moet de bal draaien, iemand moet lampjes vasthouden, iemand moet filmen. Ja, en Dylan moet optreden.
2: Ja, dat is zijn moeder. En het zusje van Dylan is ook apetrots.
5: Ja, wel heel cool. Ik vind het wel gewoon cool dat hij nu viral gaat op TikTok. Want ik zit zelf heel vaak op TikTok.
2: Ja, en Dylan zelf vindt het ook allemaal super cool. Hij baalt wel dat hij niet naar het concert is gegaan van Jay in Arnhem.
6: Ik had te weinig geld om naar de concert te gaan. En ik ben te jong.
2: Ja.
0: Wat een lief moppie is dat ook.
2: Hij hoopt dat hij over een paar jaar wel naar een concert van Jay kan.
0: Ga voor een duim allemaal.
2: Ik heb het weer nog. Het is van alles wat vandaag. Zon, buien en een grijze lucht. Het kan ook flink gaan waaien. En hier en daar komt er ook een klap onweer bij. Het wordt 15 tot maximaal 18 graden.
0: Dankjewel Jasper. Dan nog even het 3FM verkeer door de ANWB. Staat ongeveer 270 kilometer door het hele land. Pik er even een paar voor je uit. De A6 Emmeloord richting Lelystad. Voor Lelystad Noord. Een half uurtje vertraging. Bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook die is daar dicht. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Vlaardingen ben je 6 minuten langer onderweg. Ook door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. De A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde. En Amersfoort-Vathorst ben een kwartiertje langer onderweg door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. En de laatste, de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Voor Roosendaal-Oost ben je 20 minuten langer onderweg. Staat een auto in de brand.

Heb je gezien wat voor cadeautje die had achtergelaten in Amsterdam? Hij had natuurlijk 10 concerten. Deze Harry Styles, die hoorde met American Girls. In de Amsterdam Arena, van de Johan Cruijff Arena, moet ik eigenlijk zeggen. En toen had hij dus voor alle mensen in Amsterdam een gratis koffietje weggegeven bij een of andere koffietent, waar hij waarschijnlijk heel vaak kwam dan in die afgelopen tijd. En hij had volgens mij ook in het Parool, wat dan de krant is van Amsterdam, had hij ook nog een heel bedankt ding gedaan. En dat ding schijnt nu echt gigantisch veel geld waard te zijn, omdat mensen dat allemaal aan het doorverkopen zijn, omdat hij er een artikel in had

0: maandagochtend is hij er gewoon weer. Heeft hij wel een cadeautje voor je achtergelaten? Want afgelopen vrijdag was Antoon hier bij Wijnand en Barend, die toen samen zaten. Maar toen heeft Antoon zijn nieuwste, de enige die ook meegeet is op dit moment, niet live gespeeld. Het was namelijk iets te vroeg voor de man. Hij zei, ja, sorry, maar normaal ga ik om 4 uur mijn nest in 's nachts. En nu had ik dan om 4 uur moeten opstaan. Dat gaat ook helemaal niet goed. Ga ik helemaal niet goed functioneren. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft het opgenomen. Nou, die live versie ga je dus zometeen voor het eerst horen. Maar wat hij wel had gedaan, was met de mannen Wijnand en Barend gesproken. En dat vond ik zo'n leuk gesprek om even te luisteren. Want als ik iets lekker vind, dan is het altijd even in mensen hun hoofd kunnen kijken. Vooral bij beroepen waar ik zelf geen meter van kan. Nou, als ik iets niet kan, dan is het muzikant zijn. Als ik iets niet kan, dan is het zingen en muziek produceren. En dan vind ik het heel leuk om Antoon dan te horen uitleggen hoe hij zijn album heeft gemaakt. En dat allemaal gebeurde eigenlijk met 1 optreden in gedachten. Namelijk Lowlands.
1: Nou kijk, tijdens het maakproces van dit album hadden we op een gegeven moment een track gevonken. En dat werd een soort de rode draad van dit album. Alles moet op die frequentie zitten. En dat was wel een beetje het Lowlands gevoel. Van oké, we staan op de Alpha Tent. En alles moet daar echt tot de track, tot het eind van mij voor mijn moeder. Die is eigenlijk ook nog steeds wel gemaakt met een knipoog naar dat het op de Alpha kan, zeg maar.
2: Ja.
1: En ik denk dat daar de grootste tip van is. Of nou ja, het gevoel was als wij in de studio waren. Of dus op een schrijverskamp. En we waren meestal met z'n drieën. Twan, ik en Kevin Bos. Dat is ook een schrijver met wie we veel werken. En als we op een gegeven moment gewoon rond stonden te springen met elkaar. En dus de Alpha zagen met onze ogen dicht, zeg maar. Dan waren we, zeg maar, op het goede spoor. En dat is wel 5-6 keer gebeurd. Dat we echt gewoon. Dat je gewoon moest gaan springen ongeveer van enthousiasme.
0: Stel je dan nu gewoon even voor, 25 graden, al je vrienden om je heen. Dat je dan nu bij dat grote podium staat, weet je wel, zee van mensen. Je ziet gewoon geen einde van mensen als je om je heen kijkt. En dat je dan alleen maar aan het springen bent als je deze hoort. 3FM Megahit van Antoon, de live versie. De enige heet die.

0: mensen die opstaan met... Ja, goedemorgen! Hou je bek. Het is ochtend. Laat me met rust.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend. 3FM.

0: ex-mega-hit Raven Lené en Love Me Not. Zometeen hoor je Yves van Breukelen met tijdloze tracks. Met onder andere, en daar heb ik partijtjes zin in, Olivia Dean, Man I Need. En de jeugd van tegenwoordig. Wat is gebeurd? Heerlijk.
1: 3FM.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen door...
6: Ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
6: Sneller!
7: Het is Bol 7-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Met alleen vandaag Samsung smartphones en tablets tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. Fijn voor als je vaak onbereikbaar bent. Dus deel hem ook even met je puberzoon. Score alle deals in de app.
8: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
10: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
5: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee.

0: het nieuws van 9 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben de komende jaren een stuk minder te besteden. NOS op 3. Want door sommige plannen van het kabinet kunnen de zorgkosten flink gaan stijgen. Het kan honderden euro's per maand schelen, zegt budgetclub Nibud.
2: We hebben naar 11 maatregelen gekeken die echt impact hebben op mensen die chronisch ziek zijn of een beperking hebben. En dan zie je dat mensen gemiddeld zo 100 tot 300 euro per maand erop achteruit gaan. We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
1: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. In Zwijndrecht is gisteren de 21-jarige Kalilu herdacht met een stille tocht. Hij werd vorige week in zijn huis doodgestoken. Honderden mensen liepen mee in de tocht, waaronder veel familie, was te zien bij Hart van Nederland.
3: Hij is mijn broertje. Mijn broertje is 21 jaar oud. Hij was een pilaar, hij was een voorbeeld voor velen.
4: Dat was mijn beste vriend, mijn maat, mijn broeder.
5: Hij was gewoon een goed iemand, een leuk persoon mee om te gaan.
6: De jongen die dit is aangedaan, terwijl deze jongen zo puur was, goed hart, mensen geholpen, met alles. Ik heb er geen woorden voor.
1: Kalilu zou bij een ruzie thuis voor zijn moeder het hebben opgenomen, waarna die werd neergestoken. De verdachte die vastzit is een man van 60.
7: Het WK voetbal.
1: En bondscoach Ronald Koeman is helemaal niet tevreden na het oefenduel van Oranje tegen Oezbekistan gisteravond. Het Nederlands elftal won wel met 2-1, maar de doelpunten vielen uit penalties en dat baart Koeman zorgen.
8: Dat we in twee wedstrijden twee doelpunten maken uit een penalty, dat is wel wat een beetje hoofdpijn geeft. Ook vandaag, ook weer de eerste helft, ja, heb je 2-3 grote kansen, maar moeite hebben met doelpunten te maken.
1: En er zijn nog meer zaken waar de bondscoach zich zorgen over maakt. Eerste keeper Bart Verbrugge viel uit met een blessure. En of hij de wedstrijd tegen Japan van zondag gaat halen, dat weten we nog niet. Ik heb het weer nog voor je. Het is één grote mix vandaag. Zon, buien en grijze lucht.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Dit is jouw tijd.
4: Alsjeblieft.
3: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: In het voetbal zijn er momenten...
6: Bergkamp 2-1!
5: Die impact maken.
7: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
6: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
5: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
6: Malen, ja! Ho, ho, ho.
8: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Hola, collega.
13: Hey.
12: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecue buffet, verse vis.
13: Mark?
12: En die prijzen.
13: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
12: Oeh, ja.
14: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.

is 10 minuten voor 9:30 op je dinsdag. Lekker hoor. Lekker, lekker, lekker. Up and about. Helemaal goed. Tijdloze tracks. Dinsdag 9. You know. Een bijzondere dag vandaag, want het is namelijk Nationale Datacenterdag. Ja. Hey, en om dat te vieren hebben we even het lokale datacenter gespekt met

0: Oscar en de Wolf en Warrior hoorde je bij 3FM.
1: 3FM.
0: Ja, ja, 4 jaar geleden alweer uitgebracht als het WK-lied voor de Rode Duivels, onze zuidenburen. Ik moet zeggen dat heeft ze destijds weinig geluk gebracht. Ze kwamen niet eens de groepsfase door toen. En misschien is dat wel de reden dat Nederland daarom ook maar heeft besloten om niet een speciaal WK-anthem te lanceren dit jaar. We hadden het 2 jaar geleden met het EK nog de Chevys. Oh, oh, oh. Goed, bood ook weinig soelaas. Dus ik denk dat ze hebben gedacht van, nou weet je, we doen het zonder dit jaar.

middagshow bij 3FM te gast was Barend de Winner. Elke dag vanaf 4 uur hier. Hij had dus de pianomelodie en de saxofoons allemaal uitgewerkt, maar er miste nog een echt goede stem op. Maar ja, om

dit is wel echt een vieze glijplaat van Enrique Iglesias, zegt Arjan via de NPO Luisterapp. Lekker toch, hé. Met Kelis samen, Jordan, Not in Love bij 3FM. Donderdag 11 juni, dat wordt een hele bijzondere dag. Niet alleen omdat dan het WK voetbal eindelijk gaat beginnen, maar ook omdat donderdagochtend bekendgemaakt wordt wat de stad en het doel van 3FM Serious Request 2026 gaat zijn. Mart, Sophie en Barend, de drie DJ's die vorig jaar in het huis zaten, die gaan dan vanuit Den Bosch, de thuisstad van vorig jaar, in de bus op pad naar de stad waar het dit jaar plaats gaat vinden. En alles volg je de hele ochtend natuurlijk hier bij 3FM.

0: Mike McGrew en Outlines samen met Dragonet voor die op 3FM. Maar het mooie is, hier stopt dit programma niet, hè?
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.
1: Met

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
7: 10 tenders, alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan 8 euro.
7: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
10: Dit is jouw tijd.
11: Oh, alsjeblieft.
10: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
12: Zometeen in tijdloze tracks. Onder andere Rick James, Superfreak, ook Somber komt eraan. Maar eerst het nieuws van 10 uur, Jasper Leegwater. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. De brand in een vluchtelingenopvang in Kadir en Keer is waarschijnlijk aangestoken.
14: NOS op 3.
13: Dat denkt de politie. De brand bij de opvang in dat Limburgse dorp was gisteravond. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting. In de opvang in Kadir en Keer wonen alleen maar minderjarige asielzoekers. Er vielen geen gewonden bij de brand. Het gaat niet goed met de Nederlandse zoetwaternatuur. De kwaliteit van de natuur holt achteruit, staat in een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. En er zijn meerdere verklaringen voor.
15: Eigenlijk de afgelopen jaren zien we dat de aanpak rondom stikstof is gestopt en dat we ook veel pesticiden en nieuwe medicijnresten in ons water terecht zien komen. Dat zijn eigenlijk allemaal nieuwe bedreigingen. En samen met het veranderend klimaat, waardoor het droger of misschien juist heel veel natter is, stapelen de bedreigingen zich eigenlijk een beetje op.
13: Volgens het Wereld Natuurfonds is het nog niet te laat. Watergebieden kunnen zich namelijk snel herstellen. Chocomel krijgt in België een nieuwe naam. Het chocoladedrankje heet daar al meer dan 70 jaar CCmel. Fabrikant Friesland Campina wil de naam nu overal hetzelfde hebben. Er komt een reclamecampagne met bekende Belgen om het publiek aan die nieuwe naam te laten wennen.

0: Ja, Echte Liefde is te koop van Samuel Welten natuurlijk. Die track heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Op Spotify is het nummer ruim 58 miljoen keer gestreamd. Welten zag de prijs niet echt aankomen, zegt hij bij SBS.
1: Heel bijzonder, maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik kende deze prijs 1,5 jaar geleden, ken ik het nog niet. Maar nu ken ik het wel natuurlijk. En ja, het is geweldig. Ook vooral voor de schrijvers natuurlijk, ik ben zelf ook schrijver. Maar ja, ik ben heel erg blij. De vorige, de Edison, kregen we oma. Maar deze krijgt mijn manager.
0: Nou, dat is lief van hem. De Buma Lifetime Achievement Award ging trouwens naar Direct. Ik heb het weer nog voor je. Het is van alles wat eigenlijk vandaag. Zon, buien, grijze luchten. Het wisselt elkaar allemaal een beetje af. Het gaat ook flink waaien hier en daar. Er kan een klap onweer bij zitten. En het wordt een graad op 17.
2: Thanks Jasper.
0: Jojo.
2: 3FM Verkeer door de ANWB. 2 vertragingen in Nederland. De A9, Alkmaar Amstelveen. Voor Heemskerk daar een half uur door een ongeluk. En op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Voor Amsterdam Buitenveldert. Daar is je vertraging 12 minuten.
3: En zo meteen door de IFO.
4: 3FM.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
13: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
13: Dat gaan we vieren!
12: Aldi.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Hallo, ik ben er.
4: 3FM.
18: Ivo van Breukelen.
2: Hey, goedemorgen. Tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde hier bij 3FM. Tijdloze tracks. Natasha Bedingfield.

het zover, hè? Dan begint Pinkpop 2026. En ik zit even de 14-daagse weersverwachting te bekijken. Maar ik moet zeggen, dat ziet er echt hartstikke super uit. Het

0: Goedemorgen.
1: Hoe is het met jou dan?
0: Ja, goed met jou?
1: Heerlijk hoor. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ben je aan het werk? Ben je vrij?
0: Nee, ik ben gewoon lekker aan het werk. Ik heb de radio aanstaan.
1: Kijk, en waar is we en hier?
0: In Apeldoorn.
1: Ja, en wat doe je voor werk, bedoel ik eigenlijk?
0: Ik werk als adviseur leren en ontwikkelen.
1: Als adviseur wat? Leren en ontwikkelen.
0: Leren en ontwikkelen.
1: Kijk aan. Ja. En heb je gezellige collega's?
0: Ik heb hele gezellige collega's.
1: Wie is je favoriet?
0: Allemaal.
1: Heel goed. Heel goed. Oké, Danica, het hoge woord is aan jou. Welke twee tracks zaten in deze mashup?
0: Dat is Alles is Liefde van Bluff en Geronimo van Shepard.
1: Hatsakidee. Dat is helemaal goed. Dat levert jou een bakkie breuk op. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of wil je thee?
0: Thee graag.
1: Thee, daar gaan we meteen naar je opsturen. Ik dank je wel voor het meespelen. En ik wens je nog een mooie week en een mooie dinsdag.
0: Hetzelfde.
1: Dag Danica.
0: Doei doei.
1: 3FM.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle AH schalkipburgers en AH tegaburgers, twee stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
7: Kan het ook sneller?
6: Ondernemers pakken meteen door.
7: Ik voel dat doorpakken niet.
6: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
7: Sneller.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
9: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: In het voetbal zijn er momenten...
12: Bergkamp 2-1!
11: Die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
12: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
11: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
12: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
11: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
13: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.

0: het nieuws van 11 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ridouan Taghi heeft 2 nieuwe advocaten.
2: NOS op 3.
1: Dat heeft het gerechtshof Amsterdam net laten weten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Het was al bekend dat zij bereid waren om Taghi bij te staan. Ze zeggen wel dat ze het alleen doen als ze genoeg tijd krijgen om het dossier door te nemen. Taghi is natuurlijk de hoofdverdachte in het Marengo-proces. Hij zit al meer dan een jaar zonder verdediging nadat zijn vorige advocaten werden opgepakt. Zij zouden informatie hebben doorgespeeld van en naar Ridouan Taghi. De Tweede Kamer stemt vanmiddag in ruime meerderheid in met een uitleveringsverdrag met Marokko. Dat zou het makkelijker moeten maken om criminelen uit te leveren. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
3: Het kabinet hoopt hiermee een flinke slag te slaan in de strijd met de georganiseerde criminaliteit. Omdat Marokko hiermee minder een veilige toevlucht kan zijn voor criminelen als ze het risico lopen te worden uitgeleverd. Ook kunnen veroordeelden voor lichtere vergrijpen straks makkelijker worden uitgeleverd. Toch zijn er wel twijfels over of dit verdrag echt gaat helpen. Marokko heeft in de grondwet staan dat ze geen onderdanen uitlevert en dat verandert niet.
1: Ook zijn partijen in de Tweede Kamer bang dat politieke activisten terug worden gestuurd naar Marokko. En Dylan is de kleinste, grootste fan van Kanye West. Hij is pas 6 jaar en gaat nu keihard viral met een video waarin hij het podium met ronddraaiende wereldbol heeft nagemaakt. Het hele gezin heeft hem daarbij geholpen.
4: Iemand moet de bal draaien, iemand moet lampjes vasthouden, iemand moet filmen. Ja, en Dylan moet optreden.
1: Ja, dat was zijn moeder. En het zusje van Dylan is ook apetrots.
5: Ja, wel heel cool. Ik vind het wel gewoon cool dat hij nu viral gaat op TikTok. Want ik zit zelf heel vaak op TikTok.
1: En Dylan vindt het zelf ook allemaal super cool. Hij baalt wel dat hij niet naar het concert is gegaan van Jay in Arnhem.
6: Ik had te weinig geld om naar de concert te gaan. En ik ben te jong.
1: Ja, en dus hoopt Dylan dat hij over een paar jaar wel naar een concert van Jay kan. Ik heb het weer nog voor je. Het is echt van alles wat. Buien, grijze luchten, af en toe nog wat zonneschijn. Het kan dan ook nog eens flink gaan waaien. En hier...

0: Kooi Meer, 13 minuten. A9 Alkmaar Amstelveen voor Akersloot, 13 minuten. En de A10 Knoppen Koenplein richting Knoppen Amstel. Voor Amsterdam Buitenveld, daar is je vertraging 11 minuten door een ongeluk. 3 rijstroken dicht.
1: En zo meteen door je Ivo.
2: 3FM.
3: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
4: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
3: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
4: Nu bij Dirk, Jan Pannenkoek, 1,59. Niet over nadenken, doen.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
11: Hola, collega.
12: Hey.
11: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
12: Mark?
11: En die prijzen.
12: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
11: Oeh, ja.
13: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.

0: anders doe.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
3: 3FM. Hallo NCRV. Ivo van Breukelen.
4: Hele goedemorgen. Tot 12 uur, dat is nog 54 minuten. Alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde met 3FM. Tijdloze tracks met zo de Dandy Warhols en eerst Gracie Abrams.

0: Damian Like You ooit nog gebruikt in een reclame voor een telefoonmaatschappij. Dat waren de good old days. Toen had die maatschappij namelijk nog wel gewoon bereikt. Ik heb die maatschappij. Dat is de reden waarom ik nooit opneem.
1: Hop, hop, gas erop. We zetten het tent weer op zijn kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan het tegen.
0: Tijdloze tracks luistert. Het is kwart over elf. Zometeen hier Bruno Mars, I Just Might. Even lekker, de voetjes van de vloer, toch? Beetje lekker funky geluidje. Maar eerst, Mike Poster. Dit is I

0: alles al in gereedheid, JW?
1: Het staat tip-top in orde, helemaal klaar.
0: Oké, maar dat is mooi nieuws. Zometeen gooien we weer een balletje op om erachter te komen in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Dat noemen wij Request Roulette. Dat dus zometeen hier bij 3FM in Tijdloze Tracks. Maar nu eerst tijd voor de vrouw die ook 10 shows heeft gegeven in de Johan Cruijff Arena de afgelopen tijd. Robin stond in het voorprogramma van Harry Styles. Als ik het online zo lees, dan moet dat waanzinnig goed gedaan hebben. Dance

0: half hoog tijd voor een request roulette. Request roulette. Zo is het. Gooi je elke dag een balletje op onze roulettewiel. Om erachter te komen in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track kunt aanvragen. Een balletje wordt opgegooid, die komt stil te liggen op een vakje en dan rolt daar een muzikale categorie uit. Dat is eigenlijk het hele idee. Bam, bam. Ja, we hebben hem. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Croupier van dienst.
1: Klopt.
0: Ben jij zover?
1: Ja.
0: Dat is hartstikke mooi, want dan start ik ze gewoon weer in. Zoals elke dag. Het geluid van thuis. De pauken van Rob Jansen, daar is het. Take it away.
1: Dankjewel.
0: Ja, heel goed. Grof geweld weer op het roulette wiel. Dat is toch ongelooflijk

0: Dan heb je helemaal geen Rasti Rostelli nodig als je dit hoort elke dag.
1: Mooi is dat, hè? Het is gewonnen en dat is leuk, hoor. 8 zwart.
0: Nee! Hartstikke leuk. Dat is de categorie gitaar, gitaar, gitaar.
1: En wat houdt dat in?
0: Ja, gewoon een lied met gitaren.
1: Nou.
0: Ja.
1: Het kan een harde gitaar zijn.
0: Het kan ook zo snerpende gitaar kan het zijn. Maar het kan ook gewoon een...
1: Spaasgitaartje,
0: ja,
1: weet je wel.
0: Zo'n lekker flamenco gitaartje. Ja. Of een Vans Joy Riptide zit een gesampled gitaartje in.
1: Een gitaartje.
0: Kan allemaal, hè. Als er maar een gitaar in zit. Dat is eigenlijk de enige houvast die je hebt. En voor de rest mag je het zelf uitzoeken. Kom maar door met gitaarknallers via de NPO Luisterapp. Alle gitaren zijn toegestaan. Elektrisch, akoestisch, you name it. Kom maar door.

0: ik ben Anton en deze week is mijn nieuwe single De Enige, de 3FM Mega Hit.
1: 3FM Mega.

0: Hallo Mart.
1: Hallo Ivo.
0: Hoe is het?
1: Ja, wel goed. Hoe is het bij jou?
0: Ja, hartstikke lekker joh.
1: Ja?
0: Up and about.
1: Up and about. Alweer in de benen om lekker naar een broodje te gaan, zie ik.
0: Ja, we moeten nog even wat inspreken hier zometeen boven op de derde verdieping.
1: Ja, heel goed.
0: En dan gaat er inderdaad een ondeugend broodje gegeten worden.
1: Je weet wat ze zeggen, alles wat er goed is komt langzaam in dit geval.
0: En zo is het. Maar alles wat goed is komt ook vaak in drieën, daarover gesproken. De 3 over 12 zometeen.
1: Correct, de 3 belangrijkste tracks van de dag. Met onder andere de gisteravond uitgereikte prijs voor meest succesvolle Nederlandse liedje van vorig jaar.
0: Oeh.
1: En die gaat denk ik de meningen wel een beetje verdelen. Ik heb er wel zin in.
0: Veel plezier zometeen na 12 de lunch met Mart Meijer. En dit is nog Ellie Goulding.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM. Maart. Met

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
5: Een heel boek? En de kinderen dan?
6: Die zijn veel te druk met spelen.
5: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
4: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
5: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
4: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
5: Proost.
4: Op sunweb.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: In het voetbal zijn er momenten...
11: Bergkamp 2-1!
10: ...die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
11: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
10: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
11: Malen, ja! Ho, ho, ho.
10: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
13: Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
16: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voorwie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.

0: we naar het nieuws. Dat krijg je van Stef Bandstra.
1: Hey Mart, goedemiddag. In de Filipijnen is de ravage groot na de flinke aardbeving van gisteren. NOS op 3. Het dodental in de Filipijnen is inmiddels opgelopen naar 37. Bijna 500 andere mensen raakten gewond. Door die aardbeving daar en ook tientallen naschokken zijn gebouwen ingestort. Er raakten 20.000 mensen hun huis kwijt. De autoriteiten in de Filipijnen zijn bang dat veel gebouwen die nog overeind staan alsnog kunnen instorten. Er worden nu tenten opgezet om mensen op te vangen die niet terug naar huis kunnen. De WK-tickets voor Iraanse supporters zijn onverwacht ingetrokken. Dat meldt de Iraanse Voetbalbond. En dat betekent dat Iraanse supporters niet naar wedstrijden in de VS, Canada en Mexico toe kunnen voor het WK om hun land toe te juichen. Het is nog onduidelijk wie er precies achter zit, maar de Iraanse Voetbalbond geeft de VS, het land waar Iran mee in oorlog is, de schuld. De FIFA en de VS hebben zelf nog niet gereageerd. Iran noemt het in elk geval belachelijk. De Duitse president Steinmeier brengt vandaag een staatsbezoek aan ons land. Hij is uitgenodigd door koning Willem-Alexander en wordt straks ontvangen op de Dam in Amsterdam. Volgens correspondent Charlotte Weijers hopen beide landen de banden weer een beetje aan te halen.
2: Het komt wel op een fijn moment, want het contact dat lijkt de afgelopen jaren wel echt minder geworden. En Steinmeier die is in Duitsland president. Dat is een functie die vergelijkbaar is met de koning in Nederland. Ceremonieel, inderdaad buitenlandbezoeken die belangrijk zijn. Maar het is ook iemand met uitgebreide politieke ervaring. Is minister van Buitenlandse Zaken geweest in Duitsland namens de Sociaaldemocraten. Dus hij begrijpt ook wel hoe politieke relaties werken. Dus dat zal ook wel helpen.
1: Ja, die Duitse president Steinmeier blijft nog tot en met donderdag in Nederland. Vandaag brengt hij onder meer een bezoek aan het Holocaustmuseum. En Oranje lijkt nog niet helemaal in topvorm, hè, na de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije en ook de oefenpot gisteren tegen Oezbekistan. Die laatste pot werd op het nippertje met 2-1 gewonnen nog, maar vooral kansen afmaken wil nog niet helemaal lukken. Volgens aanvoerder Virgil van Dijk komt het wel goed. Het is een kwestie van wennen, zegt hij.
3: Ja, je ziet wel dat we gewoon moeten wennen aan de omstandigheden, wat heel normaal is. Ook het veld. Ik denk dat het heel snel droog werd. Dan is het best lastig om tussen de linies te kunnen spelen. En de komende week, als we in Kansas zijn, dan hebben we bijna elke dag een training. Dus dan wordt het sowieso snel aanpoot.
1: Ja, zondag is de eerste echte wedstrijd voor Oranje op het WK voetbal. En die is tegen Japan. Gaan we even naar het weer toe. Een beetje van alles wat nu. Nog een mix van zon en wolken op de meeste plekken. Later vanmiddag en vanavond weer felle buien met er onweer. Het wordt maximaal 18 graden. 3FM.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
10: Ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
13: Mart, wat ga je doen?
14: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
15: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: Pardoe boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Lieslot, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
4: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.

werkdag betekent dat ook vandaag. Tijd voor de 3 over 12, de 3 belangrijkste liedjes van de dag. En we trappen hem af met de meest gestreamde track van Nederland. Idali, Ronnie Flex en Frenna met een vleugje van Jamelia. Dit is Populair op nummer 3.

0: Op nummer 2 vandaag Muse en Starlight.
1: 3 over 12.
0: Zanger en aanvoerder van dat clubje Matt Bellamy vandaag jarig. 48 jaar oud en toch is deze band gewoon al dik 30 jaar bezig. Je hoorde Muse op nummer 2 in de 3 over 12 staan. Met Starlight vanwege de jarige job die Matt heet. Matt Bellamy. Een heel goedemiddag. Welkom bij de 3 over 12 van 3FM. Het is je dagelijkse overzicht van de belangrijkste liedjes van de dag. Elke werkdag na 12 uur kijken we samen even gewoon door het muzieknieuws heen. Mijn naam is Mart. Ik vind het fijn dat je erbij bent. Vandaag hebben we aan kop mooi nieuws voor Samuel Welten. Gisteravond zijn de Buma Awards uitgereikt. Dat zijn belangrijke muziekprijzen van de Belangenorganisatie voor Artiesten. En daar zat ook de prijs bij voor meest succesvolle Nederlandse single van het jaar. Kan ik nu wel helemaal spannend gaan maken, maar ik heb zijn naam al genoemd en we kennen hem van één liedje. Die prijs voor meest succesvolle Nederlandse liedje van 2025 is in handen van Samuel Welten. En daarom hoor je hem bovenaan de 3 over 12 van 3FM met Echte Liefde is te koop.

De 3 over 12 van 3FM van vandaag hoorde je Samuel Welte. En Echte Liefde is te koop heeft de award gekregen voor meest succesvolle Nederlandse single van 2025. En daarom had hij vandaag de belangrijkste track van de dag in handen. Het is 11:15 op de dinsdag van 3FM. Sit back, relax, lunchkoffertje erbij en 3FM op de radio. Bibi Rexha, New Religion. Hoor je in een paar minuten.

Echt ongelooflijk, toch? De liedjes zo mooi. En in alles aan dit liedje, zeg maar, als je ernaar luistert, maar ook alles wat je ze erover hoort zeggen, het interview dat ze bij Wijnand en Jamie in de ochtend gaven rondom dit liedje, voel je zo'n prachtige vriendschap tussen deze twee. Het is echt een super bijzondere samenwerking. En dat had je eigenlijk van tevoren ook wel op kunnen schrijven. Toch, Steen en Oscar en The Wolf, als je dat samen probeert voor je te zien, dan krijg je wat je zojuist hebt gehoord. En het is fenomenaal. Safe and Sound is de nieuwste van S10 en Oscar en The Wolf. En die hoorde je uiteraard bij 3FM, waar je binnen een paar minuten Just A Jack Style en John met Turn The Lights Off hoort. En daarna, ja, ik heb de smaak lekker te pakken. Ik heb een paar weken geleden besloten een kant van mijzelf op de radio te gooien, waar mensen mij altijd een beetje om haten. Maar ik heb hem inmiddels geleerd te omarmen en je er ook nog wat mee te geven. Dat is mijn grote liefde voor de Nederlandse taal. Als ik iets tegenkom wat mooi is,

0: met Just Stay, Jack Style en John en Turn the Lights Off. 9 juni 2026. Het archief is open. We gaan even struinen.
1: Ze maken gewoon een vlieg van een olifant.
2: Alles pak je met zijdehandjes aan.
3: Ik heb niet meer behoefte om ergens mijn ei kwijt te leggen.
4: Zal mijn wacht met gevoelige snaren geraakt.
0: Mart Taaljournaal. Ja, goedemiddag. Mocht je je afvragen wie is Mart en wat is zijn taaljournaal? Nou, Mart, dat ben ik. Ik zit iedere werkdag tussen 12 en 2 tegen je aan te babbelen hier op 3FM. En het taaljournaal, dat is eigenlijk een veilige plek om even te praten over een van de leukste en een van de belangrijkste onderdelen van mens zijn. Namelijk taal. En dan in dit geval vooral de Nederlandse taal. Want zonder taal waren we nergens. Zonder taal kunnen we niet met elkaar communiceren. En er zit zoveel moois in onze taal. Hoe vaak hoor je wel niet iemand een woord gebruiken waarvan je denkt, goh, leuk woord. Zou ik eens vaker moeten gebruiken. Of iemand horen zeggen waar je een beetje van verbaasd bent. Van versteld staat. Dat je denkt, hè, klopt dit wel helemaal? Nou, ik heb een eindeloze fascinatie voor de taal. Met mijn gesprek voeren is ook niet leuk. Want ik ben de hele tijd heel kritisch aan het luisteren naar wat je zegt. Maar dat levert soms wel mooie dingen op. Zo zag ik een video van Nieuwsuur. Met politiek allesweter Arjan Noorlander. In gesprek met presentator Jeroen Wollaars. Arjan Noorlander die gooide een prachtige contaminatie van twee spreekwoorden. Moet je even luisteren naar wat hij zei in die video.
5: Maar even concreet, waar gaat het nu mis?
6: Nou ja, wat je ziet is dat ze met open ogen nu regelmatig gewoon tegen de muur aanlopen.
0: Nou, dan heb je mij. Ik zat hier gewoon niet vermoedend een beetje naar te kijken, terwijl ik ook op mijn telefoon aan het scrollen was. Ik hoorde dit, ik heb hem meteen even opgeschreven. Dit is toch mooi? Je kunt met open ogen ergens intrappen, inlopen, intuinen. Zijn eigenlijk geen bestaande uitdrukkingen, maar wordt wel veel gebruikt. En je kunt, en die was ik een beetje vergeten, met je hoofd tegen de muur lopen. Dat betekent eigenlijk dat je doorgaat met iets dat absoluut niet gaat werken. Een beetje trekken aan een doodpaard-achtig gevoel. Nou, als je dus tegen zo'n muur aanloopt en dat ook nog met open ogen doet, dan ben je wel heel dom bezig. Dan zie je het recht voor je ogen misgaan en dan weiger je nog steeds om in te grijpen. Nou, je kent vast ook vrienden die veel te lang blijven hangen in een kansloze relatie of, ik noem maar wat, voetbaltrainers die ondanks twee afschuwelijke oefenwedstrijden net voor een wereldkampioenschap voetbal absoluut niet van plan zijn om ook maar iets aan hun opstelling te veranderen, om gewoon maar wat te noemen. Nou, en vanaf nu weet je dus, mensen die dat soort dingen doen,
6: met open ogen tegen de muur aanlopen.
0: Ik wil je van harte uitnodigen om dit vanaf nu in je vocabulaire te gooien. Met open ogen tegen de muur aanlopen.

0: 3FM, Jorda Azizam van Ed Sheeran.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik heb soms het gevoel dat het muzikale geheugen van artiesten een beetje stokt zo rond 1980. Daarvoor lijkt het wel een soort zwart gat waar geen herinneringen meer in zitten. Tegenwoordig... Oh, ik klink zo oud. Anno 2026 maken heel veel artiesten covers van liedjes uit de Zero's... of een remix van een 90s hit... of ze pakken een sampletje of een melodietje uit de jaren 80. Maar liedjes die rechtstreeks uit de jaren 70 zijn komen rollen... die hoor je niet zo vaak. Tot nu! Er is een nieuw liedje van Role Model... die vorig jaar een bescheiden zomerhitje pakte... met het liedje Sally When the Wine Runs Out. En het voelt een beetje alsof je naar van de jaren 70 yacht rock aan het luisteren bent. High Hopes 3000 is het nieuwste liedje van Role Model... en je hoort het nu bij 3FM.

En Keiko My Castle hoorde hier bij 3FM. Hey, ik weet niet of je het nieuwe liedje van Nothing But Thieves al gehoord hebt, maar ik heb in ieder geval goed nieuws. Dus als je het al wel gehoord hebt, dan is het goede nieuws gewoon, ik ga hem zo draaien, dus verheug je er maar alvast op. En als je hem nog niet gehoord hebt, dan is het goede nieuws. Als je nog even 3 minuutjes geduld hebt, dan hoor je hem zo meteen, ben je hooked. Geweldig goed liedje van Nothing But Thieves. Hij heet Evolution en je hoort hem na Taylor Swift bij 3.

0: Nou, ik heb te veel gezegd, toch? Liedje dat je gewoon altijd kan gebruiken. De nieuwste Nothing But Thieves hoorde je bij 3FM, die heet Evolution. Binnen een paar minuten, jouw kans om iedere werkdag een klein beetje leuker te maken. Je kunt namelijk gratis en voor niks met de post opgestuurd krijgen. Het allerleukste plantje van Nederland. Niet schrikken, hij is super simpel in onderhoud. En hij heeft het logo van 3FM in het blad, dus geloof me, je wil hem hebben. En je hebt kans om hem te krijgen binnen een paar minuten.
1: Zometeen op 3FM.

0: wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
1: Kan het ook sneller?
0: Ondernemers pakken meteen door...
1: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
0: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
1: Sneller!
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken... en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: 3FM.
13: Maar heel fijn dat je eens moet door te werken hoor, zometeen. Onder andere Drop Dead van Olivia Rodrigo en ook Another Talk To You. Komt eraan. 1 uur en nieuws krijg je van Stef Bandstra.
14: Goedemiddag, Ridwan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten.
15: NOS op 3.
14: Het gaat om Ronald van der Horst en Arniek Slijters. Vorige maand was al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan... in het hoge beroep van het Marengo-proces. En nu hebben ze zich ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak, vertelt onze rechtbankwatcher Remco Andringa.
16: Op die zitting zal het gerechtshof met de nieuwe advocaten van Taghi bespreken hoe de zaak zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden. Slijters en Van der Horst mogen dan aangeven hoeveel tijd ze nodig denken te hebben om zich in te lezen in dat enorme Marengo-dossier, waarna het gerechtshof moet bepalen wat redelijk is.
14: Ridwan Taghi kreeg eerder levenslang opgelicht en het hoog beroep loopt al 2 jaar. Het lijkt erop dat er een uitleveringsverdrag komt met Marokko. De Tweede Kamer gaat daar vanmiddag waarschijnlijk met een ruime meerderheid voorstemmen, denkt onze verslaggever Ewout Kiewiet. En dat uitleveringsverdrag moet het makkelijker maken om criminelen uit te leveren.
17: Omdat Marokko hiermee minder een veilige toevlucht kan zijn voor criminelen als ze het risico lopen te worden uitgeleverd. Ook kunnen veroordeelden voor lichtere vergrijpen straks makkelijker worden uitgeleverd. Toch zijn er wel twijfels over of dit verdrag echt gaat helpen. Marokko heeft in de grondwet staan dat ze geen onderdanen uitlevert en dat verandert niet.
1: Het WK voetbal.
14: Zondag is het zover en dan speelt Nederland zijn eerste officiële WK-wedstrijd. Maar de eerste Nederlander staat in de nacht van vrijdag op zaterdag al op het veld. Het gaat om scheidsrechter Danny Makkely. Hij fluit de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay in Los Angeles. En wie de scheids wordt tijdens de wedstrijd van Oranje tegen Japan is nog niet bekendgemaakt. Heb ik nog weer voor je. Het is van alles wat eigenlijk. Nu nog een mix van zon en wolken op de meeste plekken. Later vanmiddag en vanavond weer felle buien met ook onweer. De temperatuur dan, het wordt maximaal 18 graden.
1: 3FM.
12: Ster. Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: 18 plus, speelbewust.
19: Ja?
20: Serieus?
19: Wat een geld!
21: 18.000, godverdikke me.
22: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
23: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
24: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus, speelbewust.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
28: 18.423.566 euro.
1: Een nieuw doel, een nieuwe stad.
29: 3FM Serious Request
1: 2026. Luister donderdag vanaf 6 uur.
30: FM.
1: Mart Meijer.
13: Het is 1 uur geweest. Goedemiddag, de dinsdag van 3FM. Met Bam Funk MC's en Freestyler in een paar minuten. Prachtig liedje van Direct. Soldier On hoor je zo meteen. En eerst Another. 54 Ultra. En talk to you.

Soldier On bij 3FM. Voordat we naar de formaliteiten gaan, even een andere formaliteit. Huishoudelijke mededeling. Zeer terecht appje komt binnen van Marjolein. Misschien heb je het al gehoord. Of heel toevallig als je meekijkt via 3fm.nl/live al gezien. Achter mij op de grote muur van 3FM staat. Donderdag de bekendmaking. 3FM Serious Request. Komende donderdag maken we bekend wat de nieuwe stad en het nieuwe doel zijn voor 3FM Serious Request 2026. En je hoorde zojuist onze stem zeggen, luister vanaf 6 uur. En Marjolein zegt, hoi Mart, bedoelen jullie voor die aankondiging 6 uur in de ochtend of 6 uur in de avond? Dat zeggen ze er niet bij. Dat is een zeer terechte vraag. 6 uur in de ochtend, Marjolein. Donderdag

0: spelletje kan je de 3FM kantoorplant winnen. We hebben de pannenkoekplantje gemaakt, liefdevol aangekeken, heel veel naar 3FM laten luisteren. En zowaar groeide daar het 3FM-logo in het blad van ons pannenkoekplantje. En zo was de 3FM kantoorplant geboren. Niet veel mensen weten dat, maar dit was op de 8e dag van de schepping van de aarde. Die vergeten we wel eens. Die kan je winnen door goed te luisteren, want ik heb een bekende Nederlander een nieuwe baan gegeven. Een baan waar je die bij Enner helemaal niet van kent, waar je diegene ook nooit zou verwachten. Maar we hebben het wel even zo gefabriekt, dus je hoort zometeen de stem van een bekende Nederlander en je hoort achtergrondgeluiden van die nieuwe baan die ik die bij Enner heb gegeven. De vraag is, wie hoor je hier en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven?
1: We hebben een hele zware periode gehad en dat blijft natuurlijk altijd onzeker met de dingen die je dan spelen. Ik ben blij dat het gaat zoals het nu gaat. Mijn moeder, mijn familie staat voor de rest niet voor om er ook maar iets over uit te laten. Dus dat is niet aan mij. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik hier ben en dat ik een leuke dag van ga maken.
0: Makkelijk is hij niet, maar ik ben benieuwd of je een gokje wil wagen. Wie was deze bekende Nederlander? En op basis van de geluiden die je hoorde, welke nieuwe baan heb ik haar gegeven? Het antwoord kan je insturen via de NPO Luister-app. Je maakt dus kans op dat lieve 3FM-kantoorplantje. Nu, Drop Dead. Dit is Olivia Rodrigo.

0: is al wel een tijdje geleden, maar het juiste antwoord voor BN'er met een baan is nog niet binnen. Zojuist heb je een bekende Nederlander gehoord die ik in een nieuwe baan gestoken heb. En de vraag was, welke BN'er hoor je en welke nieuwe baan is het? Was ook niet zo heel erg makkelijk. Er komen wat gokjes binnen via de NPO Luister, maar de juiste zit er nog niet tussen. Maar de 3FM kantoorplant staat op het spel. Dus spits even je oren. Ik ga je even een hintje geven en daarna de opgave nog een keer laten horen. Kijken of je er dan uitkomt. Je gaat zometeen de stem van deze BN'er horen. En je moet even op de tongval letten. Daar kwam ik een appie binnen van iemand die zei, klinkt als iemand die hier ergens uit Noord-Holland komt. En dat klopt. Deze persoon komt uit een specifieke plek, een specifiek dorp in Noord-Holland. We kennen het allemaal. En je hoort haar zometeen iets zeggen over haar familie. Wat betekent dat er nog iemand in haar naaste familie is die bekend is met dezelfde achternaam. Nou, meer dan dit ga ik je niet vertellen. Nog één keer. Wie is deze BN'er en welke nieuwe baan heb ik haar aangemeten?
1: Ik heb een hele zware periode gehad. En dat blijft natuurlijk altijd onzeker, hè, met de dingen die je dan spelen. En, ik ben blij dat het gaat zoals het nu gaat. Mijn moeder, mijn familie staat er de rest niet voor om er ook maar iets over uit te laten. Dus dat is niet aan mij. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik hier ben en dat ik een leuke dag kan maken.
0: Accentje. Sterker nog, ik zit over na te denken. Het dorp waar ze vandaan komt en de baan, die vertonen nog milde overeenkomsten. Misschien ook niet. Maar wie was deze dame met een bekend familielid, zelf ook bekend, en deze typische Noord-Hollandse tongval? En welke nieuwe baan heb ik haar aangemeten? Het antwoord is welkom in de NPO Luister-app. Heb je het goed, dan ben je de 3.

0: Ja, ja,
1: het hintje was nodig, Maarten.
0: Zeker.
1: Ja, je hebt snel de auto aan de kant gesmeten. Appie in die NPO luister-app gestuurd. Je bent lekker bezig. Jij wil graag de 3FM kantoorplant, want... biecht maar even op, billen bloot.
0: Ja, ik heb een kamertje in de, een plant in de woonkamer. Die is wel aan een tweede leven toe. Dus ik denk een nieuwe is ook goed.
1: een tweede leven aan een plant geven kan niet. Dus dan maar een tweede plant in je leven. Wat voor plant is dat die in je woonkamer staat? Weet je dat?
0: Hoe heet zo'n ding? Ja, zeg het maar. Hij is in ieder geval oranje inmiddels, oranje-geel.
1: Oh, oké. Okay. Het is gewoon herfst in het leven van jouw plant.
0: Ja.
1: Ik zou je wel willen vragen om de 3FM kantoorplant dan iets meer met meer liefde te behandelen. Misschien helpt het dat hij al met een naam komt.
0: Zeker, ja, denk ik wel.
1: Ja, dan krijg je toch iets meer affectie ervoor. Goed, we zitten in BN'er met een baan. Ik heb zojuist dus de opgave laten horen, die ik nog even ga laten horen voor mensen die hem gemist hebben. De vraag is: welke bekende Nederlander hoor je hier en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven?
2: We hebben een hele zware periode gehad. En ja, dat blijft natuurlijk altijd onzeker, hè, met de dingen die je dan spelen. En, ik ben blij dat het gaat zoals het nu gaat. Mijn moeder,
1: nou, zeg het maar. Wie was deze bekende Nederlander en welke nieuwe baan heb ik haar aangemeten?
0: Dat is Monique Smit, een dolfinariummedewerker.
1: Ja, die dolfijnen die waren niet te missen, maar die stem die was moeilijk. Die gaan we even losknippen.
2: We hebben een hele zware periode gehad. En dat blijft natuurlijk altijd onzeker, hè, met de dingen die je dan spelen.
1: Ja, en dan hoor je dat het inderdaad Monique Smit was. Hoewel, ik zit er naar te luisteren en dat had misschien ook Mona Keizer kunnen zijn. Maar ja, dat is goed. Het was inderdaad Monique Smit. Dus je krijgt dat kantoorplantje opgestuurd.
0: Hoi zo, dankjewel.
1: Ben je nog benieuwd hoe die heet, Maarten? Of interesseert het je helemaal geen hol?
0: Geef het een naam.
1: Nou, dat hebben we al gedaan. Dat is goed nieuws. Martijn heet die van jou.
0: Mooi zo, dankjewel.
1: Yo, hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.
1: En dan Maarten een beetje haast had. Maar dat is ook prima natuurlijk. We zijn er doorheen. Het is 3FM met de nieuwste Noah Kahn nu. Die heet American Cars.

En eigenlijk is de realiteit nog vreemder. Om lichamelijke redenen gaat Teddy Swims waarschijnlijk nooit kinderen kunnen krijgen. En dat klinkt alsof er iets medisch aan de hand is of wat dan ook. En dat is ook helemaal niet iets om grapjes over te maken. Maar het klopt wel precies wat ik zeg. Want Teddy heeft ooit met zichzelf afgesproken dat hij kinderen wil. Maar als hij kinderen krijgt, dat hij dan wel tatoeages van hun namen op zijn lichaam wil zetten. Om ze te vereeuwigen, om altijd aan ze te kunnen denken. Nou, noem de redenen maar waarom je iemands naam zou willen tatoeëren op je lichaam. Maar hij heeft inmiddels uitgerekend dat hij voor ongeveer 90% al onder de tatoeages zit. Dus hij is er, daar zit hij de laatste tijd in podcasts en interviews een beetje opmerkingen over te maken. Hij weet oprecht niet wat hij gaat moeten doen als hij ooit dan daadwerkelijk kinderen zou willen en geen ruimte meer heeft voor de tatoeages. Nou ken ik iemand die een tatoeage onder op zijn voet heeft staan. Dat heeft één heel sterk nadeel, dat is dat het heel veel pijn doet. Dat heeft één heel sterk voordeel en dat is dat het de plek is waar ze het snelste slijten. Dus mocht je ooit nog gebrouilleerd raken met je kinderen om welke reden dan ook, dan zijn ze op een gegeven moment ook gewoon verdwenen. En zo niet, zet je 5 jaar later die tatoeage weer. Je hoorde Mr. Know-it-all van Teddy Swims, juist bij 3FM. En dit is nu Fontaine's DC.

Ze komen als een duveltje uit een doosje, die verwacht je niet. En die zijn heerlijk. En ik vind deze helemaal in die categorie vallen. The Fool en Meter at the Love Parade. Hoorde je op de dinsdagmiddag van 3FM. Klein beetje bijna weekend vrijdag vibes. Nooit vervelend, ook niet op dinsdag. 3FM waar je de hele werkdag door vermaakt wordt met de meeste en de beste muziek. Nu een dame die heel hard op weg is om een eigen signature look te ontwikkelen. Die een klein beetje Amy Winehouse-ig aandoet. Haar enorme lok donker haar en haar gigantische collectie aan haarbanden. Sienna Spyro heet zij. En ze heeft een zeer herkenbaar uiterlijk. En al zou je niet weten hoe ze eruit ziet, maar haar liedjes wel eens gehoord hebben, dan hoef je die strot maar open te trekken. En dan weet je ook precies met wie je te maken hebt. Want wat kan zij zingen? Wat zit er veel kracht en veel gevoel achter die stem? Geweldig nieuw liedje weer van Sienna Spyro. Material Lover bij 3FM.

0: en Am I Wrong hoorde je op 3FM. Herenigd, de volledige werkdag van 3FM is na anderhalve week weer bij elkaar. Sophie Hielkema is hier zometeen met onder andere een nieuwe megahit memory. Ik heb even gespiekt, ze heeft goed door de megahit archieven heen zitten struinen. Ik vind hem leuk, je hoort het zo.
1: Zometeen op 3FM.
2: Sophie.
1: Met onder

0: Bo, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
3: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.

0: Frederik en ook John Newman ga je horen. We gaan eerst naar het nieuws van exact 2 uur. Stef Bandstra, goedemiddag.
1: Hey Sofie, goedemiddag. Zometeen de comeback van dit jongerenevenement.
2: Het allergrootste spektakel voor maar 2 tientjes.
3: NOS op 3.
1: Welk evenement dit precies is, vertel ik je zo meteen. Eerst heel wat anders. Het Israëlische leger heeft Libanon weer aangevallen. En deze keer was de stad Tyr het doelwit. En het gaat vooral om luchtaanvallen, zag onze correspondent Daisy Moore.
4: Met ook zeker 10 doden en heel wat gewonden de afgelopen 24 uur. Waaronder ook 4 hulpverleners toen een auto werd geraakt heel dichtbij het hoofdkwartier van het Rode Kruis in die zuidelijke stad Tyr.
1: En kort voor die aanvallen waarschuwde Israël nog dat inwoners die stad moesten verlaten. Alleen gaat het nog niet zo makkelijk.
4: Het is heel lastig hier natuurlijk met zoveel mensen op de vlucht. Wordt nu aangeraden zeker niet in groepen samen te komen. Maar je kan je voorstellen, veel angst, veel onzekerheid over hoe dit nu allemaal verder gaat.
1: Ja, wat deze aanvallen op het zuiden van Libanon voor de strijd tussen Israël en Iran betekenen is nog niet helemaal duidelijk. Gisteren zei Iran nog alleen te stoppen met aanvallen als Israël Libanon niet meer zou aanvallen. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten opgepakt. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. 2 verdachten werden al eerder opgepakt. Het onderzoek gaat over het smokkelen van 100.000 kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn van plan 2 WK-wedstrijden te bezoeken in de VS. Om 20 juni zitten ze op de tribune bij Nederland-Zweden. En een dag later zijn ze bij Ecuador Curaçao in Kansas City. En ook prinses Ariane haakt gezellig aan. Ja, en dan dit. Het evenement voor jongeren in de jaarbeurs in Utrecht maakt een comeback. De megafestatie heet het. Ja, was vooral in de jaren 90 superhot. Er was van alles te doen.
2: Rach op echte sneeuw. Iedereen ontmoeten. Alles meemaken. Katapulten, kartracen, lachen, dollen, rennen, vliegen, hollen. Het allergrootste spektakel voor maar 2 tientjes. Iedereen is er, dus jij ook.
1: De terugkeer van de megafestatie werd vanochtend aangekondigd. Maar je moet er nog wel een jaar op wachten. Want pas volgend jaar juli is hij dus opnieuw in de jaarbeurs in Utrecht. Laat weten hoe later vanmiddag en vanavond opnieuw felle buien met onweer bij max 18 graden vandaag. Morgen begint zonnig, maar later komen ze er weer aan, die stevige buien. Het wordt dan een graadje kouder.
3: 3FM.
5: Ster. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
8: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
7: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

ze fancy boys zijn. Dat wisten we al. De Bauza. Gast uit Noorwegen. Met de kleding van een gemiddelde crypto-koning. Of een niet betrouwbare aankoopmakelaar zou ook nog kunnen. Maar goed, los van dat ik altijd wil weten wat iedereen gaat eten in de avond, ben ik ook dol op de planning van anderen. Het is allemaal doodeng, ik ben me er ook van bewust. Maar goed, het voordeel van artiesten is dat de agenda lekker openbaar is. Dus ik dacht, nou, eens even kijken hoe de planning eruit ziet van de mannen. Begin augustus zie ik staan dat ze een optreden hebben in hun land van herkomst, in Noorwegen. Maar wat zie ik staan? Het is in een restaurant. En daarnaast zie ik staan een ticketlink van Ticketmaster. Nou, hoe verwarrend is dat? Alsof Snelle in Van der Valk gaat staan in Houten en dan €80 per ticket gaat vragen. Nou, met een beetje hulp van Google zie ik dat er dus wel een paar honderd man kan staan. Dus aan de achterkant van het restaurant is een soort van garden, een chique garden. En daar kunnen mensen dus tickets verkopen. Ook echt dus die €80, dus dat was geen grap. Voor nu, er is een gratis showtje hier bij 3FM. Met die klapper Magnetic, de Bauza bij 3FM. En over 3 gesproken plakken nog 2-1 achter. En jij bent hem met die fantastische ex-mega-hit. Je hoort hem nu.

0: Dinsdag, waar we aankomende donderdag een hele bijzondere dag gaan beleven.
1: 3FM Serious Request.
0: Ja, bizar. Voor je het weet is het zover. De bekendmaking van de nieuwe stad van 3FM Serious Request 2026... wordt weer een soort van schoolse drop-in. Ik, Mart en Barend in een bus van de oude stad Den Bosch richting... Vraagteken. Vanaf donderdag 6 uur in de ochtend op je radio. Geen Wijnand en Jane, die mogen lekker uitslapen. En je hoort dan tot 9 uur wat de nieuwe stad. En ook niet geheel onbelangrijk, het nieuwe doel van 3FM Serious Request gaat worden. En je denkt dan, ja, we moeten de zomer nog in de festival.

Al zou ik niet weten hoe je op deze meegeven moet dansen. Ik zou het niet voor elkaar krijgen, om heel eerlijk te zijn. Deels omdat het bij mij altijd uitziet alsof ik een beroerte krijg als ik dans. Maar goed, dat terzijde. Je dagelijkse dosis mega hit krijg je weer door de aderen zometeen. Maar deze lag echt onder stapels met stof. Mijn logeerkamer is daar niks bij. En ik durf ook meteen toe te geven, ik had deze opgave nooit goed gehad. Never, ever, ever. Maar goed, dan heb je jou, de muzikale genie. Want je blijft me iedere dag weer verbazen in die NPO Luister-app. Hopelijk ook vandaag. Dus denk aan oud. Het is geen megahit van een paar jaar terug. Een klein stukje krijg je alvast van me. Daar komt hij aan. Final Destiny. Enig idee? Zal ik nog één rondje doen? Final Destiny. Even voor de duidelijkheid. Ik zoek de artiest en de titel. De artiest en de titel. Drop het even in de NPO Luister-app. Heb je het goed? Krijg je een dikke vette shout-out op de radio. En nu, Alex Warren.

0: eerste plank. In de supermarkt betekent dat het goedkoopste product. Maar dat ga ik over deze zeker niet zeggen. A little Eurodance, never hurt nobody. Dat geldt voor de mega-hit memory van vandaag. Ja, ik vind het lekker blikkerig klinken. Lekker oud en ook heel dansbaar. Goed geraden door Barry, Marcelo, Sylvia, Rick, Martijn, Oliver, Arjan, Johan, Justin, Anja, Anton, Harmen, Patrick.
1: Ja, Sophie, dat was natuurlijk Eternity van Snap die je liet horen. Ja, dat kon niet missen. Dat is uit mijn tijd.
0: En ook nog Maurizio.
2: Sophie, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Preciosa.
0: Hey. Oh.
2: Sophie, is het niet Snap met Eternity?

and living for... Ik was zo jaloers, ken je dat? Dat je dan stories ziet van een concert. En dat je dan denkt, waarom was ik daar niet toen de ticketverkoop van start ging? Hoe zit dat? Ik zag Hayley Williams in Paradiso. Nou, ik zag die filmpjes en toen dacht ik, deze performance. Zij kan er wat van. Nou, ook echt een magische performer is Olivia Dean. Baby Steps, haar laatste, hoor je zo meteen. Nou, deze klapper

0: zo'n klusje hebt, maak je geen zorgen, want de Hocus Focus Mix is onderweg. Iedere dag na 4:30 op je radio voor al die klussen die je maar al te graag uitstelt. Een klein voorproefje?
1: Zometeen op 3FM.
0: Meer Sophie.
1: Met onder andere deze.
0: Van Fatboy Slim naar...

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef,
0: ja. Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
2: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
0: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: this. Bestel nu bij New
1: York Pizza. Do-do-do-do. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: Een hele goede middag. Blijf erbij voor die nieuwe Hocus Focus mix. Voor dat extra beetje concentratie daar op de werkvloer. Maar extra concentratie heeft hij niet nodig. Altijd scherp. Stef Banstra, goedemiddag.
6: Ja, zeker, Sophie. Goedemiddag. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten.
7: NOS op 3.
6: En het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Afgelopen maand werd al duidelijk dat zij Taghi willen bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. En dat is eigenlijk precies op tijd, zegt mijn justitiecollega Remco Andringa.
8: Aanstaande vrijdag is er weer een zitting in het hoger beroep van het Marengo-proces tegen Taghi en een aantal medeverdachten. Op die zitting zal het gerechtshof met de nieuwe advocaten van Taghi bespreken hoe de zaak zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden. Slijters en Van der Horst mogen dan aangeven hoeveel tijd ze nodig denken te hebben om zich in te lezen in dat enorme Marengo-dossier, waarna het gerechtshof moet bepalen wat redelijk is.
6: Ridouan Taghi is veroordeeld tot levenslang, maar ging dus in hoog beroep. En dat proces duurt inmiddels al 2 jaar. En het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. Ander nieuws dan. Cafés in Volendam doen siervuurwerk, zoals fonteinen en sterretjes in de ban. Zo met het WK in aantocht. Het initiatief komt van 2 vrouwen die de verwoestende nieuwjaarsbrand in het hemeltje in Volendam hebben meegemaakt. Eind 2000. Maar er is natuurlijk ook een veel recentere aanleiding.
9: De beelden van Zwitserland. En dat dit gewoon weer precies hetzelfde gebeurt. En dat maakte mij nogal boos. We hebben eigenlijk meteen actie ondernomen.
6: En de gemeente Volendam deelt nu ook spullen uit om die WK-feestjes een stuk brandveiliger te maken.
10: Ik heb een brandstragende vlag bij me. Zoals je ziet, samen voor oranje, vol vuur, maar zonder vlammen. Deze hebben wij met de veiligheidsregio geproduceerd. En uitgedeeld aan ondernemingen, maar ook locaties waar meer of dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn.
6: Ja, de initiatiefnemers hopen nu ook dat siervuurwerk ook in cafés in de rest van Nederland worden verboden. En ondertussen zijn koning Willem-Alexander en koningin Maxima druk bezig met het rondleiden van de president van Duitsland. Steinmeier heet hij. Het bezoek van de Duitse president begon vanochtend op de Dam in Amsterdam. En alles werd uit de kast getrokken, zag verslaggever Vincent van Rijn.
11: De inspectie van de erewacht, er waren onderdelen van de marine, de rode baretten van de luchtmobiele brigade, de luchtmacht, de marechaussee was hier aanwezig. En dat allemaal op een verder lege dam, want de hele dam is afgezet met hekken. En daarachter zie je dan nog wat, vooral nieuwsgierige toeristen, denk ik, die normaal lekker over de dam kunnen lopen, maar dat kan dus niet.
6: En dat deel zit er inmiddels op. Het koningspaar is nu samen met de Duitse president in het Holocaustmuseum. En Steinmeier blijft in totaal nog 2 dagen in Nederland. We hebben nog weer voor je. Later vanmiddag en vanavond weer felle buien met ook onweer ertussen. Het is max 18 graden vandaag. Morgen begint zonnig, later opnieuw die stevige buien. Het wordt dan een graadje kouder.
7: 3FM.

gedoe boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol. Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.

0: this. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
7: Kan het ook sneller?
6: Ondernemers pakken meteen door...
7: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
6: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
7: Sneller!
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
9: Boeie!
10: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
9: Zoé!
10: En AH smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
9: Yes!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster!
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
14: Lekkere van Albert Heijn.
15: Een nieuwe stad.
16: 3FM Serious Request
15: 2026.

Lekker hoor, echt een banger als je het mij vraagt. De enige, nou je bent niet de enige, Sophie hier op je dinsdagmiddag. Om je te helpen richting de eindstreep van je werkdag. Maar ook niet zonder er een beetje van te genieten. Ik heb zometeen een liedje in de vrijdagsferen voor je van Riton. Maar eerst even iets anders om naar uit te kijken. Nog precies 10 dagen tot Pinkpop 2026. Je kon hier op 3FM al een paar keer kaarten voor winnen. Maar nu is echt alles helemaal weg. Op de line-up onder andere The Cure, Foo Fighters, Teddy Swims, Editors, Halsey, Youngblood, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Roxy Dekker, Royal Otis, Bente komt optreden, White Lies. Ja, het is bijna te veel om op te noemen. Echt een fantastische line-up dit jaar van Pinkpop 2026. En ook deze

0: Small Town Boy hoorde je. Sommige liedjes die koppel je gewoon meteen aan de situatie. En ik zie weer de aquarobics vormen op een camping in Italië. Daar gingen de houtjes. En ik erbij uit pure verveling. Oké, trappelen dames en heren. Daar gaan we.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Even heel iets anders. Ik heb iets voor je in de aanbieding. Je bent niet de eerste die hem gaat horen. Ik heb het over Isabel van Gelder. En die meid... Ik zie weer de aquarobics vormen op een camping in Italië. Daar gingen de houtjes. En ik erbij uit pure verveling. Oké, trappelen dames en heren. Daar gaan we.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Even heel iets anders. Ik heb iets voor je in de aanbieding. Je bent niet de eerste die hem gaat horen. Ik heb het over Isabel van Gelder. En die meid die heeft sinds gisteren 1 miljoen...

0: Nelly hoor je vanaf 4 uur.
1: De Hocus Focus Mix.
0: En Nelly, vertaal dan met Promiscuous. Hoor je zojuist, ik ga jou even een handje helpen. Samen staan we sterk op de dinsdagmiddag. Dus ik sta je graag bij tijdens die laatste uurtjes van je werkdag. Je bent goed bezig tot nu toe. En dat doe je zoals iedere werkdag met de one and only Hocus Focus Mix.

jij echt nog even fixen, zo halverwege de week? Laat me dat even weten in de NPO Luister-app. Het kan een klein klusje zijn, iets wat je al maanden, misschien wel jaren uitstelt. Weet dat die mixen ook allemaal voor je op een rijtje staan via 3fm.nl/mix. En die mixen die kan je gewoon heel verstandig inzetten op zo'n moment dat je denkt, ik kak een beetje in, ik kan wel een beetje extra energie gebruiken. Als je ook kans wil maken op een snoeppot, nog een extra tractatie los van die mix, laat dan nu van je horen in de NPO Luister-app en zet erbij in dat berichtje, wat ga jij fixen tijdens de mix? Ik ben reuze

0: die gaat 90 eieren inkopen. Ja, daar ben je wel even mee bezig, Els. Heel veel succes. Angel, ik denk dat je het zo uitspreekt, die heeft ook een zware dag. Ik moet weer een slaapdienst doen, terwijl ik last heb van de dinsdagdip. Wens me heel veel succes. Nou, Angel, dat doe ik zeker. En als je kans wil maken op die snoepbot, zou ik nu van jezelf laten horen in de NPO Luister-app. Stuur je klusje in en maak kans op die fantastische prijs. En dan nu de mix.
1: De Hocus Focus Mix.

0: Campus Mix.
1: Hey Jack, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Kijk, als je nou 2 jaar oud wordt, dan is dit concept niet heel spectaculair.
2: Nee.
1: Maar als je 41 kaarsjes mag uitblazen, dan ben je heel blij met jou als broer.
2: Ja, dan denk ik, ja. Ik dacht, we doen altijd grote dingen voor als iemand 40 of 45 of 35 wordt. Maar ik probeer net even anders te denken. Hou het 41.
1: En hoe? Je bent cadeautjes aan het bedenken voor je broer, die dus jarig is, 41 jaar oud. Ja. En je wil hem dus 41 cadeaus aanbieden.
2: Ja.
1: Sta je nog achter het plan of heb je al spijt?
2: Nee, zeker. Nee. Ik had het. En ik heb gelukkig een heel creatieve dochter van 7 die dus. Oh, maar ik kan ook een tekening maken. Nou, dat is dan een cadeautje. Dus,
1: kijk, een beetje assistentie is welkom. En waarom verdient je broer dit? 41 cadeaus?
2: Dat is een goede vraag.
1: Ja.
2: Nou, als je het zo zegt, dan moet ik het maar niet doen. Nee, ja, het is gewoon een hartstikke goede, lieve broer. We hebben ook wel wat tegenslagen gehad de afgelopen jaren. Onze vader is overleden. Dan ben je heel blij dat je een broer hebt. Dus dan,
1: ja, dat snap
2: dat
1: ik helemaal.
2: Dat je dat kan doen. Dus dat,
1: is hij je enige broer ook?
2: Ja, ik heb wel een bonusbroer.
1: Een bonusbroer, ja.
2: Ja.
1: Ja, Jack. Nou, ik ben zo benieuwd naar zijn reactie, Jack. Als jij 41 cadeautjes aflevert. En het is niet altijd makkelijk om onder woorden te brengen hoeveel je om iemand geeft. Maar ik denk dat dit gebaar ook echt heel veel gaat zeggen. Denk je dat hij het aanziet komen überhaupt? Zijn jullie personen die liefde naar elkaar uitspreken als broers? Of is dat niet echt een ding?
2: Hij zal het niet zeggen, maar ik weet dat het zo is. Ik zal wel zeggen, ik heb ongetwijfeld wel eens tegen hem gezegd dat ik van hem hou. Absoluut.
1: Ja, precies. Ja. Nou, en bij deze dus ook 41 cadeaus. Ja. Wanneer ga je ze uitdelen?
2: Dat wordt 26 juli, dus ik heb ook nog wel even de tijd.
1: Oh, oké. Dan kan ik ook een zweetdruppel van mijn eigen voorhoofd vegen. Ik dacht, als dit morgen allemaal moet gebeuren, vind ik het wel een heel ambitieus plan.
2: Nee, ik heb gisteren ook pas de uitnodiging gehad.
1: Check. Ja. Nou, je broer gaat er heel blij mee zijn. En omdat jij cadeaus uitdeelt, wil ik dan weer een cadeau aan jou geven. Snap je hem nog?
2: Zeker, ja.
1: Omdat je zo lekker bezig bent geweest tijdens de mix, krijg je van mij een snoepel, Jack.
2: Top, dat is nummer 16 op de lijst dan.
1: Kijk! Lekker, Jack. Fijne middag nog.
2: Ja. Dankjewel.
1: Hoi.

3FM, Lady Gaga en Abracadabra. Met zometeen een nieuwe editie van de bijna nummer 1 middagshow. Ze gaan dus alvast contact leggen met New York City. Allemaal ter voorbereiding op die WK-Amerika-trip. En volgens mij, als ik het goed zeg, Gully in de

0: jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Hola, collega.
3: Hey.
2: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
3: Mark?
2: En die prijzen.
3: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
2: Oh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.

0: this. Bestel nu bij New
1: York Pizza. Pizza. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.

0: steeds meer gespannen worden. En dat geldt ook voor onze omgeving. Hoe dat zit hoor je binnen nu in een paar tellen, gaan we het erover hebben. Grote dag vandaag, laten we beginnen met het nieuws. NOS 3, hier is Stef Banstra.
1: Goedemiddag, onze verslaggever zocht uit hoe we minder voedsel kunnen verspillen.
2: NOS op 3.
1: En hoe we dat kunnen doen hoor je zo meteen. Ik begin in de rechtbank, want een man van 81 uit Assen moet 10 jaar de cel in voor het doden van zijn vrouw van 72. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tienaarlo in Drenthe. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem was geknapt, omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. En ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon de man niet verkroppen. De rechtbank beschouwt de zaak dan ook als femicide en legt hem daarom een hoge straf op, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Uit onderzoek blijkt dat F. kampt met de gevolgen van meerdere hersenbloedingen. Ondanks zijn hoge leeftijd en verslechterende gezondheid vindt de rechtbank dat alleen een langdurige gevangenisstraf recht doet aan de ernst van de zaak.
1: Het paar was ruim 50 jaar samen. Ander nieuws dan. Het Israëlische leger is weer begonnen met het aanvallen van Libanon. Dit keer is de stad Tir het doelwit in het zuiden van Libanon. Volgens nieuwszender Al Jazeera zijn bij die nieuwe aanvallen zeker 9 mensen om het leven gekomen. En wat dit precies betekent voor de strijd tussen Israël en Iran is nog niet helemaal duidelijk. Iran stopte gisteren met aanvallen onder voorwaarde dat Israël niet langer doelen in Libanon zou aanvallen, zegt correspondent Daisy Moore.
4: Iran heeft natuurlijk hun punt duidelijk gemaakt, hun steun voor Hezbollah duidelijk onderstreept. Zover wij weten heeft Hezbollah trouwens sinds gisteren geen aanvallen uitgevoerd op Noord-Israël, maar wel op Israëlische troepen die in Zuid-Libanon nu gestationeerd zijn.
1: En kort voor die aanval op Tir werden inwoners opgeroepen te vertrekken. En we gooiden vorig jaar gemiddeld zo'n 25 kilo voedsel per persoon weg. Dat blijkt uit onderzoek van het voedingscentrum. Nou willen ze dat getal nog verder omlaag krijgen. Maar ja, hoe pak je dat aan? Een van de adviezen van het voedingscentrum is om restjes uit je koelkast te gebruiken voor een smoothie. Nou, dat wilde onze verslaggever Irma de Vries wel even uitproberen. Ze nam een kijkje in de koelkast van een studentenhuis.
5: Oh my god.
6: Ananasstukjes. Ja, deze heb ik een tijdje geleden een keer gebruikt voor een pokeball.
7: Een hele mooie bruine banaan.
6: Poffertjes ruiken nog wel goed, maar ze stonden al een tijdje achter in mijn koelkast.
7: Stuk komkommer.
6: Dat vind ik ook room.
7: Daar gaan we. Geel-groenachtig. Het ruikt vooral naar komkommer eigenlijk en banaan.
6: Het ziet er redelijk gezond uit.
7: Oprecht, het is best wel zoet.
6: Ja, dat is best wel lekker.
1: Nou, in ieder geval zou ik zeggen, gaan wij naar het weer toe. Van begin vanavond vanuit het westen flinke buien met ook hagel. Morgen begint zonnig, later opnieuw stevige buien.

0: zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Die flitsers met Tom bij TomTom.
2: Hey jij daar!
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
8: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.

this. Bestel nu bij New York Pizza. It's the do-do-do.

0: 1, 2, 3 nachten en dan ben je voor 2 weken ben je elke nacht aan mij veroordeeld, hè?
1: Gezellig.
0: Of tot mij veroordeeld. Het is eigenlijk wel grappig. We krijgen net van iemand van techniek die al op locatie is, krijgen wij de eerste beelden door van de camper, mocht je het gemist hebben. Van 13 tot en met 27 juni gaan Maarten Benner uitzenden vanuit Amerika met een camper. Trekken van Dallas naar Houston en uiteindelijk naar Kansas en weer terug. En we krijgen de beelden binnen van de camper en Jelmer, het is toch wel...
1: Kleiner dan verwacht. Ja, het is echt kleiner dan dat ik dacht.
0: Ik heb een beetje spijt van mijn eigen goedheid.
2: Of van jouw keuze van waar je gaat slapen?
0: Nou, kom op, als je toch kijkt, die balzalen waar de dames liggen.
2: Ja, dat is niet normaal.
0: Het hele fenomeen gelijkwaardigheid is ineens verdwenen.
2: Nee, het glazen plafond is bij ons gewoon een plastic plafond. Ja. En dan zit het vrij dicht op onze neus als je op je rug ligt.
1: Wil je met mij ruilen?
0: Wat?
1: Wil je met mij ruilen?
0: Nee, maar Lel, ik wil gewoon één ding. En dat is dat jij in topvorm bent en alles wat je daarvoor nodig hebt.
1: Oh. Ja, maar jij bent een grote beer, hè? Als jij naar die twee personen wil, vind ik dat ook prima.
0: Ik zat wel te kijken van... Ja, wat op Wesley Snijder was die een beetje ingericht.
2: Ja, dat is het voordeel. Ik heb het formaat.
0: Zo was die, zo klein. Geweest met je verjaardag trouwens. Snijder is vandaag jarig.
1: Hey, oh, wat leuk.
0: Maar...
1: hij was inderdaad wat kleiner. Zo. Maar ja, dat is ook gezellig, toch? Dat is een beetje gewoon dat kampeergevoel.
0: Ja, is ook zo.
1: Ja, joh.
2: Hij moet ook een beetje afzien zijn.
1: Moet altijd een beetje afzien zijn. En we hebben ook net gehoord dat dat een loeie heet is.
0: Ja. Ja, zeker.
1: Dus neem je amper broekje mee. Je tankini, haal hem uit de kast.
0: Ja, het komt allemaal goed, jongens. Vandaag gaan we in een grote show. We gaan even contact leggen met Amerika. We hebben fenomeen Gulli te gast. En natuurlijk gewoon de dingen van de dag die er te doen of te deden. Of dingen die het nieuws helemaal niet hebben gehad.
3: Wat heeft het nieuws?
4: Wat heeft het nieuws?
3: Net niet gehaald.
0: Dit is wel even een bijzonder dingetje. Nel. Voordat ik die van mij er nog even bij pak, want ik moet even scrollen op mijn telly. Pak die van jou even.
1: Ja, mee. Ik vind dat de Zara Home heeft altijd best wel een leuke afdeling. Die hebben leuke pleuraria voor hun huis. Ze komen nu met een kankerkleine spiegel. Ja, kijk je maar aan. Echt een kankerkleine spiegel.
0: Maar wat is dit voor taalgebruik?
1: Nou, ik zal het je laten zien. Blunder na blunder. Sarah komt met een kankerkleine spiegel. Nou is het vertaald. Het is gewoon op de website vertaald. Dat was natuurlijk, het is een spiegel met een sterrenbeeld van cancer, van kreeft.
0: Oh, ja.
1: En nu staat er dus op de website een heel klein spiegeltje, waaronder staat nieuw kankerkleine spiegel. Ja, 49,99.
0: Hoef je dit niet nog een keer te zeggen natuurlijk. Nee, maar ik vind het ook wel heel aanmatigend als je daar last van hebt.
1: Blunder na blunder, Sarah.
0: Maar ik zie het inderdaad op telegraaf.nl. En hoe lang heeft dit erop gestaan dan?
1: Tot vandaag, denk ik. Want nu hebben ze erachter. Het Spaanse modemerk heeft de fout inmiddels hersteld, maar wil niet reageren op vragen.
0: Maar even reageren op onze camping nog. Zoeken wij nog een spiegeltje? Want zoveel plek hadden we niet meer.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Yo, kom maar, jongen.
2: Nou, de lijst met top 20 knapste mannen in de wereld per land verdeeld. Dus op 1...
1: Ja?
2: Waar denk je, welk land?
0: Engeland, kom op zeg.
1: Nee,
0: Engeland,
1: Nederland.
2: Nederland?
1: Nee. Ik denk 1, natuurlijk, waar mijn man vandaan komt, Argentinië.
0: Argentinië? Nee, sorry, die heeft die hele lijst niet gehaald.
2: Nee, dat klopt. Die heeft de lijst absoluut niet gehaald.
1: Spanje.
2: Spanje staat op 1.
1: Ja, natuurlijk.
2: De knapste mannen komen uit Spanje.
0: Ja.
2: Op 2, Zweden. Nou, dat klopt wel.
0: Ja. Vrouwen ook trouwens.
2: Zo. 3, Italië.
0: Ja.
2: Nederland staat in de lijst op nummertje... Oh, staat niet in de top 20.
0: Staat er niet tussen.
2: Nee.
1: Had ik je ook wel kunnen vertellen.
0: Oh, lekker toch? Nee, heel goed. Eindje. Heel goed. Oké, jongens. Tot zover dit bericht. Of heb je daar ook nog een naam bij gevonden of zo?
2: Welke naam? Nee, dit gaat echt over de gemiddelde man.
0: Pak hem door.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Komt die aan. Mensen die snel lopen zijn vaak ambitieus, doelgericht en voortdurend bezig met hun volgende taak. Nou, dat kan ik me wel een
1: op
0: beetje...
1: Op jouw lijf, op jouw benen geschreven.
0: Nou, dan komt de volgende. Onderzoek suggereert wel dat dat de groep zich vaker gestrest voelt en minder snel tevreden is met het huidige moment. Ja, dat is ook wel lekker dat je gewoon kunt duiden. Zo'n onderzoekje, dat klopt.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?

0: Goedemiddagshow, 3FM, Barend en Benner met Maalsmit en Drive 7. Het is 5:08. Het is een beetje een gekke week voor de middagshow. We zitten allemaal in de inpakmodus. Naar Amerika willen jou daar ook niet al te veel mee vermoeien. En ook weer een beetje lekker maken. Dus we zitten een beetje in dat dispuut van... we gaan het er gewoon heel veel over hebben.
1: Ja, dat is een feit. Ja.
0: Luister, ik heb even een dingetje wat ik nog niet met jullie gedeeld heb. Maar stiekem ook wel een beetje wel.
1: Oh.
0: Wat op... heel veel gebieden, heel veel invloed gaat hebben op de reizen die we, die we gaan maken.
1: Je hebt watervratjes.
0: En dat, dat moet nog komen.
1: Oh, okay.
0: Dat ligt aan jouw plek in de camper. Dus, dat is het, maar ik moet het zo meteen echt even met je delen.
1: Oké. Ja,
0: hou je vast.
1: Luizen.
0: Want zeker voor jou, Nelly Benner, is het zeer impactvol.
1: Ach.
0: Het vliegtuig nog niet opgestegen. Of we hebben al een paar dingen dat je zegt van... ai, had beter gekund.
1: Oké.
0: Had beter gekund. Ja. Oké. Ondertussen Blink-182.

0: too.
1: Ja, inderdaad. Ik zie ons al gaan over de vlakte.
0: Hey jongens, even een kleine dramatische mededeling. Het is ook wel goed dat de leiding van onze omroep Poont binnen is. Dan weten die ook gelijk dat het gezeik al...
2: begonnen is.
0: Al begonnen is voordat we zijn begonnen. Het is niet gelukt om mijn rijbewijs te verlengen.
1: Ja, dat is echt ruk. Dat is echt ruk.
0: Hey, ik kan niet rijden in dat ding.
1: Dat betekent...
2: Nou, dat kun je toch wel niet.
1: Dat er dus twee mensen zijn...
0: Ja.
2: Nee.
0: Nee, er is er maar eentje.
2: Er is maar eentje.
0: Want jij bent die andere.
2: Ja.
0: Nee, maar ik bedoel het niet lullig. Maar Nel, jij gaat dat niet. Jij wilt dat helemaal niet in die camper.
2: Je hebt een heel lief klein Audietje.
0: Ja.
2: En daarmee rij je al alsof het een stadsbus is.
1: Dat is niet waar. Nee, Nel, liegen. Nee. Dit zit je alleen maar te zeggen omdat dat er de knopje van je microfoon aanstaat. Nee.
0: Nee, er zijn echt wel...
1: Ik kan toch wel gewoon op die lange vlaktes gaan. Gewoon rechtdoor kan ik wel. Gewoon gassen en remmen.
0: Nou, dan ga ik ondertussen Manuta even bellen.
1: Ik had het spannender gevonden als jij ging rijden.
0: Luister, nou schat, hij heeft mij gezien met de camper in Duitsland.
2: Nou ja, Baart kan echt prima rijden. En ook tegelijk appen en tegelijk FaceTime. Echt supergoed tegelijk allemaal. Het is net een vrouw.
0: Dus dat gaat prima. Hey, luister, ik, Martijn, die toevallig in de studio is van onze omroep van Poont. Die zegt van, joh, dat moet allemaal wel lukken. En spoedaanvraag en blablabla heb ik gedaan.
1: Ja.
0: Eerste keer dat ik terecht kom.
1: Ja.
0: Was op 17 juni aanstaande.
1: Ja.
0: Dan hebben wij al 15 in- en outburgers naar binnen. Dan zijn wij al bijna door de groepsfase heen.
2: Ja, en ik moet je ook eerlijk zeggen, Nel, kijk, ik ben heel meegaand. Ik maak natuurlijk een beetje grapje over. Maar er is nu één iemand in mijn leven die protesteert omdat jij rijdt.
1: Ja.
2: En die, mijn liefste
1: dat
2: persoon.
1: Dat jouw medehelft, wat zegt ze?
2: Die zegt, Nel gaat niet rijden. Mag niet. Absoluut niet. Gaat niet gebeuren. Nee, nee, nee, nee, nee.
1: Oké, naar jou luister ik niet, maar naar je vrouw wel.
0: Heel goed, jongens. Nou, het avontuur is begonnen en we doen het nu al op halve kracht. Ik ga heerlijk op die passagiersstoel zitten.
1: Ja, ik ga lekker liggen.
0: Heel goed, jongens. Stay.

0: luisteraar Stef. Goedemiddag, jongen.
1: Goedemiddag. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Jongeren van 12 tot en met 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en ook hardhandig in bedwang gehouden. Jongeren kregen ook geen passende behandeling voor hun trauma's bij die instellingen. En veel van deze jongeren zitten daardoor nog steeds met psychische en fysieke klachten opgeschreven. De twee jeugdzorginstellingen geven toe dat ze het beter hadden moeten doen. En we hebben allemaal nog wel de beelden van de nieuwjaarsbrand in Zwitserland vers in ons hoofd. Cafés in Volendam komen om die reden net voor het WK in actie om de brandveiligheid in de horeca daar te vergroten. Al het siervuurwerk, zoals fonteinen en sterretjes, gaan nu in de ban. En het initiatief komt van twee vrouwen die de verwoestende nieuwjaarsbrand in het hemeltje in Volendam hebben meegemaakt. In eind 2000 was dat. De gemeente Volendam deelt nu ook spullen uit om al die WK-feestjes een stuk brandveiliger te maken.
2: Ik heb een brandvertragende vlag bij me. Zoals je ziet, samen voor oranje, vol vuur, maar zonder vlammen. Deze hebben wij met de veiligheidsregio geproduceerd en uitgedeeld aan ondernemingen, maar ook locaties waar meer of dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn.
1: Ja, de initiatiefnemers dus uit Volendam dus hopen dat siervuurwerk ook in cafés in de rest van Nederland verboden wordt. En je bent nooit te oud om een gymrat te zijn. Maria van 75 uit Culemborg bewijst dat maar weer. Ze is een echte ijzervreter. De aanleiding voor Maria was vrij serieus. Ze kreeg namelijk te horen dat ze reuma heeft, maar wel een soort waar je van kunt herstellen als je maar in beweging komt.
3: En door krachttraining ben ik in contact gekomen met weightlifting.
1: Ja, weightlifting. Maria van 75 sloeg aan het gewicht heffen dus. Nu is ze al druk aan het trainen voor het EK en WK deze zomer. Ja, ze heeft al een paar medailles op zak, tilt makkelijk 40 kilo boven haar hoofd en daar vinden sommige mensen in de gym best wel wat van.
3: Soms heel positief, maar er zijn ook mensen bij die zeggen: je bent knettergek. Dat is niet goed. Nou, het is überhaupt sporten voor ouderen is echt goed. Ja. Zeker krachttraining, wat dit ook inhoudt. Ja. En ja, het is voor je spieren, voor je gewrichten. Je blijft er fit bij. Ja, je voelt je lekker jong.
1: Ja, 75 jaar jong en je toch jong voelen. Dus life goals, zou ik zeggen.
0: Rust roest, hè? Ja, nee, eens. Maar sowieso die hele ontwikkeling van, kijk, 20 jaar geleden of zo, of die hele sportschool movement slaat natuurlijk ook door op een gedeelte van de bevolking die een stuk ouder is. Ja, Neil, jij doet dan tennis en Jelmer doet gewoon aan hooibalen tillen. Dus jullie komen nooit in dat soort omgeving. Maar Stef, jij wel.
1: Zeker.
0: En ik ook. Je ziet het best wel veel toch? Gewoon op. Weet je, vroeger, ik blijf het zeggen, als je 60 was, 20 jaar geleden, dan was het leven klaar, leek wel een beetje. Of in ieder geval, dan had je niet meer die vitaliteit, zag je er niet meer zo uit. Mensen zijn in beweging, man. Goede ontwikkeling.
4: Ja, ik zag vandaag ook, zag ik ook, ik denk 10 mensen in een rondje in het park. En dan hadden ze gewoon een box muziek mee. En dan stonden ze daar allemaal te stretchen. En
0: ja, maar dat was een open dag van het GGZ Amsterdam.
4: Nee.
0: We doen het weer nog even.
1: Ja, het is allemaal wat deze dagen. Begin vanavond vanuit het Westen opnieuw flinke buien met ook hagel. Morgen begint zonnig, later weer stevige buien. Het wordt dan ongeveer een graad of 17.
5: Maar dat moet je dan altijd doen, Barend. Een regenjas met korte mouwen, toch?
0: Regenjas met korte mouwen. Ja. Nee, heel even wachten. Ik ben even aan het kijken naar de verkeersapp. Ja. Hoe dat allemaal zit en hoe dat allemaal gaat. Dit is wel even mooi. Want wij zouden misschien nog een afgelasting kunnen hebben voor de boys. Voor de avondvierdaagse. Code geel. Maar niks aan de hand voor ons nog. Nee, ze lopen. Dus prima.
4: Oh,
0: moeten ze vanavond ophalen.
5: Ja, maar, nee, goed.
0: Privé gaat gewoon door.
5: Nee, daarom.
4: Fijn. Heb je nog iets anders af te handelen? Nee. Je moet de was nog uit de droger.
0: Het verkeer.
4: Het is behoorlijk druk op de weg. Een paar bijzonderheden. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld 29 minuten. De A2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Leenderheide 33 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle voor afrit Elspeet 36 minuten. En het laatste de A50 Arnhem-Os voor Ravenstein 16 minuten.
6: Pennen aan, werk uit. Waar het lult jou zo naar huis. Pauze op de beat als ik al geroet. De dag start nu.
7: We zijn nog lang niet moe.
6: Ejo Jelmer, gooi die beat erin, man.

0: Jel!
1: Ja, wij zitten midden in de Barendbeen seizoensevaluatie met alle dingen die we de laatste tijd hebben gedaan.
2: Ja, ik ben ook al bezig met het nieuwe seizoen.
1: We zijn met het nieuwe seizoen. We komen echt met baanbrekende dingen op te proppen. Ja, en tot die tijd is er iets waarvan je bijvoorbeeld zou kunnen denken, hoe heet het ook alweer?
2: Ja. Welk woord heb je niet gehoord?
1: Oké, heel simpel. We gaan zo meteen een track draaien. Daar zit één woord wat erin zou moeten zitten, zit er niet in.
2: Ja, maar dat is nog wel een dingetje.
1: Ja.
2: We hebben natuurlijk, zoals de publieke omroep dat betaamt, hebben we gelijk een hele redactie opgetuigd voor dit item.
1: Tuurlijk. Drie man. Jongens,
3: iedereen moet een plasje eroverheen doen.
1: Jullie mogen zo naar huis, hoor.
3: Ja.
2: 80 FTE.
3: Ja.
2: Ja, dat mag wat kosten altijd.
1: Ja.
2: Maar nieuw seizoen, dus er gaan ook 80 mensen uit. Dus wij laten ook zien dat we kunnen bezuinigen.
1: Precies. Zo is het. Ja.
2: Maar we hadden echt een fikse discussie over de volgende opgave die straks gaat komen. Ik denk persoonlijk dat die niet te doen is.
1: Hij is belachelijk.
2: Ja.
1: Hij is zeg maar gewoon.
2: Dit is niet belspelletjes niveau van niemand weet dit.
1: Niet te doen. Welke het is, gaan we jezelf laten horen. Je wint Remember the Music, het allerbeste bordspel als het gaat om muziekspellen ter wereld. En ondertussen gaan we iets in je oren gooien waarvan we over 30 jaar zeggen, ja, dit is de beste WK-hit ooit. Hoor maar. Oh.

0: dat, die jongen heeft er gevoel voor. En die, die zei het gelijk al, pap, dit is top, dit is cool.
1: Geweldig, geweldig. Ja, hij lijkt niet op zijn vader wat dat betreft.
0: Nee, precies. We liggen heel ver uit elkaar wat dat dan gaat.
1: Heel
0: weet
1: goed, Melwes.
0: Hey, even het volgende. We hebben het woord wat je niet hebt gehoord. We gaan een track draaien. Een hele bekende 3FM-track van de afgelopen 14, 15 jaar. Minder al een van de grote hits van de alternative zijde, om het zo maar te zeggen. En in die hit die wij aan je gaan laten horen, zit één woord niet. Dus
2: ja, we hebben één woordje weggehaald.
0: Ja, precies. Ja. Dus bij Roxy Dekker, Sugar Daddy, dan zou het kunnen zijn...
1: Sugar Daddy.
0: Precies.
2: Ja. Maar het kan wel zijn dat hij er wat vaker in voorkomt, maar dat is één woordje weggehaald.
0: En vandaag ga je het
1: dus
0: niet raden.
1: Nee, nee. Enorm lastig.
2: Maar het stomme is, dit liedje ken ik echt supergoed. Ja. Maar het is voor het eerst vandaag dat ik naar de tekst ben gaan luisteren. Want normaal heb je altijd... Ik heb geen idee wat ze zingen.
0: Nee, ik ook niet. Een beetje een chagrijnige, depressieve dertiger uit Australië, denk ik altijd. Weet je, als ik dit zo hoor. Maar het is wel een heel mooi liedje. En de grote vraag is, wat is het woord wat jij niet hebt gehoord? Ik weet zeker dat

0: Dat doen we met welk woord heb je niet gehoord? Dat is misschien toch een spel wat het seizoen moet overleven, joh.
1: Ja, nou, ik vind het leuk.
0: Het is, toch wel, het is toch wel leuk en er wordt goed op gereageerd en mensen vinden het leuk
2: en
0: zo.
2: En wat een mooie songtekst dit.
0: Wat dan?
2: Nou ja, ik had het inderdaad wat jammer. Ik heb het me ook echt nog nooit mee en nu lees ik mee en denk ik, ah, oh, wat een ontzettend prachtige tekst.
0: Ik hoor heel vaak songteksten echt totaal niet, weet je. Ik bedoel, als mensen zeggen, ja, geweldige songtekst, kan net zo goed een boodschap aan de ETA zijn of zo.
2: Ja, nee, jij bent
0: ik heb
2: een,
0: geen idee.
2: Nee, jij bent een beater.
0: Wat bedoel je, een
2: beater? Je bent een tekster en een beater. Jij bent meer van de beat.
0: Ja.
2: En je hebt mensen die zijn meer van de lyrics. Heb ik zelf bedacht. Ja.
0: Ik ben Nel meer... kan in één keer klinken als zo'n geschiedenisleren. Ja. Die even MAVO 3 gaat uitleggen.
2: Nee. Ja, vrouwen zijn vaak meer een tekster.
0: Ja, dat is waar. Hallo, ja, oh sorry, weet je ongeduldig?
1: Nee, nee.
0: Oh,
1: nee, ik bel net. Ik had eerst iemand anders gebeld, maar die nam niet op.
0: Ah. Ja.
1: Marienke.
0: Marienke.
3: Ja.
0: Hey, kijk eens, eindelijk weer even een frisse vrouw in de uitzending. Fantastisch, fijn dat je er bent.
2: Mag ik het vragen dan?
0: Ja, doe maar.
2: Marienke, ben je meer zeg maar, iemand die naar de beat in de muziek luistert of meer naar de tekst?
3: Meer naar de tekst.
1: Ja, ja, dat blijkt ja.
0: Ja. Lijkt me mooi makkelijk ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Een beetje in de rij van de McDonald's vragen, ben je iemand die graag vlees op een hamburger wil of een broodje? Wat heb je nou? Wat een gelul allemaal.
2: Slechte vergelijking.
0: Ja, klopt. Ja. Ik zocht toch gewoon niet.
1: Nee, ik snap hem.
0: Ja, precies. Ja. Hey, en welk woord heb je niet gehoord?
3: Together.
0: Nou, heel goed. Van harte gefeliciteerd.
2: Yeah.
0: Je mag kiezen of een nieuwe car kit of Remember the Music.
3: Ja, dan doen wij dan toch maar Remember the Music.
0: Oh, yes. Gaan we doen. Gefeliciteerd. Mooie dinsdag. Fijn dat je luistert. Dankjewel, hè.

0: Dit is Barend en Benner, de bijna nummer 1 middagshow. Gaan we het zo meteen hebben over een enge man?
1: Ja. Ja, stel je voor...
0: Ja.
1: Dat je in je achtertuin loopt en je denkt, hè, is er een egeltje?
0: Ja. Oh, ik heb die video gezien.
1: Ja, dan doe je je lampje erbij en dan zit er opeens in jouw tuin tegen het schuurtje aan... Ja. Een man met zijn rug naar je toe, kan... in de bosjes.
0: Jammer heeft dat zo heel vaak alleen dan met vrouwen.
2: Ja, dat is ja gewoon... weer een vrouw in de tuin.
0: Laat maar zitten, schat. Zet de macaroni maar aan, niks van anders, er zit er weer eentje. Dat is wat jouw vak.
1: En dan denk je, oké, heeft iemand eventjes, weet je, ben ik gewoon geschuild of zo, even bijzitten.
0: Oké, maar we gaan het er zo meteen over hebben. We gaan ook even contact leggen met
2: America.
0: Met America, New York City. Met iemand die in een taxi zit, een van de beste, grootste... voetbalverslaggevers van Nederland. Martijn Krabbedam komt ook langs bij ons in de camping.
1: Ja, leuk.
0: Of in de camper. En ik krijg een aanval op mijn Ragebait-campagne. Tenminste, ik word een beetje zo neergezet op onze TikTok. Ik vind alleen maar dingen kut, weet je wel.
1: Ja, het is echt verschrikkelijk.
0: Volkszangers, restaurants.
1: Je wordt een soort Maarten van Rossum. Ja. Of Johan Derksen. Johan Derksen.
0: Ja, precies, maar oké, weet je, het scoort. En dat is mijn werk en prima. Nou. Maar ik krijg nu tegenstand van een van de, in mijn ogen, succesvolste presentatoren van de laatste jaren.
1: Tegenstand?
0: Maar iemand die gewoon... Ja,
1: een medestander?
0: Een tegenstander. Oh. Iemand die op mijn gedrag aan het inhaken is, op mijn mening.
1: Ja.
0: Ik heb de laatste weken echt, of de laatste maanden, de laatste anderhalf jaar echt naar die jongen zitten kijken. Zo van, meine Güte.
1: Nee, ga je nu weer wat kut zeggen?
0: Nee, helemaal niet.
1: Oh.
0: Er is er toch nog eentje beter dan ik.
1: Oh.
0: Ja, maar zo heb ik er naar zitten kijken.
2: Maar
0: zo makkelijk, zo goed. Zo, dus echt een geweldenaar. En die is even er op Fanta Gate gaat die in. En
2: is boos.
0: Niemals.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
2: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: 10 tenders, alsjeblieft.
9: Ja, dat is dan €8.
8: Hè? 8? Oké.
10: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
11: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
12: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
11: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires. Goeie zelfruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.

0: kunnen zeggen. En Nel gaat het hebben over enge mannen in de tuin. Eerst NOS op 3 met niemand minder dan Stef Wantra.
1: Yes, goedemiddag. GroenLinks PvdA mag officieel debatteren als een pro.
2: NOS op 3.
1: Want de Tweede Kamer vindt het nu officieel oké als die partij van naam verandert. De meerderheid van de partijen is nu officieel voor. Alleen PVV, Forum en Groep Markenshauer stemden tegen. Maar voordat GroenLinks-PVDA officieel van naam kan veranderen, is er zaterdag nog wel een congres waar leden het ook allemaal officieel gaan maken. GroenLinks-PVDA heet dan voortaan Progressief Nederland, oftewel afgekort PRO. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben vier verdachten schuld bekend. Volgens de tieners werden ze online geronseld en wisten ze niet dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Sterker nog, volgens de advocaat van een van de meerderjarigen kwam het woord synagoge niet eens in diens vocabulaire voor.
3: De achtergrond van de explosie was bij cliënt onbekend. Het begrip synagoge, daar komt ie, is door mijzelf op het politiebureau aan cliënt uitgelegd wat dat inhield.
1: En voor die explosie afgelopen maart stonden vandaag 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van die explosie en ook poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. En volgens de OM gaat het om terrorisme. Even naar Geleen in Limburg. Daar kregen mensen vandaag in een rolstoel een bijzondere les. Namelijk les in speciale trucjes met die rolstoel. Ja, Paralympisch atleet Floris Meijer hielp ze om met obstakels op straat te dealen. Zoals een hoge stoep of een roltrap.
4: Ja, en duw. Duw en trek. Ja, zet die voorwielen erop. Overal blijft je voorwieletje in hangen. En dan, ja, dan kom je gewoon niet ver. Dus het vergroot je wereld.
5: Het is fantastisch. Ik denk niet dat ik dit in mijn eentje allemaal had uitgevogeld.
6: Dit is eigenlijk wat Floris ook zegt. Er zijn heel veel rolstoelers in Nederland. Maar je ziet ze maar zelden op straat.
4: Mensen willen gewoon weer erop uitgaan met die rolstoel. En ik denk dat dat hard nodig is.
1: Ja, eigenlijk zouden steden natuurlijk rolstoelvriendelijk gebouwd moeten worden. Maar zolang dat nog niet het geval is, zijn dit soort lessen super nuttig, zeggen de deelnemers. Gaan we naar het weer toe. Nou, even oppassen als je zo meteen de weg op moet. Want begin vanavond vanuit het westen flinke buien met ook hagel en zware windstoten. Kijken naar morgen. De dag begint zonnig. Later opnieuw stevige buien bij een graad op 17.
0: 3FM met het verkeer. De A2 was dicht Eindhoven voor Leenderheide. 25 minuten. De A2 Amsterdam.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Ster. Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.

0: gratis! Bestel nu bij New York Pizza. Die flitsers met Tom bij TomTom. Tom.
1: Holy shit, Nel. Wat je zo meteen gaat laten horen is echt ziek.
2: Nou, het is echt idioot.

0: voor mij natuurlijk, maar dat het zo'n hit zou worden. Dat het zo'n enorme klapper zou worden. En even een positief bedoeld advies. Wat mij betreft mogen jullie de nieuwe ook al wel vaker draaien.
1: Ja, die is ook heerlijk.
0: Ook een goede plaat.
1: Ja.
0: Maar goed, dan misschien maar bij ons beginnen. Dit is de middagshow, je luistert naar Baarten Menner. NPO 3FM, 8 over 5, nog 4 dagen. En we zenden live uit vanuit Amerika.
2: Barend en Benner. De drie dingen van de dag die er toe doen of te denken.
0: Hoi, even een rondje door onze hersenpannetjes. Wat gebeurt er allemaal en wat is er gaande op dit moment? Nel heeft zometeen echt iets dat je denkt, oké, doodeng verhaal.
1: Zo.
0: Wordt ook kracht bijgezet in de audio. Begin jij maar even kort, grote vriend.
3: Ja, we gaan straks even bellen met Martijn Krabbedam. Oh. Een van de grootste verslaggevers van Nederland, samen met Mike Verwij natuurlijk.
0: Zo is het. Zo
3: Want we
0: is
3: moeten
0: het.
3: Even, ja, een beetje dat al die mensen daar in Amerika warm maken dat we eraan komen. Ja. En ook even de stemming peilen hoe het daar nu is. Hij schijnt nu in een taxi te zitten in New York. En hem kennende luistert hij nu ook. Toch?
0: Even het volgende. Ja, die gaan we zo meteen bellen. Dus we kunnen het gewoon horen. Ik ben vorige week ben ik losgegaan. Hè, zoals ik wel vaker losga.
1: Ja, dan was dit in de podcast, hè?
0: Dit was in de podcast. Ja. Bijna ben ik in de reviews. Maar weet je, op TikTok komen de stukjes naar buiten. En dan ben je best wel iemand met een stevige mening. Nee, dit is ook helemaal niet erg. Dat is prima. En dan krijg je veel haat. Is allemaal niet erg. Ik heb vorige week geroepen dat je een man van... Ja, boven de 20 niet meer serieus kan nemen. Als hij of zij, nou vooral hij, mannen vind ik het echt, als die Fanta drinkt.
1: Ja, dat vind jij echt niet kunnen.
0: Dat vind ik het soort van ja. Het,
1: ja, maar.
0: De totale seksueloosheid, om het zo maar te zeggen, van het drinken van een blik Fanta.
1: Jij vindt het echt iets jongensachtigs.
0: Ja, ik vind het verjaardagsdrank voor kinderen van 9.
1: Maar, dat hoor je ook in een podcast, een Red Bulltje Zero vind je dan wel echt weer gewoon
0: heel
1: voor
0: mannelijk.
1: Heel mannelijk.
0: Zeker als ontbijt.
1: Voor de echte heren.
0: Een Red Bulltje Zero, het is gewoon 's morgens een koffietje en dan gaan we eerst de jongens naar school brengen naar net voor het trainen, beuken we een Red Bulltje Zero erin. En dat doen we nog 2 keer op een dag. Vind ik heerlijk.
1: En dat kan wel.
0: Zonder suiker, volwassen, goede keuze.
1: Ja, oké.
0: Maar ja, ik denk, nou, de echte rechte geaarde mannen die hebben daar wel een soort van medestand. De kwaliteitsjongens die horen.
1: Die begrijpen jou wel.
0: Ik krijg net een fotootje.
1: Ja.
0: Het fotootje ziet er zo uit. Laat het even zien op camera.
3: Blikje Fanta, zie je?
0: Blikje Fanta.
1: Ja.
3: En met iemand achter een presentatiedesk.
0: Oh, iemand achter een presentatiedesk.
1: Ja.
0: Oh. Thomas van Groningen.
3: Nee, ja. Het is nou niet echt bepaald het beste uithangbord voor suikerhoudende drank.
0: Nee, maar ik vond het ook eens, weet je wel. Hij heeft natuurlijk niet echt het fysiek dat je zegt... hij gaat morgen de 100 meter hordenlopen winnen. Maar het is wel iemand met succes. Het is wel het grootste
3: televisietalent
0: ten eerste. De man waarvan Wilfred Gené wel eens denkt... kloten dat ik die nou laat invallen. Want hij begint beter te worden dan Wilfred.
3: Ja, maar ja, en Wilfred Gené, die drinkt Frits Cola.
0: Ja, nee, nou, dat zegt ook een hoop.
1: Waar ben ik in beland? Fanta, ik wel een koortsdroom dit.
0: Fanta, dat is precies wat het is. Fanta is gewoon een hele grote kokblokker. Dat is het.
1: Hier, Hans, 52 jaar en Fanta drinker.
3: Ja, mijn zwager die zweert er ook bij. En die is toch ook al in de 50.
0: Ik vertrouw je niet, ik hoef je niet in mijn vrienden te doen. Ik vind het niet kunnen.
3: Daar gaat hij weer, hoor.
0: Nel. Nee, maar jongens, je moet in deze tijden van vanilleachtige mensen...
1: Vooral dat je zo met vol overtuiging hierachter staat. En dan vind ik dat je denkt, oké, weet je wel... Gewoon als je als man prik drinkt met heel veel suiker, vind ik gewoon, daar vind ik wat van. Ja. Maar dat je dan Red Bull Zero wel... Nou, daar kan ik gewoon niet bij.
0: Wij hebben hier toevallig de rechterhand van Louis van Gaal... Ja. Hebben we in de studio zitten.
1: Ja.
0: Eerlijk, zou Louis van Gaal een jongen die Fanta drinkt, zouden die opstellen, ja of nee?
4: Ik denk het niet.
0: Nee.

0: Affirmatiefs, Evolution. Het is 16 minuten over 5. Volgens mij hebben wij op dit moment verbinding met New York City. Laat je horen voor de watcher van Voetbal International. Martijn Krabbenam. Martijn, woehoe! Goedemiddag jongen. Of goedemorgen is het bij jou nog, hè?
1: Het is hier goedemorgen, ja.
0: Oei, oei, oei. Martijn, je bent nu een dag of 4-5 in Amerika. Even waar je nu zit, even een stukje ouderwets verslag. Hoe je voelt, wat je ziet. Ik hang aan je lippen.
1: Ja, we zitten nu in een taxi, in een rode BMW, om heel specifiek te zijn. Mm-hmm. Met een soort Lewis Hamilton achter het stuur scheuren we richting de luchthaven. Want we vliegen naar Kansas City straks.
0: Oh. Hey. En hoe is het geweest de afgelopen dagjes?
1: Het is aangenaam geweest. Ja, ik kijk even naar mijn collega Willem Vissers, die hier naast me zit. Ik steek zijn duim op. Het weer is voortreffelijk.
0: Ja.
1: We hebben eigenlijk alleen in New York zelf een enorme regenbui gehad. Net toen ze die foto's van die spelers wilden onthullen en presenteren.
0: Ja.
1: Dus dat zat even tegen. Maar voor de rest was het geweldig. Heel lekker weer.
0: We hebben
1: 3 trainingen gezien, dus het gaat allemaal prima. Met ons dan, hè? Met het elftal wat minder.
0: Ja, oké, dan komen we zo. Maar alle spookverhalen, want wij gaan natuurlijk over 48 uur, maar we hebben al maanden... hebben we op de Nederlandse tv natuurlijk zitten kijken. Maar ja, Amerika moet je wel gaan, weet je wel. Moeilijk inreizen, toestanden op de luchthaven. Neem je luchtbed
2: douane.
0: Mee. Douane. En zo.
2: Wat heb je vroeger uitgespookt?
0: Precies, hoe gaat dat allemaal?
1: Ja, wij kregen ook het idee dat we naar de Donbass moesten of zo. Maar uiteindelijk kwamen we daar aan op die luchthaven. Je moet even wel een app downloaden. Die zal ik wel even sturen dadelijk.
0: Ja.
1: Oh. En als je die gewoon downloadt en je vult een paar dingetjes in...
0: Ja.
1: Dan geven ze je een rij waar je dan in moet gaan staan. Ja, en dat duurde bij mij echt serieus 10 minuutjes zoals ik overal doorheen.
3: En vraag me dan toch af, hoe stel jij jezelf voor in Engeland? Ik bedoel, Barend wordt dan off-sharing, hè? Barend off-sharing.
0: Ja.
3: Is het dan crap dan?
1: Nou, ik stel me gewoon voor als international football writer. En dan gaan alle deuren open.
0: Ja. Dat is een jaar in dit geval. Nou ja, goed, dat is mooi. Kunnen we gelijk even een sprongje maken naar het voetbal. Het was gisteravond 10-11 in Huizen van Delen. En er was ook een momentje dat ik dacht van... joh, moeten wij wel gaan met die camper en het hele pakket? Wat was dit voor... Ja, maar kom op. Ik zat te kijken naar, zeg maar... VCV Vlissingen qua locatie, weet je wel. Dat zag er niet uit. Een soort coronawedstrijd. En een heel moeizaam Nederlands elftal. Het was ernstig gewoon.
1: Nou, ik heb in Vlissingen gewoond omdat ik daar stage liep bij de PVC.
0: Daarom zei ik het ook.
1: Dat Randall Island is toch wel wat beter hoor, moet ik eerlijk zeggen. Die skyline van Manhattan op de achtergrond, dus het beeld was geweldig. Ja, misschien dat die jongens daarnaar keken heel de tijd en dachten van... goh, wat is het toch hier prachtig, want er zat weinig tempo in die wedstrijd. Hè. En dan, wordt het gewoon nog maar 2-1 tegen een team als Oefenland, als je van die kansen afmaakt... Het is wel een beetje heen blijkt tot nu toe, want tegen Algerije was het natuurlijk ook al zo.
0: Ja.
1: Ze moeten wel doelpunten maken, anders wordt het wel ingewikkeld.
0: Hey, maar jij bent behalve watcher iemand die de jongens interviewt, ook een jongen met kijk op zaken. Wat is nou jouw gevoel? Want wij hebben zondag hebben we gewoon die pot. Dat Timber wegvalt is natuurlijk een enorme aderlating. Daar kunnen we lang of kort over praten, maar dat is gewoon zo. Malen heeft in één keer zijn voetbalschoenen weer in de doos zitten. In Italië schiet hij ze alleen bij de aftrap er al in en hier wordt het allemaal heel ingewikkeld. Wat gaan we nou doen? Wat voor WK gaan we nou tegemoet?
1: Dat is gewoon moeilijk, maar als je kijkt hoe ze spelen... Je mist toch een beetje energie, hè? In dat
0: elftal. Ja, maar ook bij Koeman. Ja. Ook bij Koeman. Nee,
2: maar het is gewoon een dieseltje.
0: Nee, maar ook bij Koeman. Zit ik te kijken en het is allemaal weer...
2: Gewoon slechte generalen. Dat moet gewoon even, weet je... Dat moet even een beetje
0: goed.
2: Langzaam op gang
0: goed.
2: Komen.
0: Ja.
1: Kijk, dit is wel goed, hè? Dat er gewoon een beetje positiviteit gewoon naast jou zit.
0: Ja.
1: Want anders dan hoeven we inderdaad niet te gaan.
0: Nee, maar Martijn, jij zit ook wel redelijk op mijn spoor. Laten we eerlijk zijn.
1: Ik zit nu op jouw spoor, maar... Ja, er zijn natuurlijk gekkere dingen gebeurd. En het zijn ook de omstandigheden, droogveld, et cetera. Het zijn allemaal net mensen ook. Als je kijkt naar Frankrijk, die verliezen van die voorkust.
0: Ja.
1: Spanje speelt gelijk tegen Irak.
0: Ja.
1: Als een WK begint in dat stadion met al dat publiek, dak dicht, airco aan... dan mag ik toch hopen dat ze er toch wel beter voor de dag komen... dan ze hebben gedaan tegen Algerije en Oezbekistan. We hebben nog een week, hè?
0: Ja.
1: Dus we gaan het heel close volgen in Kansas. En ik begrijp jullie ook.
0: Ja, lekker. Ja. Nel, wat wil je vragen?
2: Ja, laatste echt hele belangrijke vraag.
0: Maakt niet uit.
2: Ja, jij bent er namelijk zo meteen al. Wat moet er in die koffer? Want het is 40 graden, maar ik zag ook regen. Dus ik ben gewoon helemaal een beetje in de war.
1: Ja, je neemt gewoon een heel klein regenjasje mee en niet meer dan dat. Want ja, die regen, die versperren ze wel. Maar in de praktijk vertellen de mensen, maar is dat gewoon Zo min mogelijk mee.
2: Oké. Oh, een heerlijke tip. Nee, ik wilde het echt heel graag even weten.
0: Martijn, we verwelkomen jou aankomende zondag op matchday. Om 9:10 staat de koffie klaar bij de camper. We zorgen dat je opgehaald wordt. En als Willem zin heeft om mee te komen, weet je, ik bedoel, het is voor ons...
1: Ik denk dat Willem daar wel zin in heeft. Willem, even naar de camper van 3FM, zondagochtend.
4: Als je tijd hebt, gaan we
0: erheen. Ja, maak je tijd.
1: We maken tijd, we worden opgehaald en dan gaan we eventjes gewoon even het publiek toespreken. Intellectuele gehalte moet omhoog.
0: Ja, daarom. Ja, en plus dat mijn naam ooit...
1: Willem gaat mee.
0: Dat mijn naam toch ooit in verband zou gebracht worden met de Volkskrant, weet je wel. Het kan er wel eens. De kans dat Sander Schimmelpenning maandag ontslag neemt is heel groot, hoor. Jongens, het allerbeste. Doe voorzichtig. Zorg ervoor dat je er lekker rustig onder blijft. Dat je goed blijft drinken, goed blijft smeren. En op naar kerstens, man. We gaan elkaar zien zaterdag, zondag.
1: Is goed, tot dan, hè.
0: Rustig aan, hè. Kijk eens, Willem Visser van de Volkskrant en Martijn Krabbedam. De international superstar voetbalwriter van Voetbal International.
2: Wauw. Ja, wat leuk nu. Ik heb zin in, man.
0: Het begint te kriebelen. Ja, tuurlijk. Hé, we zitten er gewoon tussen, hè, zo. Geweldig.

0: Nel, je bent eigenlijk al een beetje uit je doen sinds dat je vanmiddag binnenkomt. En dat je, ja, je wil iets laten horen, maar ook weer laten zien. Wat is het verhaal precies?
1: Ja, omdat dat is echt mijn grootste nachtmerrie. Ik zag gisteren een filmpje van Lise Korpershoek voorbij komen.
0: Ja.
1: Zij is programmamaker, zat ooit met Tim Hofman, documentairemaakster. En,
0: Influencer. Ja.
1: En zij heeft twee katten.
0: Ja.
1: En die laat ze ook vaak uit.
0: Ja.
1: En ze heeft ook Eddie de Egel. En nou, in ieder geval gaat ze buiten mee. En gisteren, kijk, vorige week gebeurde het volgende.
2: Ik had een man in mijn tuin.
3: Hè? Wat, wie is daar?
2: Ik kwam terug van een avondje stappen. Ik hoor geritsel in de bosjes. En toen dacht ik, oh wat leuk, de egel is terug. Dus ik ga met mijn flits aan filmen om te kijken of ik de egel zie. Ik zag niks op dat moment. Ja. Toen ben ik naar binnen gelopen om mijn was binnen te zetten. En toen zag ik dat mijn katten binnen waren. Toen dacht ik van, nou, dan moet het wel de egel zijn geweest in de bosjes. Dus ik loop terug.
4: Volgens mij is Eddie terug.
2: Danny loopt voor me uit. Zij stopt met lopen.
4: Nee.
2: Dus zij ziet iets. Dus ik zo, Danny, zie jij de egel?
4: Wat is
2: het? Dat was geen egel.
3: Hè? Wat, wie is daar?
5: Waarom zit jij hier?
2: Daar zat een man, gehurkt, met zijn rug naar me toe, tegen mijn schuur aan. Dus ik reageer.
3: Wat de fuck doe jij hier?
2: Dit is de eerste keer ook dat ik het contrast omhoog heb gegooid.
0: Oké, alright. Wat horen wij hier? Wat is er aan de hand?
1: Oh, nou, dus er zit in haar tuin,
0: ja,
1: ergens onder de bosjes, is met haar telefoon met haar lichtje aan het schijnen. En in plaats van dat ze dus de egel denkt te zien, zit daar dus een man met zijn rug naar haar toe. Nou, ik zal echt al 7 kleuren stront schijten.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar ja, wat zij dus doet, ja.
0: Tuurlijk,
1: en ik zal wegrennen. Maar wat zij dus doet, is zeggen, what the fuck, wat doe jij hier? Ga eens weg. Nou ja, en die man gaat heel rustig, loopt hij weg.
0: Ja.
1: Gaat ze nog de schuur omheen, probeert ze hem nog weer te filmen. Nou, daarna is hij wel weg.
0: Is het in Amsterdam?
1: Het is in Amsterdam.
0: Ja.
1: En zij woont op de begane grond. Maar wat blijkt dus, dat ze een aantal jaar geleden was er de hele tijd een gluurder bij haar. Heeft ze een hek geplaatst, camerabeelden, of camera's geplaatst, beveiligingscamera's. Maar die beveiligingscamera was net op dat moment aan het opladen. Dus die was er dus niet. En nu is deze, want nu denk je, oké, nou, misschien was het weer gewoon zwerver.
0: In de war, weet je wel, naar de haaien, Pride
1: maar
0: Utrecht.
1: Nu, waarschijnlijk is die gluurder dus weer terug.
0: Gewoon hoeveel jaar?
1: Ja, na 5 jaar.
0: Zo.
1: Want hij zat dus weer in de tuin.
0: Creepy.
1: Dat is echt doodeng. Dus ze vraagt nu ook iedereen van, heb je wat gezien? Weet je, het was een man met een zwarte hoodie, met een capuchon. Weet je, doodeng. Maar ook, ik vind haar ook zo stoer. Want ik denk echt, wow, je hebt echt dikke ballen.
6: Ja, maar ik denk ook bij mezelf, als je dan toch gaat gluren, waarom dan bij Lise Korpershoek?
0: Nou,
6: neem maar het adres van Nelly. Dat is toch veel, ja, dan kan je toch veel beter gluren bij Nelly?
1: Nee. Het is helemaal
0: zelfs
1: heel
0: ik dacht
1: verhaal.
0: Heel even bij deze om, en dat heb ik niet van haar mee. Zelfs ik dacht heel even, ongepast, jammer.
1: Ja. Ja, ik weet het.

0: De Dare and Girls bij Barend en Benner. Goedemiddag, zegt het. Het is 1:30. Waar staat de afkorting CV voor die je doorgaans meezendt met je sollicitatie? Dus waar staat die afkorting voor? En ik hoor je denken, ja, dat is heel makkelijk. Nou, spreek het maar eens uit en typ het maar eens goed. En zet het dan maar eens in de NPO Luister plus je naam. Dat zou ik een, bewonderenswaardig iets vinden.
1: NOS op 3.
0: Laat maar even weten, zet je naam erbij. En je leeftijd, komt dat allemaal dik in orde.
2: Mooi woord.
0: En wat?
2: Toch, een mooi woord.
0: Een heel mooi woord.
2: Vind ik een heel mooi woord. Latijns voor levensloop.
0: Ik zit ondertussen al een klein beetje op het nieuwsscherm te kijken. En ik zie iets vreselijks. Stef Banza, NOS op 3.
3: Ja, goedemiddag. In Bokstel is een automobilist om het leven gekomen. Het komt net binnen. Een eikenboom is daar omgewaaid en die viel bovenop die auto. Omroep Brabant meldt dat die boom mogelijk rot was en is omgevallen door het noodweer dat op dit moment over ons land trekt. Lieden van Taghi heeft officieel 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij Taghi willen bijstaan in het hoge beroep van hem tegen het Marengo-proces. En ze hebben zich nu ook officieel aangemeld. Ja, dat is eigenlijk precies op tijd, zegt mijn justitiecollega Remco Andringa.
4: Aanstaande vrijdag is er weer een zitting in het hoger beroep van het Marengo-proces tegen Taghi en een aantal medeverdachten. Op die zitting zal het gerechtshof met de nieuwe advocaten van Taghi bespreken hoe de zaak zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden. Slijters en Van der Horst mogen dan aangeven hoeveel tijd ze nodig denken te hebben om zich in te lezen in dat enorme Marengo-dossier, waarna het gerechtshof moet bepalen wat redelijk is.
3: Ridwan Taghi is veroordeeld tot levenslang, maar ging dus in hoog beroep. En dat proces duurt inmiddels al 2 jaar. En het grootste deel van die tijd zat hij dus zonder advocaat.
0: Maar wil jij hetzelfde zeggen als ik?
5: Ik denk het wel.
0: Ik vind het heel bizar. En ook dat we dat doen. Waarom noemen we de namen van die mensen?
5: Ja, dat.
0: Ja.
5: Want je zou maar de broer of zus van Ronald of Aniek zijn.
0: Precies, we hebben zoveel glazen gehad met advocaten. Mensen die zijn overleden. Ines Wesky, het hele pakket, weet je
2: ja,
0: wel.
2: Ja, waarom is dit niet inderdaad gewoon helemaal
0: waarom
2: anoniem?
0: Is het niet vertrouwelijk helemaal?
3: En ze zijn niet bang.
0: Ik denk,
3: en ze willen ook niet zwichten voor die druk.
5: Nou, dat vind ik wel echt... Ja, ik vind het toch wel ergens een heldendaad,
0: hoor. Dat wilde Ines Wesky ook niet.
5: Nee.
0: Weet je, we hebben allemaal gezien wat daarmee gebeurd is.
2: Nee, misschien... Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar misschien doe je dit ook wel... ook juist om namensbekendheid.
0: Oh, maar er zijn zaken die... Daar zou ik gewoon meegaan met een New York Pizza Influencer. Brandon Twist. Voor naambekendheid.
2: Ja.
0: Ja, ik vind dit wel het allerduidste.
2: Ja, dat is toch...
5: Nou, ik weet niet wat erger is, hoor. New York Pizza Influencer Trip of advocaat van Taghi.
0: Oké, jongens. We gaan door naar het volgende.
3: Ja, dan nog even dit. Nederlanders gooien het afgelopen jaar gemiddeld zo'n 25 kilo voedsel per persoon weg. Blijkt uit onderzoek van het voedingscentrum.
2: Nou, mag God wel een straf opkomen.
3: Ja, misschien wel. Nou, 10 jaar geleden was het geen 25, nog 36. 30 kilo was het toen, dus we doen het wel ietsjes beter.
0: Juist.
3: Maar er valt nog heel veel te winnen, bijvoorbeeld door je restjes op te maken. Nou, onze verslaggever Irma de Vries ging langs het studentenhuis in Utrecht om te kijken of smoothies van al je restjes uit de koelkast de oplossing zijn tegen die voedselverspilling.
6: Er gaat hier een koelkastdeur open en er zit echt van alles in.
7: Oh my god.
8: Ananasstukjes. Ja, deze heb ik een tijdje geleden een keer gebruikt voor een pokeball.
6: 23-4. Kwestie van even proeven, denk ik.
8: Poffertjes ruiken nog wel goed, maar stonden al een tijdje achter in mijn koelkast.
6: Zou je dit nog opeten, denk je?
8: Nou, ik weet niet. Ruik jij eens?
6: Een hele mooie bruine banaan. Stuk komkommer.
8: Dat is de kookroom.
6: Daar gaan we. Geel-groenachtig. Het ruikt vooral naar komkommer eigenlijk en banaan.
8: Het ziet er redelijk gezond uit.
6: Oh, Brecht, het is best wel zoet.
8: Ja, dat is best wel lekker.
6: En herken je die poffertjes nog terug?
8: Oh ja, er zitten poffertjes in. Ja, nee, echt totaal niet. Ondanks dat het dan nu wel lekker smaakt, heb ik niet zoiets van... oh, ik ga die hele bak met smoothie leeg drinken.
6: Ik weet wel wat huisgenoten die dit wel zouden drinken, denk ik. Voor de gains. Is dit een oplossing voor een deel van het probleem?
8: Ik vind het idee van inderdaad smoothie maken van dingen die... je misschien anders weg zou gooien op zich wel nice.
6: Maar ik denk dat het meer gaat om wat je koopt... dan wat je nog doet met je restjes.
0: Nou, is toch supergoed deze?
2: Echt goed, ja.
0: Nee, maar luister, 36 kilo 10 jaar geleden, nu 25 kilo. Het is bizar, jongens. Nog 15 jaar door, we staan op -2. We doen het weer nog even, Stef. Oh, sorry, ja, dat is het...
3: Ik wou nog zeggen, ons verslaggever Irma de Vries, die is de gekste niet... want ze heeft iets meegenomen ook uit het studentenhuis.
0: Oh, kijk eens. Oh,
5: lekker.
0: Ik sluif over. Wat?
2: Oh, er zitten wel inderdaad een soort groene stukjes in.
0: Nee,
2: is dat van de
0: ananas? Dit is prima. Nou, Nel, hartstikke goed.
2: Ja, let's go.
0: Advundum.
3: Cheers.
2: Prima.
3: Ja.
0: Ah, geweldig zeg.
2: Een klein zuur nasmaakje, maar...
0: Heerlijk. Ja, zo zie je maar, alles van 23 april kun je gewoon naar binnen schuiven.
2: Ja, lekker.
0: Niks aan de hand.
3: Tegen de voedselverspilling inderdaad.
2: Ja, wat goed.
0: Hé, hey, maar leuke verslaggeefster. Wie was dit?
3: Want Irma de Vries.
0: Die maakt er ook weer wat tops van.
3: Ja.
0: Is dit weer een nieuwe?
3: Nee, dat is gewoon eentje uit onze pool.
5: Sterker nog, die komt hier elke dag langs.
0: Nee, joh. Maar klinkt echt goed. Echt leuk. Ja, daar word ik gelukkig van altijd.
5: Ja, ik ook.
0: Leuk zo. Oké, Stef, dankjewel.
3: Ze luistert dus. Dat krijgen ze mee. Ga ik het weer doen. Goed op als je de weg op gaat nu. Want begin vanavond vanuit het westen flinke buien met ook hagel en zware windstoten. Morgen begint zonnig, later opnieuw stevige buien. Het wordt dan graad of 17.
0: Nou, smaakje is wel een beetje gek hoor, Nel.
2: Een beetje zuurig, hè?
0: Weet je wat hier allemaal gebeurt? Jammer, zou je deze uitzending over kunnen nemen? Die gisteren ook al een uur eerder weg was en morgen een uur eerder weg gaat.
5: Ja, het begint een beetje te borrelen, of niet?
0: Hey, heel goed.
2: Doei, Stef.
0: Hey, jongens, kom op. Ja. We gaan het duurt te lang allemaal.
2: De files, de A2 Maastricht-Eindhoven voor Knoop en Leenderheide 30 minuten. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel 31 minuten. De A15 Gorkum-Nijmegen voor Tiel-West 30 minuten. En de laatste, de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam 37 minuten.

0: Ik heb gewoon geen geluid meer aan mijn
1: telefoon. Ik wel.
0: Dus, zou jij een keer een introotje willen pakken?
1: Oh, spannend.
0: 22 seconden.
1: Ja. Oh, 22 seconden. Weet je gewoon je hoofd.
0: Ja, ik kan het wel even voelen, hè?
1: Ja, we gaan straks de volgende vraag spelen. En ik weet al met wie. Dat is Rianne Wendtink.

0: dat we er niet bij waren.
1: Oh.
0: Dat was het WK in 2002. Toen waren we er niet bij, maar toen heb ik wel ontzettend genoten. Toen was het WK van Guus Hiddink met Zuid-Korea.
1: En, dat was volgens mij... en wie heeft dat toen gewonnen?
0: Het WK van 2002 is gewonnen door de goddelijke Canaries, a.k.a. Brazil.
2: Ja. Maar wat deed toen Korea het goed, hè?
0: Ja, was niet normaal. Oh, halve finale.
2: En ook zo'n beetje de eerste, het eerste WK dat zo geweldig in beeld werd gebracht.
0: Ja.
2: Met steadycams en van die camera's. Ja, nu is dat heel normaal. Maar toen was dat voor de eerst. Het was briljant.
0: Ongelooflijk.
1: Ja. Is er al een WK-hebbedingetje viraal gegaan?
0: Nee, maar dat gaan we morgen wel je voorstellen.
2: Ja, want wij hebben hem.
0: Wij hebben er eentje. Dat is heel goed.
3: Volgende vraag.
0: Een middagshow 3FM. Volgende vraag spelen wij met niemand minder dan Rianne Wenting, 48. Goedemiddag, hallo.
4: Hallo.
0: Hij is een prachtige Ulft. Nou, Boy. Dat weet je nog wel, hè? De Guus Hiddink dan, hè? Dat was de koning van de Achterhoek toen, hè?
4: Ja.
2: Hiddingu.
0: Zo is het. Hiddingu, ja.
2: Hiddingu,
0: ja. Eens even kijken. We spelen met jou volgende vraag. Ben je klaar voor mentaal, fysiek?
4: Ja, dat denk ik wel.
0: Maar wij geloven heel erg in jou. Dus dat is hartstikke goed. Jammer, leg het nog één keer uit de twee duidelijke volzinnen.
2: Ja, bij de eerste vraag geeft Rianne als antwoord volgende vraag. En daarna geeft ze bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Oké, dan ben je klaar voor.
4: Ja.
0: Oké, daar ga je.
1: Waar staat de afkorting CV voor die je doorgaans meezendt met je sollicitatie?
4: Volgende vraag.
1: Welke Latijnse uitdrukking betekent pluk de dag?
4: Curriculum vitae.
0: Zo. Oh ja, sorry. Dat apparaatje weigert. Ja. Helemaal goed.
1: Ja. Waar staat van de geluidsdrager de afkorting CD voor?
4: Carpe diem.
1: Wat is de naam van het eerste album van Adele?
0: Dat is niet het antwoord wat we zoeken. In 3,
4: nee.
0: In 2, 1, 1. Oh!
2: Oh.
0: Ja. Goed nieuws, heel goed nieuws. Je staat bovenaan het
2: weekklassement. Ja, ja, ja.

0: Idol of Life. Morgenochtend live in de ochtendshow. En de komende maanden het geluid van de zomer van 2026.
1: Lijkt me echt chill om dat live te horen. Ik vind het heel vet. Want Rani heeft zo'n goede beukerstem.
0: Ja, wat dacht jij? Ze was hier.
1: Ja.
0: Ze was hier. Heeft ze niet gezongen, maar dan gaat ze dan morgenochtend.
1: Ja.
0: Oké, okay, het is 3FM, 17:53. Woensdagavond. Nee, dinsdag trouwens. En zomer.

0: 12 to 12, Summer. Zometeen 90's tijd. En ik denk dat Barend gaat winnen. Denk ik. Ben ik wel voor.
1: Denk maar, ik ook.
0: Ja, toch?
2: 3FM.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
9: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
10: Kan het ook sneller?
9: Ondernemers pakken meteen door.
10: Ik voel dat doorpakken niet.
9: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
10: Sneller!

0: 90's tijd. En het allerbeste wat een live stage van 3FM heeft gehad in het afgelopen jaar, binnen nu in 20 minuten. Eerst NMS 3 met niemand minder dan Stef Wantra.
1: Ja, bijna goede avond. Zometeen alvast een beetje WK voorpret.
2: Het feit dat we meedoen, is Curaçao voor mij al de trotse, de grootste en de beste winnaar aller tijden.
3: NOS op 3.
1: Ja, wie en waar dit is, hoor je zo meteen. Eerst dit. Twee jeugdzorginstellingen zeggen sorry na misstanden in hun gesloten jeugdzorg. Ze erkennen nu dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
4: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
1: Jongeren van 12 tot en met 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en ook hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze geen passende behandeling voor hun trauma's. Er komt een uitleveringsverdrag tussen Marokko en Nederland. De Tweede Kamer stemt er nu officieel mee in. En daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren, vertelt onze politiek duider Ewout Kiewiet.
5: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
1: Maar mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land worden vervolgd. Volgens justitieminister Van Wiel heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. En in Amsterdam Zuidoost zie je al steeds meer WK voorpret. Daar kleurt de boel niet oranje, maar blauw voor Curaçao, zag een stadszender AT5. In een kapperszaak daar hangen bijvoorbeeld al de blauw-gele vlaggetjes van Curaçao. En lopen veel klanten al trots rond in een shirt van die ploeg.
2: In mijn optiek heeft Curaçao gewonnen. Het feit dat we meedoen, is Curaçao voor mij al de trotse, de grootste en de beste winnaar aller tijden.
6: Trots op de jongens.
7: Voor mij en voor de rest, grote prestatie.
8: Klein eilandje, maar groot in wedstrijd. En sport.
1: Donderdag, dan begint het WK. Curaçao speelt zondag net als Nederland. Het weer, ja, oppassen nu als je de weg op moet. Vanuit het westen trekken er flinke buien over, met ook hagel en zware windstoten. Kijken naar morgen, de dag begint zonnig. Later opnieuw die stevige buien. Het wordt een graad of 17.
0: Goedenavond, 3FM met het verkeer. Het is nog, het is redelijk gaande nog. De A2 is in Eindhoven voor Leenderheide, 28 minuten. De A2 Utrecht naar Bosch, volgens Bommel, 33. De A27 Utrecht Breda voor Werkendam, 22. En de A73 Maasbracht Nijmegen voor Linnen, 27 minuten.
3: 3FM. Ster.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
14: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
15: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
16: Hakje dag!
14: Die flitsers met Tom bij TomTom.

0: Disco Machine en Hypnotized bij 3FM. Het is 7 over 6. Nel, besef wel dat je over een week, dat je dan al gewoon 1, 2, 3, 3 nachten met Jammer en ik gewoon ergens in een camper ligt.
1: Nou, ik heb, dat weet Nelly niet, maar Baan en ik hebben een weddenschapje.
2: Ja. Oh, echt?
1: Hoe lang het duurt voordat jij een motelletje hebt geboekt?
2: Ja. Oh nee, want ik vind in mijn eentje slapen vind ik echt doodeng. Ik slaap liever gewoon met twee van die stoere gasten om me heen. En nog Kevin erbij.
0: Ik heb een ander.
2: Ik slaap liever met z'n allen, dus ik veel gezelliger.
0: Ik heb een ander weddenschapje.
2: Nou?
0: En dat is hoe lang het duurt voordat onze vormgever...
2: Ja.
0: De minuutjes van 90's tijd in de goede bak heeft.
1: Nou, die heeft hij gisteren al gedaan.
0: Ja?
1: Ja, die heeft hij gisteren al gedaan.
0: Okay,
2: dus ze zetten er wel
0: dus
2: ergens
0: in. Dus dan hebben we
2: Dancehall
0: Queen.
2: Nee, Jammer zit wel zich de hele tijd, nee, zegt hij, zeg maar, alvast te zeggen van... ik laat wel heel veel scheetjes in mijn slaap.
0: Mm-hmm.
2: Dus die zit toch, ja?
0: Ja, nee, maar dat is sowieso natuurlijk gewoon, dat is ook prima. Nee, Jel, ik
2: jij
0: kan
2: zegt
0: orde.
2: Nee?
0: Ik kan dat nergens vinden.
1: Nou, dan zet ik ze er even opnieuw in.
0: Ja. Ja.
2: Okay,
0: dan doen we even het mooiste optreden van de afgelopen maanden op de speelplaats van 3FM. Dat was toch wel geweldig. Niemand minder dan S10 en Oscar in de Wolf. Dit is 7 van Samba 3.

0: middagshow 3FM. Opgenomen live uit de ochtendshow. S10 en niemand minder dan Oscar in de Wolf 7 Sound worden. Het is niet normaal. We moeten even checken of we dat beeld erbij kunnen doen. Dat is gewoon beeldmateriaal. We zetten nu alleen de audio uit.
1: Ja, dat zou ik echt heel graag willen.
0: Dus gewoon, we willen ook
1: ja, zij zijn zo mooi, zo symbiotisch samen.
0: Zo symbiotisch samen.
2: Mooi.
0: Alles wat wij niet zijn.
3: Het is 90's tijd. Het is 90's tijd. Tijdens het snaaien is het 90's tijd.
0: Zo.
1: Wauw.
0: Aardig synchroon.
1: Zo, wij klappen vaker samen.
0: Oké, jongens, het is 90's tijd. 12 over 6. We zijn hartstikke laat. We hebben een menu A en een minuutje B uit de jaren 90. Zullen we de pleister maar snel er een beetje aftrekken?
1: Ja, hup.
0: Ik heb echt het gevoel dat ik vandaag een topper heb. Jij hebt 1998.
1: Ja.
0: Ik heb 1997.
1: Oei.
0: Ik heb een Duitser.
1: Ja.
0: En een hele goede Duitser.

0: klaar staat in de NPO-luister-app alvast voor je geschakeld. Kun je gewoon op drukken en dan is jouw stem erbij. Ja.
1: Het is dus ho-ho-ho. Dat is dus niet Duits.
0: Oh.
1: Het is Belgisch en de zangeres is Nederlands.
0: Oh, dat was het, ja.
2: Wat verdikkemers. Nou, in ieder geval een Duitser en een Nederlander.
0: Er is ooit een man geweest die zei, joh, België en Nederland, dat is gewoon Duitsland. Ja. Dat is nog niet zo lang geleden. Dat is nog geen 100 jaar geleden.
2: Nou, nou.
0: Heb ik nog veel aan gedacht afgelopen weekend. Nee, maar zonder grappen. Ik dacht echt van, het was afgelopen zaterdag. Moet ik even goed rekenen. En zonder, ja, het was afgelopen zaterdag, was het 6 juni. En toen, en dan sta ik toch even bij stil altijd. Dat het dan 82 jaar geleden is, in dit geval. Dat allemaal van die gasten uit Amerika, uit Polen, uit de UK, gewoon op een zondagochtend in een boot zaten en dan die stranden opgingen van Frankrijk.
2: Och, ja.
0: Wat uiteindelijk het einde betekende van de Tweede Wereldoorlog met nog een hele lange aanloop. Maar wel, dat was wel een van de grote zetten. Dat vind ik altijd bizar.
2: Ja.
0: En dan denk ik wel eens, en het is misschien een beetje populistisch, maar ik denk het wel. Dan denk ik wel eens, zet ze eens een middagje neer, hè, met de ogen van toen.
1: Ja,
0: maar even zonder grappen.
1: Ja.
0: Ik gewoon
2: naar de huidige tijd geweest.
0: Ja, nee, is toch niet. Nee, ja, dat vind ik echt. Dat voel ik dan echt. Ik denk erover na.
1: Nelly dacht er ook dit weekend aan, hè, toen aan de oorlog.
0: Wat dan?
1: Toen ze de snor ging gaan waksen.
0: Ja, dat dacht ik ook.
2: Mijn snor.
0: Nee, sorry. Ik was echt niet serieus aan het vertellen.
1: Ja, sorry,
0: maar er is geen ruimte voor in dit programma.
2: Nee.
0: Ik mag niet gewoon echt zijn. Het moet altijd entertainen. Klauwtje baren.
2: Nee, we willen gewoon dat je je menu aan gewoon...
0: Oh ja.
1: Nou, nou, mensen vinden het niet fijn dat je het doet, want je wordt gelijk gestemd op menu B.
0: Ja, terecht. Oké, okay, ja. Nel, wat heb jij?
2: Nou, geen Italië. Ik heb een Italiaan.
1: Geen Italië?
2: Nee, ik wilde zeggen geen Nederlander, geen Duitsland. Het is namelijk gemaakt door 2 producers uit Italië. En de zang kwam van de Amerikaanse zangeres Maya Days.
0: Oh.
2: Het is een Eurodance klassieker.
0: Oké.
2: Okay. Het is gebaseerd op het refrein van de Jacksons van Can You Feel It uit 1981.
0: Kun je ChatGPT vragen in vervolg een beknopte samenvatting van jouw plaat? Gaan we dan weer.
2: En nu,

0: Imagine Dragons en Bones. Bij Barend en Benner. Ici dans le radio. Que le très amusante. Habit. Do the game. Dans le
1: pouvoir.
0: Piba.
1: Très joli.
0: Très.
2: Ik vind het knap. Je kan beter Frans dan Engels.
0: Ja, nee. Nou, zal ik je heel eerlijk vertellen, dames en heren, Lisa in de show.
1: Mooi.
0: Docent.
3: Salut, bonjour.
0: Ja, heel goed, hè. Klinkt gelijk eens opgewekt. Nee, maar de eerste is een fase geweest dat ik in mijn leven gewoon, hebben het over, ja, wat is het, 2005, 2006, dat ik van de middelbare school afging. En dat ik echt gewoon, weet je, ja, gaf mij. Waren stokbrood noemden ze mij, weet je. Zo goed Frans.
1: Stokbrood, zo goed Frans. Hele andere ideeën bij.
0: Nee hoor, dat is meer mijn perceptie.
1: Maar dat is croissant.
0: Het is meer gewoon jouw perceptie op mij.
1: Petit baguette.
3: Ook gewoon niet Barend baguette, dat is veel mooier rijst.
0: Ja, nee,
3: maar
0: niet
1: Barend baguette.
0: Prima dat jullie allemaal zo bij de hand zijn vandaag. Hè? Lekker.
1: Barend baguette.
0: Maar ik kom best wel aardig Frans. En ja. Dat dacht ik toen alleen dan.
3: Niks meer van terug te
0: werken. Nee.
3: Want dan ben je dan.
1: Nee,
3: dat is niet aardig. Nee. Ik moet het juist heel erg bevorderen.
1: Nee, je bent een docent. Bekrachtig door.
0: Hey, maar wat zit ik in een totale malosfeer alleen dan in de vrouwenkant? Ik mag niet eens mijn verhaal afmaken. Hebben jullie niet geleerd om mijn man gewoon uit te laten praten?
1: Sorry.
0: Het is toch niet te geloven?
3: Excusez-moi.
1: Pardonnez-moi.
0: Wat ik wilde zeggen. Nel is moe, dan gaat zien.
2: Oh, dat is niet.
0: Maar wat ik wilde zeggen is dat je dan zeg maar je diploma haalt. En dan kan je best wel aardig Frans. Nel doen niet zo semi geïnteresseerd.
1: Nee, ik luister echt.
0: Oké. En dat je dan 3 maanden later ga je naar een pompstation om een pakje peuken te halen, dan red je het al niet. Nee, dat wil ik vertellen.
1: Dat is een korte termijn geheugen.
0: Dan wordt het heel ingewikkeld allemaal.
1: Ja.
2: Maar ik heb ook altijd het idee dat als je er dan eenmaal zou wonen, dan komt het van. Ik zie dat ik vertrek of zo, weet je wel. Dan zie je van die stellen, die gaan dan naar Frankrijk.
1: En dan spreken ze geen Frans, maar dan kopen ze wel een vervallen huis. Dan ben je toch knotsgek?
0: Ja. Jij kan geen radio maken, hier weer een middagshow. Kom. 4 jaar geleden, bedoelde ik.
2: Zo, daar redde je net uit.
1: Zo, ja.
0: Wat ik nog even wilde zeggen als toevoeging. Je hebt 2 hele leuke collega's, Lisa.
3: Oh ja?
0: Dat zijn mijn zusjes. Mijn zusjes zijn allebei docenten Frans.
2: Nee joh.
0: Ja. Nee, joh. Zowel Willeke als Lenin. Allebei
2: wat leuk.
0: Van, ja, sowieso. Hebben allebei Frankrijk gewoond ook. En zijn nu even uit de velden. Want die zijn 3 weken geleden allebei bevallen. Heel toevallig. Dat het allemaal tegelijkertijd gebeurde. Maar bij ons. Bij Barend Stokbrood gaat er weer een woordje Frans over de comment heen. Ja, zo mooi is het. Barendje brief.
1: Ik zie jou nu de hele tijd met een stokbrood.
0: Ja. Nou ja.
3: En zo'n Frans snorretje en een bakkietje.
0: Ja. Nee, maar.
3: Dat van ook een spreekjes t-shirt aan, of?
0: Nee, maar we worden de komende 2 weken gewoon binnen dezelfde vierkante meters wakker. Dus die stokbrood kun je niet meer.
1: Een baguette en een tand.
0: Hey, Lisa, je merkt het ook voor ons, duurt de uitzending net een half uurtje te lang.
3: Vanavond. We hebben een curry.
0: Daar is weinig Frans aan, hè?
3: Nee, niet zoveel.
1: Oh, curry.
0: Curry.
1: Ik dacht curry.
0: Ja.
3: Niet te vergelijken met Marie Curry.
0: Vanavond.
3: We hebben een curry.
0: Daar is weinig Frans aan, hè?
3: Nee, niet zoveel.
1: Oh, curry.
0: Curry.
1: Ik dacht
0: curry.
3: Niet te vergelijken met Marie Curry.
1: Oh, nee.

0: op de gang.
1: Ja, we hebben Gulli op de gang.
0: Ja,
1: hier.
0: Leuk man.
1: Gulli!
0: Heerlijk zeg, hé. We hebben al de hele dag bezoek in de studio. Het is echt komen en gaan van gekkigheid vandaag.
2: Een beetje schuldig.
0: Wat dan?
2: Nou, er komt toch een artiest binnen. Ik zeg, wil je wat drinken?
0: Ja.
2: En dan ga je een biertje.
0: Ja.
2: Ja.
3: Nee.
2: Ja, niet dus.
0: We hebben hier, het is echt...
3: Koffie of thee of water.
0: Er zijn hier wel eens mensen geweest die een taakstraf hadden gedaan. Dus die kwamen uit PI Lelystad. Die hadden 98 dagen vastgezeten op celblok CB. En die vonden de omstandigheden hier slechter.
2: Ja.
0: Ja, nee, ja.
3: Dat maakt je ook een beetje humble, toch?
0: Een
3: beetje humble. Gewoon, hup, koffie, thee of water, niet zeuren.
0: Ook weer zo. Ja, het is een beetje zoals bij jou thuis natuurlijk.
3: Ja, wij wonen nog limo.
0: Jij lijkt me geen type die heel veel in de koelkast heeft staan qua frisdrank en zo. En
3: nee, zeker niet. Nee, melk.
0: Ja.
3: Dat was wel.

0: is het laatste nieuws. Stef Watra, jongen.
1: Goedenavond. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat er namelijk aan mee betalen. En nou wordt het luchtalarmsysteem moderner gemaakt. Het is de bedoeling dat alle 4200 alarmpalen in ons land straks via één knop kunnen worden bediend. En het kabinet wilde eerder nog dat het luchtalarm over anderhalf jaar zou verdwijnen en dat alarmeringen alleen nog maar op NL-alert zou gaan.
2: Dat is verkeerd alarm.
0: Oh, dat is verkeerd. Ja, ja. Nee, maar ik denk, we regelen dat even centraal vanaf één knop. Weet
2: ja, ja, ja. Ja. Ja, je moet...
3: Die is mooi. Ja, de echte alarm is en dat die dan...
0: Dat zou leuk zijn.
3: R-ramen.
0: Ja, ja, ja. Okay, ja. Heb je hier ook nog eentje? Lucille Wenner doet het dan. En hier hebben we eens even kijken. Rintje Rinsma, die heeft ook nog centrale knop.
4: Bijna weekend vrijdag!
0: Oh nee, dit is op Jan.
2: Het is hier het oor.
0: Het hier het oor. Hebben we ook nog, oh, ja. Ja. Ja. Even kijken.
2: Het zou wel leuker zijn dat dit het is.
0: Oké, we hebben hier Michael Bogert. Die doet er ook nog even eentje. Dan hebben we hier nog even eentje, dat is Erben Wennemars. En ja, dat was het wel. Ja. Ja, ik ben er door.
3: Nee, mooi.
0: Kom maar, leuk jongen, hartstikke goed. Centrale knop, top.
1: Ja, gaan we door. SpaceX gaat komende vrijdag naar de beurs toe. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk heeft grote toekomstdromen, maar zit nog wel diep in de rode cijfers. Is het al de eerste maand van de maand?
3: Yes, we moesten weer testen. Ja, je moet ook onverwacht. We hebben 12 uur maandag, weten we nou wel. Was een test, jongen.
0: Het is onverwacht. Weet je, de vijand komt ook. Nee. Als je het niet wil.
3: Ja, Stef, nu moet je gewoon doorspreken. Ja,
1: is, voor personeelsuitjes moet ik dan mensen van het 6 uur journaal vertellen dat mij dit dan overkomt. Ja. Dan staan we gewoon heel rustig in die televisiestudio's. Nee, je moet eens weten, joh. Nee,

0: gewoon nog een keer
1: Jij
0: doen.
1: Kan overal naartoe, man. Ja, dat is fantastisch. Daarom. SpaceX. Ja. Oké, we laten hier met rust. Kom maar.
0: SpaceX gaat inderdaad komende vrijdag naar de beurs toe. Dat ruimtevaartbedrijf Elon Musk heeft grote toekomstdromen. Zitten diep in de rode cijfers. Zal voorlopig nog helemaal geen winst uitkeren. Maar toch staan beleggers in de rij om een aandeel te scoren, ziet mijn economiecollega Ruben Ech.
2: Op internet en social media circuleren allemaal gelekte filmpjes. Er zijn websites, e-mails gaan rond. Allemaal om je te overtuigen te gaan investeren in een bedrijf dat eigenlijk helemaal geen winst maakt. En zegt dat het ook nooit te zullen doen.
0: Nee. SpaceX wil met die beursgang $75 miljard ophalen.
1: Hoeveel zei je?
0: 75 miljard.
2: Kijk.
0: En zeg je het Nederlands elftal, dan zeg je Peer en Maggie uit Veldhoven in Brabant. Ze hebben als enige in hun straat de hele gevel van hun huis oranje versierd.
3: Ik hou van mijn land en daar gaan we voor. Ik hou wel van versieren, ja. De kerst, Halloween, oranje natuurlijk. Ik wou al veel eerder versieren, maar ik kreeg nog geen groen licht.
4: Vorig weekend begon hij weer, al mag ik echt nog niet gaan versieren. Dan heb ik ook nog kunnen rekken dat ik dacht, oh nee, nog niet.
5: Hoe vind je het nu?
4: Ja, oranje.
5: Wat is jouw pronkstuk van het huis?
3: Die zit daar. Daar staat ze, de vrouw.
6: Mooi. Ja, vind ik echt leuk. Maar ik vraag me altijd af, waar halen die mensen de tijd vandaan? Ik ben al blij als ik één slinger voor mijn dochter heb opgehaald.
7: Nel, waar haal je de tijd vandaan?
1: Jij.
7: Ja,
1: jij bent degene met de meeste tijd van iedereen.
6: Ik ben al blij als ik drie ballonnen heb opgeblazen en één slingertje heb opgehangen.
7: Ja, Nel moet er eerst een matchaatje halen op de hoek.
1: Nee, zo is Nel niet. Maar we gaan nog wel... Nel, dat wordt de komende week wordt het wel echt ook een test. Ik ken jou al 4 jaar, maar ik ken jou echt alleen maar in werkzaam verband.
6: Oh ja, ik heb nog een geinig.
1: Ja, dat is heel goed. Ja. Oké, jongens, we gaan ervoor. Het is de middagshow. We zijn nog steeds live, volgens mij. En we doen het weer.
0: Het is nog steeds flink oppassen als je de weg op moet. Lekker. Naar het westen trekken nog steeds flinke buien over, met ook hagel, zware windstoten. Morgen begint zonnig, later opnieuw stevige buien. Het wordt dan ongeveer een graad of 17.
1: Nellebel, waar staat het vast at the moment?
6: De files van de avondspits lossen op. Nog een paar bijzonderheden. De A2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Lederheide. 16 minuten, de A2.

0: Zes minuten over half zeven. We hebben een absoluut fenomeen in de studio. Mag ik de handen op elkaar voor Gulling? Bekend van de absolute klapper. Bier is bier. En natuurlijk deze. Hey, wat leuk dat je er bent, man. Mag ik jou nog even bedanken voor volgens mij een hele goede bijdrage tijdens de afgelopen editie van de IFM Series Request.
1: Dankjewel. Dat was in Den Bosch.
0: Op de grote carnavalsavond. En ik hoor jou dan voorbij komen als act, als social media fenomeen. En je hebt natuurlijk een indrukwekkende naam met een indrukwekkende uiterlijk wat erbij past. Maar ik was ook heel erg onder de indruk van jouw podiumkunsten.
1: Oh, ja. Dat is goed om te horen.
0: Een superleuk optreden en die hele markt kapot. Dus dan mogen we gewoon nog even...
2: Ja,
0: applausje. Applausje.
1: Ik buig op mijn stoel.
0: Hey, het verhaal achter het fenomeen Gulli, voor de mensen die het voor het eerst horen. Je bent hier wel vaker te horen geweest in de show van Rob Jansen.
1: Zeker.
0: Maar wat is, wie ben jij? Wat is jouw verhaal? Zonder dat het gelijk al te ingewikkeld hoeft te worden.
1: Al te ingewikkeld. Ik zat altijd in de muziek in Den Bosch. Ik skateboardde veel buiten. Ik werd nageroepen als Ruud Gullit, Bob Marley, Cabarets. Ja. Je kent het.
0: Maar die combi is ziek, hè?
1: De combi is insane. Ja. Dat Ruud Gullit, Gulli en dan Gulli is natuurlijk ook jullie in het Brabants. Ja. En wij waren gewoon gratis bier tijdens de carnaval.
0: Ja.
1: Volgens mij is het heel goed, heel end gelukt. En ja, door de jaren heen wordt het meer en meer en meer en meer.
0: Ja.
1: En ik vind het gewoon heel vet om op het podium te staan.
0: En wat is jouw schema een beetje? Ben jij iemand die gewoon optreedt tussen januari en maart? Of ben jij, wat doe jij in de zomer bijvoorbeeld?
1: Ook festivalletjes, maar ook gewoon privéoptredens. Bruiloften, bedrijfsfeesten. Maar inderdaad, carnaval is wel de banger natuurlijk. Ja. Dan zijn het 30 in 5 dagen.
0: 30 in 5 dagen.
2: Zo!
0: En dan hoef je in principe... Maar dan begint Jammer zijn blik.
2: Ja,
0: dan denkt hij gelijk...
1: Ik ben aan het rekenen.
0: Dan denkt hij gelijk weer van dan is dat, had ik dat toch misschien die ideetjes van Rob Stennis vroeger. Voor de duidelijkheid, laat ik eens wat context geven.
1: Ja.
0: Jelmer maakte back in the days furoren in een radioprogramma dat heette Of Stennis Eet Vermaak, Of Stennis Leed Vermaak van de grote Rob Stennis. Ja. En dan kreeg hij altijd van die... Ja, van die lullige klusjes. Ja. Alleen, wat deed je allemaal? Strieken?
3: Ik heb een blote reet over een voetbalveld gerend. Ik heb, maar ik heb ook heel veel liedjes gemaakt. En ik heb daar ook wel eens voor moeten optreden. Maar heb ik geen cent van gezien.
0: Ja,
3: ik ben een soort slaafje.
2: Je was echt een slaafje altijd.
3: Ja. Maar dan zie ik zo iemand...
2: Dat reageert hij ook altijd op mij af.
1: How have the tables turned?
3: Maar dat vind ik wel mooi om te zien. En dan hoor ik zoiets en denk maar... Je moet niet vergeten, dat is wel echt topsport, man. Dat is eigenlijk mijn verbazing meer, hoor.
0: Ja.
1: Want het is wel echt knallen. We begonnen met een show van 10 minuten, een kwartiertje. Nu is het dan inderdaad een half uur. Dan deed ik er in het begin misschien 5 of zo tijdens het carnaval. Maar nu dus 30. Dus je hebt er 5 à 6 per avond. Dus het is optreden, snelle handtekening, foto, instappen, door naar de volgende. Maar dat is 5 dagen.
2: Maar jij
3: maakt echt mee dat je op je hand hebt staan. Welkom, goed tot ook.
1: Ik kijk wel natuurlijk in mijn eigen planning als ik in de auto zit. Waar ga ik daar heen?
0: Lekker.
1: Meteren. Meteren!
2: Maar niks is beter dan Brabant, toch? Leukste mensen.
0: We hebben het nog niet gehad over Kansas, over Dallas, over Houston. Dat schijnt ook heel erg goed te zijn. En daar heeft deze meneer een grote bijdrage aan geleverd. Ons camperavontuur. Zometeen hoor je meer.

0: Pagen, waar gaat het eigenlijk buiten de uitzending over? Als jullie iemand te gast hebben in de studio. Het ging over de verschillen in huurprijzen in de loop der jaren. We hebben Amsterdam behandeld, Arnhem behandeld.
1: En Nelly wil
0: Amsterdam.
1: Nelly heeft een primeurtje.
0: Wat is er dan met Nelly?
1: Nelly zoekt een woning in Brabant.
2: Nee, jij wil daarheen.
3: Nee, ik zei tegen Gully, want dat is natuurlijk een Brabander die toen naar Amsterdam is verhuisd en toen naar Amstelveen.
2: Ja.
3: Zei ik, oh ja, ik had graag in Brabant willen wonen. Ik vind Brabanders altijd zulke leuke mensen.
2: Is ook. Daarom ga ik daar ook de hele tijd heen.
1: Dus maar je hebt ook wel die link met Brabant door drugslab natuurlijk.
0: Ja, dat is waar.
3: Nee. Het klikt gewoon altijd met Bravo's.
0: We hebben Gully in de studio grote klappers gemaakt in de laatste jaren. Bier is bier. Deze toppen vond ik wel echt de allergrootste toppen. Ja, geniaal. Zeer intelligent, ingenieus tientje aan zit. Maar mijn grote vraag aan jou is eigenlijk, met jouw uiterlijk, wat een soort combinatie is tussen Bob Marley en Ruud Gullit.
2: Aha.
0: Is Nathan Aké dan jouw zoon?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat is mijn verre zoon uit het vorige huwelijk.
0: Nee, maar als je Nathan Aké ziet lopen op het veld van Nederland zelf, denk je altijd dat het de zoon van Ruud Gullit is. En deze combi zou dan heel erg logisch zijn. Maar even, heb je wat met voetbal? Is er iets in jou waar je gelukkig van wordt?
2: Het is een hele verbindende sport. Ik heb het zelf nooit gedaan. Waar ik zei, ik skateboarde altijd. Ik heb lang geleden op basketbal gezeten. Maar ik vond het wel altijd vet om naar te kijken. En bijvoorbeeld in 88 was ik 6.
0: Ja.
2: Dus ik heb een hele EK heb ik gewoon prachtig meegekregen.
0: Dan ben ik zo jaloers. Bij mensen die gewoon zoiets betekenisvol bewust hebben meegemaakt.
2: Ja, maar ik vind het echt heel goed.
1: Dit vind ik echt chockerend.
0: Wat dan?
1: Nou, ik heb dezelfde leeftijd als Gully. En moet je eens kijken hoe hij eruit ziet en hoe ik eruit zie.
0: Ja,
3: dat dacht ik net ook.
2: Pijnlijk. Dat is pijnlijk.
3: Ja. Ook zelfde
2: mijn neef heeft zijn dreadslaas afgeschoren.
1: En die ziet eruit als ik.
2: Aan jou doneren.
1: Ja,
0: ja. Ik wilde eigenlijk zeggen, die zag er net zo uit als jou. Die is nou de familie uitgetiefd, weet je wel. Dat is mooi geweest. Hey, wat ik net zei, wij gaan richting de US of A. Wij gaan aankomende vrijdag vliegen naar Amerika om met een camper rond te gaan trippen. Trippen, dat doet Nel. Wij blijven nuchter.
3: Trippen,
0: dat doet Nel ook.
3: Ja.
0: En wij gaan ervoor en wij gaan radio maken. En we hebben echt een ongekend arsenaal aan top jingles. Ik kan niet anders zeggen. We hebben echt leuke dingen laten maken. Wil je wat dingen horen? Gewoon even als muziekliefhebbers onder elkaar. Natuurlijk de klassieke klapper van Rob Camps. En misschien wel jouw grote voorbeeld. In ieder geval financieel gezien.

0: Gerard weer.
1: Ja,
2: mooi zo.
0: Oké, tot zover de promotie van allerlei andere artiesten. Ja. Maar dan weet je dat je in een zeer goed gezelschap bevindt. Zeker. Want jij hebt de WK-klapper gemaakt ook. Hè?
2: Correct.
0: Zo is het. Hoe gaat het? Hoe gaat het met de WK-klapper?
2: Holland, daar gaan we. Wij strijden samen. Want we moeten het samen doen.
0: Ja, zo is het.
2: Stukje verbroedering erbij.
1: Heel goed. Heel
0: maar hij is los. Hoe doet hij het in vergelijking met alle andere? Shakira heeft natuurlijk een toplaat uit.
2: Wij vinden hem best lekker gaan. Hij zit volgens mij nu op 33k op YouTube.
0: Hoppakee, dat zijn getallen.
1: Ja, maar alles rondom het WK is een dieseltje.
0: Hoeveel?
2: Kijk door het dak. Helemaal
0: door het dak, jongen.
2: Ja. Niet normaal.
0: 32k op YouTube, dat is de Gelderdome vol, hè? Ik bedoel, er zijn hebben net zoveel mensen naar jouw clip gekeken dat er gisteren een KOS zijn geweest.
2: Dat bedoel
0: ik. Dan ga je hartstikke lekker, dat is goed.
2: Die staat er nou on top of the world.
0: Zo is het.
2: Dat is goed.
0: Hey, we gaan ervoor. En wij hebben die track hebben we zitten met daarbij...
3: Een verrassing in het midden.
0: Een verrassing in het midden. Moet ik dan versie 1 of versie 2?
3: Versie 1.
0: Versie 1, hoor.
3: Nee, versie 2. Oh, ja. Nee, 2.
2: Stop. De band.
0: Gulli.
2: Ja.
0: Kijk, dit is...
2: Dat is live,
0: zulke amateurs moet volhouden, hè? Dat is toch niet te geloven?
3: Jammer.
0: Eén taak. Oké.
3: Okay.
0: Dames en heren, de allerbeste WK heet hand in hand met Shakira. Holland, daar gaan we. Gulli!

0: Dames en heren, de Barend en Benner edit van de WK Eid van het jaar. Hand in hand met Shakira, Gulli, Holland, daar gaan we! Woo! A.K. Gulli, dankjewel dat je er was, man. En veel geluk met alles, man.
1: Komt helemaal goed. Jullie ook. Heel veel plezier. En tot de volgende. Houdoe.
0: USA, we komen eraan. Nou, jongens. Het begint allemaal wel echt heel erg dichtbij te komen. Dit is de bijna nummer 1 middagshow. 1851. Nog exact 4 nachten. En we komen live.

0: Terwijl Jelmer nog even aan het uitleggen is hoe hij ooit zijn miljard heeft gemist. Door jeugd van tegenwoordig in het Achterhoek zetten erop. Ja. Hebben we hier de absolute voice of a generation. De leukste avondshow van Nederland binnen. André Zodijk.
1: Ja.
0: Heel goed. Jongens, wel weer een werelddagje. Kunnen niet anders zeggen. Dank jullie wel, jongens. Thanks. Gulli, dank je wel voor de single. Heel goed.
1: Doei.
0: We hebben een topdag gehad. Dat hebben we allemaal wel niet gedaan, joh.
1: Allemaal gek uit.
0: Gewoon leuk. We hebben toch wel echt een leuke show vandaag.
2: Ik ben nu al even vergeten, maar was echt leuk.
0: Nathalie, leuk dat je er was.
3: Heel erg bedankt.
0: We hadden een grote. Doe even in de grote microfoon.
1: Ja.
0: We hadden vandaag een snuffelster en meekijkster.
3: Ja, heel erg bedankt dat ik mocht komen.
0: Is er nog iets wat je is opgevallen wat je ons echt wil meegeven? Gewoon dat je denkt, nou jongens, jullie doen het zo, maar.
1: Zouden
0: we wel voor anders doen?
3: Nou, ik vind dat jullie het fantastisch doen. Ik denk dat jullie helemaal klaar zijn voor Amerika.
0: Zo is het. Kijk. Oh, dit is Anders, dat is lekker. Gewoon, dit zou je bij. Zou je niet nog een half uurtje bij Anders willen blijven?
1: Ja. Maar dit zeggen, zou ik ook wel eens willen horen.

0: Dit is jouw tijd.
1: Oh, alsjeblieft.
0: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: pizza gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free. ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
11: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
12: Dat gaan we vieren.
11: Aldi.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
12: Dat gaan we vieren!
11: Aldi.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
20: Alright, alright. Het is avondshowtijd. Zo meteen muziek van Chappell Roan. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7:01.
21: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
0: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
21: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
1: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
21: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: 3FM Verkeer namens de ANWB. Twee vertragingen langer dan een kwartier. Ik begin op de A2, Maastricht naar Eindhoven is dat. Bij knooppunt Leenderheide. Het is daar een kwartier op onthoud. Komt door een kapotte vrachtauto. De oprit is dicht, de rechterrijstrook ook. Gaat waarschijnlijk nog duren tot 8:30 vanavond. En de laatste vertraging voor nu is op de A2, Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel, het is daar 20 minuutjes aanschuiven. 3FM.
22: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
23: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
24: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
23: Ja, werkt wel.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl. Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
25: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
26: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
27: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
28: Kia. Movement that inspires. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
29: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
27: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.

zoeken? Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

Kijk. De zanger van de Nederlandse band uit Den Haag, die kan ook zo ongelooflijk mooi speechen. Over wie ik het heb en waarom ik dat laat horen, krijg je naar Chapel Road.

0: Sommieu en Dark Before the Dawn bij 3FM. Ik vind het zo mooi. Camille, de zanger, die kan natuurlijk waanzinnig goed zingen. Hij kan ook heel goed speechen. Gisteren won Direct een belangrijke prijs in de muziekindustrie. En Sommieu, weet je wel, een beetje de broerband, die mocht die prijs overhandigen. De speech klonk ongeveer zo.
1: Haagse dakduiven, onder wiens vleugels wij allemaal een klein stukje mee mogen vliegen. Want Direct... Jullie zijn de beste band van dit land.
0: Ja, ik heb hem even heel kort geknipt, want hij duurt ongeveer 3,5 minuut. Niet echt mand, mooie speech, staat op Insta.
2: Andres. Hey, Andres. Biertje.
3: Weppa.
2: Weppa, Oerdijk.
3: Weppa, Andres.
0: Weppa.
3: Andres,
0: Oerdijk. Weppa. Ja, sorry, maar het is zo gênant. Ik loop er echt bij alsof ik 3 uur op visite ben geweest bij Gerard Joling. Nee, maar het is echt een wonder dat ik hier vandaag geraakt ben op de eerste etage van dit pand. De liften zijn bij ons stuk. En ik ben weer begonnen met trainen voor een marathon. Ja, ik heb me ingeschreven voor een nieuwe marathon. Den Haag, let's fucking go. Het enige probleem is, mijn knieën zijn nog niet hersteld van de marathon van Rotterdam. Dus mocht er iemand nog nieuwe knieën over hebben, meld je dan even in de app van NPO Luister. Ik zou sowieso de app van NPO Luister gebruiken om je te melden. Want dan zet ik je vanavond nog op aanwezig. Weet je wel, ik hou een streak bij, net als op Snapchat. Ik wil gewoon elke avond even een berichtje met je sturen. Ben je er nou binnen de maand het vaakst bij, dan win je.
4: Andres avondstreak.
0: En dan win je dus een pot vers gemaakte sambal.
5: Dit is onze nieuwste single.
6: Here is my new single.
7: And this is my new single.
8: Nieuw op 3FM.

0: We dansen die dinsdag wel door samen. Koens. En Cooking on Three Burners, This Girl in de avondshow van 3FM. Nou, heel eerlijk. Ja, ik dacht eerst, wat een ouwe lullen, joh. Die gozer is echt al lang pensioensgerechtigd.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, ik heb het over The Cure. De zanger van The Cure, Robert Smith, die heeft een nieuw duet. Die gaat een nieuw carrièrepad in. En ik moet je even uitleggen, als je The Cure niet kent, als je mijn leeftijd bent of jonger. Nou, dat is een band die je ouders waarschijnlijk helemaal te gek vonden. Het was een band die groot was in de tijd dat je nog moest opwaarderen met beltegoed. Maar dankzij Olivia Rodrigo vliegen ze ineens weer op.

Dat vind ik dan wel weer leuk, weet je wel. Dit is dus een hele nieuwe generatie aan mensen die in aanraking komt met The Cure. Omdat Olivia Rodrigo samen gaat werken met diezelfde band. Je moet het een beetje zien, oud en nieuw samen. Dus ja, misschien moet ik morgen Ruud de Wild eens uitnodigen voor dit radioprogramma. Om samen te co-hosten. Zo moet je het een beetje zien. En ik vind het wel mooi dat die muziekwerelden samen vloeien. Avondshow met Friday I'm in Love. Nu ken je me misschien nog niet, maar geloof me, over een maand wel. Oh,

ik hoop echt als je een moeilijke dag hebt gehad, weet je wel, dat de benzine weer leeg was of dat je een afspraak hebt gemist, dat dit liedje dan een beetje goed maakt. Jelly Roll, Jordan, I'm Good bij 3FM. Ik vind het zo mooi. Ik zie bijvoorbeeld Monique, Antoine, Sandra, allemaal een bericht al gestuurd naar de app van NPO Luister. Doe dat ook nog eventjes, zou ik zeggen, want dan zet ik je op aanwezig. Ik bouw namelijk elke avond een streak met je op, net als op Snap. En als je dan aan het eind van de maand het vaakst bij bent geweest bij dit radioprogramma, dan win je een pot zelfgemaakte sambal. Je hebt nog 3 minuten 15 om je naam door te sturen. Dan spreek ik je na, Mr. Fred again.

0: Ja, weet je wat ik nou zo raar vind? Dat als je bij Fred Again gaat partyen, dan moet je je eigenlijk gewoon houden aan zijn nieuwe regel. Hij wil namelijk dat je in het moment leeft, dat je niet met je telefoon in de lucht allemaal video's maakt die je vervolgens toch nooit meer gaat kijken. Vind ik zo'n goede regel. Nou weet ik ook dat die shows van hem, die zien er zo vet uit. Zag ik op TikTok. Ja, niemand houdt zich daar dan aan. Henriette, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, wat vind jij van die concertloze telefoons? Oh, mag ik even van de speaker af?
1: Je bent van de speaker af. Wordt niet beter dan dit.
0: Oké, nou. Maar, wat vind jij van die concert... Nee, ja, dit is heel irritant. Oké, even snel. Wat vind jij van die concertloze telefoons?
1: Nou. Nou, wel zoals het vroeger was, hè. Kijk eens naar de muziek van Queen, de concerten van Queen. Dan staat iedereen gewoon naar de artiesten kijken zonder iets in zijn hand.
0: Ja, dus het is gewoon beter genieten eigenlijk, hè.
1: Nee, echt meer in het moment.
0: Ja, ik vind het bij concerten top. Voor de avondshow zou het heel onhandig zijn als je niet je telefoon kan gebruiken, want...
2: Andres Avondstreek.
0: Dan kan ik hier op aanwezig zetten. Maar jij hebt je naam doorgestuurd met je mobiel. Je staat op aanwezig vanavond.
1: Top.
0: Als je nou denkt, hey, ik wil ook op aanwezig, stuur je naam door naar de app van NPO Luister. Maak je aan het eind van de maand kans op een pot sambal.

Ik trek de banjo verdacht goed in dit liedje. Ja, dat heb ik niet vaak, want ik vind het een moeilijk instrument. Maar bij Noah Kahan wordt hij goed gebruikt. You're the American Cars. Heb jij wel eens 100 euro verdiend binnen 60 seconden? Ik ook niet. Maar je zou het zomaar wel eens kunnen gaan doen vanavond, als je zo meteen meespeelt. Ik heb namelijk 10 vragen voor je liggen. Weet je die binnen 60 seconden goed te beantwoorden? Dan pak je vanavond 100 euro concertengoed voor je bij je lievelingsartiest. Ik ga je vast een handje helpen met één van de vragen die langs gaat komen. De kwalificatievraag, als je die weet, stuur het antwoord naar de Luister-app. Het WK voetbal, dat begint aanstaande donderdag. En de vraag aan jou, hoeveel spelers staan er in een voetbalteam op het veld? Nou, dat moet natuurlijk zijn 11. Stuur 11

0: 100 euro concertgoed kan zomaar jouw kant op komen. Als je Juan heet, 12 jaar bent en woont in Den Bosch. Goedenavond, Juan.
1: Goedenavond, Andries.
0: Het is Andres, maar dat geeft niet.
1: Oh, Andres, sorry.
0: Hey, ik hoop dat jij vanavond 100 euro kan pakken. Jouw lievelingsartiesten, wat zijn dat, Juan? Wie zijn dat?
1: Fleming, Cloud en King Von.
0: King Von?
1: Ja.
0: Wat vind je daar zo leuk aan?
1: Ik vind de rapstijl leuk van hem.
0: Ah, het is een rapper. Oké, cool. Dan ga ik die vanavond luisteren. Heb ik dankzij jou weer muziek ontdekt. Dat is al een win. Maar ik hoop ook dat jij vanavond wint.
1: Alsjeblieft.
0: 10 vragen heb ik voor je liggen. Weet je die allemaal goed te beantwoorden? Dan pak je vanavond 100 euro. De laatste vraag luidt, kom je morgen weer? Mag je op zeggen ja, dan kom je morgen, maar maak je kans op 200 euro. Zeg je nee, dan cash je vanavond gelijk uit. Alle vragen mogen onbeperkt gepast worden, maar 1 vraag fout en je ligt uit het spel. Is dat duidelijk?
1: Ja.
0: Oké, let's go. Dan gaan we gewoon. Let's go. Ik hoop het voor je, man. De eerste vraag gaat over Cloud, een lievelingsartiest van jou. Zijn bekendste track is toch wel C'est la vie. Maar wat betekent die zin C'est la vie in het Nederlands?
1: Leven.
0: Als je moeder een zus heeft, dan is die zus jouw... puntje, puntje, puntje.
1: Tante.
0: Je woont in Den Bosch. Hoe heet de wereldberoemde roomsoes met chocolade?
1: Bossebol.
0: Dan, Fleming, wat is de titel van zijn laatste album die in april uitkwam?
1: Bas.
0: Doe een T-Rex na. Een vraag over Minecraft. Hoe heet het groene beest die eruit ziet als een cactus met ogen?
1: Een zombie?
0: Vraagje over 3FM. In december komen we namelijk met heel Nederland in actie dat je liedjes kan aanvragen voor een goed doel. Hoe heet die actie?
1: Terrorist Request.
0: Dan, het WK voetbal begint. Hoeveel spelers staan er op het veld? Uit welk land komt King Von?
1: Amerika.
0: Ja, dat was wel goed. Verdorie. Ja, je had alleen nog de vraag nodig over Fleming. Hoe dat laatste album heette. Dat heette Samen is leuker dan alleen.
1: Oké.
0: Nou, ik hoor dat je wel teleurgesteld bent, Juan.
1: Ja.
0: Wat had je willen doen met die 100 euro?
1: Ik denk met mijn moeder naar een... optreden van een artiest gegaan zijn.
0: Nou, zullen we dan afspreken dat je moeder het de volgende keer mag proberen?
1: Ja, is goed.
0: Dan gaan we dat regelen. Dankjewel voor het meespelen, jongen.
1: Alsjeblieft.

0: Dedic. Hey, heb jij al een zomervakantie geboekt? Het is nu echt summer season, maar ik weet niet of jij dat ook vindt, maar zomervakantieboek is zo ongelooflijk duur. Daarom dacht ik, laat jij en ik even brainstormen. Kijk, het ding is, ik krijg altijd heel erg paniek van vakanties boeken. Ik probeer namelijk altijd een maand vrij te nemen en dan te gaan solo reizen. Dit jaar lukt me dat niet, want ik heb gewoon oprecht geen geld. Daar zat ik te denken, ja, ik word niet blij van een all-inclusive hotel, weet je wel, in Turkije met echt Turks eten, zoals sperrips, pizza's, hamburgers. Ik ben meer iemand die een aantal dingen wil. En ik dacht, laten we hier even over brainstormen. Mocht je nou ook nog niks weten, weet je straks misschien een soort budget Bali bestemming. Ik wil graag naar een plek toe waar je wel kan surfen, wat goedkoop is en waar zon is. Welke bestemmingen schieten er bij jou in je hoofd? Dus het moet surfen hebben, het moet goedkoop zijn en er moet zon zijn. Dat laatste is niet heel onbelangrijk. Den Haag valt dus automatisch af, want dat is helemaal niet goedkoop.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig en de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
7: In het voetbal zijn er momenten...
8: Bergkamp 2!
7: ...die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
8: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
7: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
8: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
7: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
0: 3FM. Oké, als jij ook een budget vakantie wil boeken, dan heb je zo meteen wellicht wat aan deze tip. Eerst krijg je dit nieuws, het is 8 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast, in Noord-Ierland, heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
10: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
11: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
12: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
11: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
13: Ster. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
15: Oranje. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
16: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
17: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
16: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
18: Stad.
19: 3FM Serious Request
18: 2026. Luister donderdag vanaf 6 uur. 3FM.
19: BNN Vara.
18: Andres Oudijk.
0: Ja, die vakantie is toch zo ongekend duur. Het liefst zou ik naar Bali gaan, maar dat kan ik niet betalen. Daarom wil ik met jou kijken naar plekken die een beetje budget Bali zijn.

ik ben Anton en deze week is mijn nieuwe single de enige, de 3FM Mega Hit. 3FM.

0: Zo, ik ben echt blessed eigenlijk dat ik dit nog in levende lijf heb kunnen meemaken. Maar ik besef me steeds vaker, er groeit een hele generatie op die je moet uitleggen wie Avicii was. Dat vind ik zo raar. Weet je wel, mijn neefje heeft bijvoorbeeld Avicii nooit live gezien. Ik heb die blessing één keer gehad. Godzijdank leeft zijn muziek verder, want hij is er zelf niet meer. Addicted to You hoorde je in de avondshow van 3FM. Luister, als je ook op budget bent deze dagen rondom je zomervakantie, dan hoop ik dat dit je een beetje inzicht kan geven. Kijk, het liefst wil ik naar Bali. Het liefst wil ik daar gaan surfen, op die prachtige stranden liggen. Beetje billen kijken, rendang eten. Maar ja, ik moet ook gewoon eerlijk zijn, daar heb ik geen geld voor. Zo'n vliegticket, dat kost je minimaal 1000 euro. Ik snap echt niet hoe mensen dat kunnen. Daarom dacht ik, laten jij en ik op zoek gaan naar budget Bali bestemmingen. Waar kan je surfen, waar heb je strand en wat is nou goedkoop? Ik zie heel veel berichten in de app van NPO Luister. Ik zeg Jeroen, goedenavond.
1: Goedenavond, Andres.
0: Ja, dit is een stad, geloof ik, hè?
1: Nee, het is een eiland.
0: Oh, oké. Okay.
1: Het is een Canarisch eiland, net voor de kust van Marokko.
0: Oh. Kun je het uitspreken?
1: Ja, Fuerteventura.
0: Ah, oké, okay. Fuerteventura. Wat is zeg maar het ideale ding om te doen als je gaat naar Fuerteventura?
1: Ja, zelf was ik daar om te kitesurfen afgelopen jaar. Maar er zitten ook heel veel surfhostels, dus je kan daar ook heel erg goed surfen.
0: Wat leuk! Oh, ja, dat zeker. Is echt top. En zeg maar, is het ook nog een beetje goedkoop of wat doet de prijs daar?
1: Ja, het is enorm betaalbaar. Alleen al de vlucht zet je niet echt heel erg ver terug. Ik was net buiten het seizoen, maar het is 200 euro. En dan, autohuur nog geen tientje per dag. Dat vind je nergens anders, zeg maar.
0: Kijk, dit zijn gouden tips wat dat betreft. Fuerteventura, 200 euro, tientje en nog 100 euro auto en je bent op een goede surfplek.
1: Zeker weten. En zon hebben ze ook, want het regent er praktisch niet.
0: Ik neem gelijk gewoon mijn spullen mee en kom niet meer terug. René, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Sri Lanka?
2: Zeker.
0: Dat is toch helemaal niet goedkoop?
2: Nou, het vliegen er naartoe niet, nee. Maar als je daar eenmaal bent, dan kost het je helemaal niks meer.
0: Nee? Wat dan? Want wat heb je daar allemaal gedaan in Sri Lanka?
2: We hebben een tuk-tuk gehuurd. Dat was echt, dat was eigenlijk onze reis. En daarmee hebben we het eiland verkend.
0: Leuk.
2: Superleuk. Ja, en onderweg, ja, wij houden hier van eten. Dus we centeren onze hele vakantie om het eten heen altijd.
0: Mag ik mee volgend jaar?
2: Ja, goed.
0: Oké. Okay.
2: Nou, ja, je vindt het vast ook lekker, want alles is pittig.
0: Oh, I love it.
2: Maar ja, je kan daar gewoon voor onder de 1 euro een hele maaltijd eten. Dus ja.
0: Nou, dan heb je, als je dat gewoon een beetje goed doet, dan is dat ticket dus het enige wat je uitgeeft eigenlijk.
2: Ja, nou ja, natuurlijk als je dat zou willen. En ja. Het slapen is ook helemaal niet duur, een beetje. Ja, echt zo Southeast Asia prijsjes, weet je wel.
0: Heerlijk. Ja, we zijn op zoek naar budget Bali bestemmingen. Kijk, ik kan gewoon geen dure vakantie betalen. Maar ik wil wel graag surfen. Ik wil naar de zon. En het moet dus een beetje betaalbaar zijn. Tot nu toe hebben we Sri Lanka en Fuerteventura. Nick, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Jij zegt Portugal.
3: Ja, ik hoorde je zeggen surfen, zon en het mag niet al te duur zijn.
0: Ja.
3: Ik dacht Nazaré in Portugal. Nazaré staat bekend om echt fantastische surfspot, echt hele goede golven. En Portugal aan zich, ja, het is geen Sri Lanka qua prijzen, maar het is niet verschrikkelijk duur.
0: Oké, en want Portugal, kijk, ik ben er één keer geweest, vond ik het echt fantastisch. Maar wat kun je daar nog meer zeg maar doen los van het surfen? Want het zijn volgens mij kleine dorpjes, toch?
3: Klopt. Het zijn je hebt een heleboel kleine dorpjes langs de kust daar. Ik ben er zelf geweest met een longboardreis. Zijn we er langs gekomen.
0: Wow.
3: Het is wat je er allemaal precies kan doen. Ja, er zijn een heleboel leuke cafeetjes en dergelijke.
0: Nou, ik ben eigenlijk overtuigd al.
3: En surfen. Je gaat wel echt even voor het surfen.
0: Ja, lekker. Oh. Kijk, dit is nou zo fijn, want ik baalde er best wel van. Ik voelde me ook best wel een beetje een kneus. Dat ik dacht, ja, ik heb gewoon geen geld voor een vakantie. Ik ga zo meteen even bellen met nog een Jeroen. Want hij heeft misschien ook nog wel de ideale oplossing voor een goedkope vakantie.
4: Met 3FM ontdek je nog.
0: Eerst wil ik je voorstellen aan ja, gewoon iets waarvan ik hoop dat het de zomerhit gaat worden bij jou en je vriendengroep. Hij kan het sowieso harder dan jij en ik samen. Ik heb het over Brunzin. Dat is een rapper. En zijn freestyle, zijn flow, die is zo nonchalant. Dat vind ik zo lijp dat je dan die teksten eruit kraamt alsof je een brood bestelt. De beats komen van de sluwe vos. Het is warm genoeg.

idee. Jij en ik zijn op zoek naar budget Bali bestemmingen. Heeft alles te maken met het feit dat iedereen de zomervakantie aan het boeken is. Summer season is here. Maar laten we eerlijk zijn, ja, een ticket naar Bali boeken, ik heb er geen geld voor. Dus dat moet goedkoper kunnen. Ik heb al 3 opties binnen via de app van NPO Luister. Die zal ik je zo meteen nog een keer vertellen. En ik spreek met Jeroen, want hij heeft misschien wel de ideale.

0: You're the lady and mojo. Jij en ik zijn een lijst aan het maken van budget Bali bestemmingen. Je moet daar kunnen surfen, het zonnetje moet er schijnen en het moet er goedkoop zijn. Eigenlijk alles op Bali, maar dan zeg maar niet voor 4000 euro. René die zei, je moet naar Sri Lanka. Dat is echt goed. Alleen het vliegticket is duur, maar de rest valt wel mee. Nick die zei, als je goedkoop wil surfen, dan moet je naar Nazaré in Portugal. En ook nog Fuerteventura door Jeroen. Nou, ik krijg hier een bericht van Leon. Dat stuurt hij door in de Luister-app.
1: Hey Andres, een leuk Bali budget eiland waar je kan surfen. Over 2 weken vertrek ik naar Karpathos, een Grieks pareltje tussen Kreta en Rodos in. Ik ga voor 3 weken, kosten €250.
0: Zo, voor 3 weken? Maat, het leven in Nederland is 4 keer zo duur.

0: Ik denk dat ik niet meer terugkom. Budget Bali bestemmingen voor 2026. Jeroen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, jij hebt misschien wel zeg maar de go-to oplossing voor dit probleem, zeg maar, van geen geld hebben en toch op vakantie willen.
1: Ja, nou ja, tegenwoordig moet je dichter bij huis ook zoeken.
0: Ja, maar Jeroen, waar ben jij eigenaar van?
1: De Feestcafé De Zoom en discotheek Pinkies in Renesse.
0: Nou, dat vind ik echt fantastisch, Jeroen. Ik ben daar als tiener geweest.
1: Ja, wie niet, denk ik, in al die jaren.
0: Ja, nee, ik weet wel dat ik daar echt met veel Duitse vrouwen ook heb getongd. Want er waren veel Duitse vrouwen in Renesse.
1: Ja, nog steeds hoor.
0: Ja?
1: Ja, tuurlijk.
0: Wat is de grootste, want ik ben er echt daarna nooit meer geweest. Wat is de grootste verandering volgens jou?
1: Denk ik dat de meeste discotheken verdwenen zijn en dat wij nog de enigste overblijven. En als je nog echt één keer de zomer Pinkies mee wil maken, dan is dit het laatste jaar. Want in september gaan wij ermee stoppen.
0: Serieus?
1: Ja, serieus.
0: Hey, waarom gaan jullie dan mee stoppen, Jeroen?
1: Ja, de verandering, hè, van de maatschappij en de jeugd en alles erop en eraan. Maar ook de prijzen natuurlijk.
0: Ja, dus eigenlijk zeg maar, wat je wel eens leest op TikTok en zo, dat Gen Z niet meer uitgaat. Daar heb je daar veel last van?
1: Ja, kijk, als je natuurlijk bij ons een artiest neerzet, dan heb je één artiest. Ja. Daar kan je met een paar honderd man naartoe. En als jij naar een festival gaat en je spaart 4 maandjes of 4 weekjes, dan heb je gelijk 30 artiesten.
0: Ja, zo, maar hoe lang heb je die zaak gehad, Jeroen?
1: 25 jaar heb ik hier op Rennes rondgelopen en ik heb het nu zelf 8 jaar gehad.
0: En met welk gevoel kijk je dan naar het feit dat dit je laatste seizoen gaat worden?
1: Ik heb alles meegemaakt in alle jaren. Ik heb de mooiste tijd meegemaakt. De veranderingen, de corona, noem alles maar op. En er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En de tijd van gaan is gekomen.
0: Dat zeg je wel echt heel mooi poëtisch. Maar het lijkt me ook wel, ja, je zit toch met je hart en liefde en je hart en ziel daarin. En dat het dan stopt, dat lijkt me wel pittig.
1: Ja, dat is natuurlijk keihard werken. En het is dag en nacht ben je ermee bezig. En als je ziet dat de maatschappij gaat veranderen, dat alles gaat veranderen, de jeugd gaat veranderen, zeker na corona. Ja, dan moet je op een gegeven moment de keuze maken.
0: En maar Jeroen, als ik dit zo hoor, ik ben dus echt weer helemaal terug in mijn eigen jeugd. Voor het eerst stonden ouders op vakantie. Inmiddels ben ik bijna volwassen, 29. Maar ja, eigenlijk moet ik gewoon een keer langskomen. Ik zou dat nog kunnen dan?
1: Ja, natuurlijk. Je bent deze zomer zeker van harte welkom.
0: Ja, laten we dat afspreken, want dat zou ik wel echt vet vinden om even te kijken hoe dat daar dan nu is. En ja, dan toch een beetje afscheid te nemen ook.
1: Ja, en ik heb toch personeelsgebrek, dus je kan gelijk proppen achter de bar.
0: Nou ja, en het mooie is wel, Rennes heeft hetzelfde als op Bali. Frisoa! Ja.

Calvin Harris. En als je dacht dat het dansen voorbij is, nee, natuurlijk niet. Ja, je kreeg promises, super track. Maar je bent er nog niet uitgedanst. Kom op, je bent toch een jonge god of godin? Laten we samen die dinsdag een beetje vieren.

Ik hoop jij ook door dit liedje. Talk to You hoor je bij 3FM. Oh ja, ik weet dit echt nog goed hoor. Hoe ik die middag als een soort stokstaartje helemaal verstijfd zat te wachten tot mijn telefoon afging. Donderdag ga je dat wellicht ook krijgen, want dan komt het. De eindexamenuitslag. Ik wil niet te veel focussen op of je gaat slagen of gaat zakken. Ik wil vooral je een goede boost geven. Dus wat ik ga doen donderdag is het volgende. Eindexamenkandidaten die ik aan de telefoon krijg in de uitzending, die wil ik supporten. Want als je daarna moet gaan studeren, dan ga je een partij geld nodig hebben. Dat is ongelooflijk. Collegegeld, studieboeken, biertjes. En daarom heb ik voor alle eindexamenkandidaten een kraslot gekocht. Dat kraslot gaan we tijdens de show samen krassen en de inhoud daarvan mag jij dus houden. En ik ga er ook nog voor zorgen, maar hoe dat, hou ik nog even geheim. Dat je er in ieder geval niet bij loopt als een brugpieper. Ik ga je heel goed zetten. Ik ben dus nog op zoek naar eindexamenkandidaten. Heb jij eindexamen gedaan deze zomer? Of ken je iemand die eindexamen heeft gedaan? Stuur dan even beurs naar de app van NPO Luister. En dan zorg ik ervoor dat je wellicht je eerste studiejaar gratis doet. You

Je hebt toch dat je bij bepaalde dingen kleuren ziet? Weet je wel, dat heeft een bepaalde naam. Dat is een soort zesde zintuig. Ik zie bij Sabrina Carpenter de kleur suikerroze. Alles roze, heel lievig, heel schattig, een beetje pastel. En als je dan op haar Instagram gaat kijken, is dat ook precies wat ze is. Synesthesie heet dat. Je hoorde Tears in de avondshow van 3FM. Oeh, ja. Dit is voor mij echt een ding. Een douchegordijn. Een douchegordijn, dat vind ik zo'n gigantische afknapper. Als iemand dat in zijn huis heeft hangen. Dat is toch het meest onvolwassen wat je kan hebben. Weet je wel? Alsof je 21 jaar bent en nog met 6 huisgenoten woont. Wat zijn voor jou van die afknappers als iemand dat in zijn of haar huis heeft staan? Je hebt sowieso iets toch wat nu in jouw brein opschiet, waarvan je denkt, oh, stel ik het me deed en iemand heeft dat staan, dan ben ik weg. Ja, ik heb de bal namelijk heel hard teruggekregen. Ik heb iemand een tijd geleden ontmoet, een keertje in de kroeg. En je weet hoe dat gaat, dan besluit je op het moment, wij gaan logeren. Nou, nog nooit bij mij thuis geweest. We lopen samen die trappen op. Ik doe het licht aan en zij zegt, what the fuck, gast? Hoe oud ben jij?

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: 10 tenders, alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan €8.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
12: Mart, wat ga je doen?
13: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
14: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: kom maar door met die afknappers. Ik ben heel benieuwd. Ik ben zelf ook zo hard genaaid. Gaan we het zo meteen over hebben. Dingen die je echt in iemands huis zo'n grote afknapper vindt. Als je er eentje hebt, stuur maar door via de app van NPO Luister. Eerst krijg je het nieuws. Het is 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
2: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
1: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Ster. In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
7: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Stad.
10: 3FM Serious Request
9: 2026. Luister donderdag vanaf 6 uur. 3FM.
10: BNN Vara.
9: Andres Oudijk.
0: Ja, kijk, het staat met zoveel liefde gewoon in mijn huis. Maar het is ook met zoveel geweld afgekraakt. Ik wil het zo meteen met je hebben over afknappers die je bij iemand thuis ziet.

dus. Ik heb zin om verliefd te worden. Ik heb zin om de salsa te dansen. En het komt allemaal dankzij Bruno Mars. En Risk It All, die hoorde je in de avondshow. Wat heerlijk dat jij en ik vanavond connecten. Dankjewel dat je hebt gekozen voor drie. Ik wil het met je hebben over dingen die bij iemand thuis staan die totaal ervoor zorgen dat je droog wordt. Gewoon echt zo'n zieke afknapper van mensen hun huis. Ik zal ook vertellen wat er bij mij aan de hand is, want ik ben echt helemaal geget hierdoor. Ik had iemand ontmoet in de kroeg. Het is al wel een tijd geleden, hoor. En we besloten om random te gaan logeren. Nou, dat is altijd een beetje spannend, vind ik. Want ik hou er niet zo van als er dan in één keer een wildvreemde in je huis staat. Maar het was leuk, dus ik zei, kom, we gaan bij mij thuis nog even een drankje doen. En dan gaan we daarna logeren. Dus wij lopen die vier trappen op die je moet doen voordat je in mijn appartementje komt. Ik doe het licht aan met mijn mobiel, met die app. En zij knijpt een beetje met haar ogen. En ze kijkt om zich heen in het appartement. En ze zegt, what the fuck? Hoe oud ben jij eigenlijk? Dus ik zeg, ik ben 4, 25, wat dan? En ze zegt, waarom heb jij dan een lamp van Nijntje? Ja, oké, luister, ik ben een volwassen jongen, maar ik heb deze lamp al heel lang en ik ben er zo blij mee. Het is echt een lamp van bijna een meter hoog van Nijntje. Nou, het verhaal gaat nog verder, want op een gegeven moment gingen we dus een glas wijn drinken. En ik pak een onderzetter van Nijntje. En de volgende ochtend gaf ik een kop koffie. Ik zeg, hier, wil je een kopje koffie? Uit een mok van Nijntje. Nou, toen wilden we ook nog croissantjes uit de oven bakken. En ik hoor in één keer, piep, piep, piep, die oven is klaar. Dus ik doe de ovenhandschoenen aan. Ik pak die croissantjes. En die ovenhandschoen, die is van Nijntje. Ja, maar weet je wat het ding is? Mijn hele huis hangt vol met Nijntje. En ik ben wel fan van Nijntje. Maar op een gegeven moment is dat zo doorgeslagen dat ik het steeds bleef krijgen van mensen. Dus als ik dan jarig was, dan kreeg ik weer een hele badge met nieuwe Nijntje dingen. Zij vond dat echt een gigantische afknapper. Terwijl ja, ik bedoel, ik vind dat Utrechtse konijn nog best wel cool. En als je het zo hoort, dan begrijp je de situatie toch? Er is niet gelachen. Wel geneukt. Laten we zo meteen hierover verder kletsen. Eerst krijg je Florence Road.

0: Ja, mijn hele huis staat vol met nijntjes shit. Ik ben een jongen van 29 jaar en ik word erom uitgelachen. Terwijl, kijk, er zijn toch vast grotere afknappers in iemands huis dan een lamp van 80 centimeter in de vorm van een konijn. Daarbij heb ik mijn feesthoedje opgegeven, want ik ben altijd vrolijk en Nijntje dus ook. Ik zie veel berichten in die luisterapp. Kom maar door met van die dingen waarvan je echt denkt zo, hier krijg ik echt min 10 centimeter van. Frido, goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Hey, grote afknapper bij jou, dubbele punt.
1: Nou, in principe vind ik Nijntje altijd wel gezellig. Maar ik heb ook een afknappertje. Dat vind ik alles van die schilderijtjes van hoofd. Hoe je gewoon houdt ik bij de hand is. En dan denk ik, alles van een, ja, eigenlijk van de AC Dion. Ik wil geen reclame maken.
0: Ja, dus als je je hele inrichting van de AC Dion hebt gehaald met van die onfilosofische quotes, dan denk jij red flag.
1: Vreselijk, als ik dan binnenloop, dan denk ik al, ik ruik de AC Dion en dan denk ik, weg.
0: Dat snap ik wel, man. Ik ben het helemaal met je eens. Ik zou ook inderdaad dat niet zo lekker vinden, maar ik zou wel tegen jou willen zeggen, home is where the heart is.
1: Dankjewel.
0: Dan, weet je wat ook zo erg is? Carpe diem. Ben, goedenavond, jongen.
2: Goedenavond.
0: Hey, we hebben het over afknappers die mensen in huis hebben. Waar ga jij helemaal op af?
2: Nou, niet per se een afknappertje in huis hebt. Dat is weer een gebrek eraan. Ik hou niet zo van die persoonlijkheidsloze ruimtes. Alles wit. Gewoon juist persoonlijke touch een beetje erin.
0: Oh, dus je houdt niet echt van een ziekenhuis.
2: Kan het juist leuk maken. Ja. Niet per se met een leven, nee. Dat kan ook wel.
0: Oké, dus kijk jij wel positief naar mijn nijntjespullen in huis?
2: Ik vind het leuk, een beetje persoonlijke touch, lekker van allebei.
0: En wat heb jij dan voor persoonlijke dingen in jouw huis, Ben?
2: Toen ik verhuisd ben, ik wel tegen muren geschilderd, een beetje kleur. En ik vind kikkers heel leuk.
0: Wat vind je leuk?
2: Wat vind kikkers.
0: Je? Oh, kikkers?
2: Mijn lievelingsdier.
0: Ach, dus jouw huis zit helemaal vol met kikkers?
2: Nou ja, ik heb wel dood en vol. Maar ik heb in mijn huis zelf heb ik een paar dingen gezet. Dus de plantjes een beetje. Dus niet heel meer overdreven, maar wel een beetje.
0: Nou, wat leuk.
2: Ik zorg ik als vroeger.
0: Hé, en heb je er ook wel eens één gekust?
2: Vroeger misschien, maar niet recent, nee.
0: Nou, wat mooi. Kijk, en dit is precies wat ik mooi vind. Persoonlijkheid, dat is wel iets wat je huis afmaakt. Anja, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hey, noem eens iets wat voor jou echt een afknapper is bij iemand thuis.
3: Nou, als je binnenkomt en het stinkt daar gewoon heel erg.
0: Oeh, ja. Dat is wel echt matig.
3: Ja, dat is echt wel een dingetje voor mij.
0: Dan moet je niet bij mij langskomen deze dagen, want mijn doucheputje is verstopt.
3: Verdamme.
0: Ja, sorry. Maar heb je dat wel eens gehad dat je bij iemand thuis kwam en dacht, poeh?
3: Ja, dat heb ik wel gehad, ja. En dan denk ik, oeh, wat stinkt het hier naar de kattenfijn of zo, weet je wat dat
0: was. En wat doe je dan?
3: Oeh, nou, niks. Ja, weet je, dat is wel oké. Ik laat de mensen wel in hun waarde, wat dat betreft.
0: Nou, jammer.
3: Ja, nee, zo ben ik. Ik zeg daar niet zoveel van.
0: Dan nog een, kijk, want stinken, daar hou ik ook echt niet van. Dat vind ik gewoon echt ook gewoon treurig. Maar wat vind je, stel je voor, je komt bij iemand thuis, je bent op date en diegene die heeft allemaal nijntjespullen.
3: Nijntjespullen? Nou, nee, sorry. Ik ben een vrouw, nee. Als de man is die nijntjespullen hebt, nee. Tenzij die een jonge dochtertje nog hebt, dan snap ik het.
0: Nee,
3: maar
0: ik heb geen jonge dochter.
3: Ja, nee, sorry, dat dan ook al. Nee.
0: Nou, ik hoor het al. Anja, dit is geen match, hè?
3: Nee, dat is niet een match mee te hebben, nee.
0: Nee, maar ik vond het desondanks toch leuk om even met je te kletsen.
3: Ja. Zeker weten.
0: Doei.
3: Nou, doei.
0: Doei. Op een oude fiets moet je toch leren.

0: Andreas, ik verklaar je helemaal niet voor gek. Ik ben 45, bijna 46 en ik heb de hele zolder vol staan met Nijntjes spullen. Omdat ik dat ook al spaar vanaf dat ik een jaar of 19 ben. Dus, hey, Nijntje broeder, show it. And don't be ashamed.
1: Yeah.

0: Sander en Homewrecker.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, vind ik het nou leuk? Vind ik het nou niet leuk? Wil ik er meer van? Wil ik er minder van? Luister ik het wel goed of luister ik het te vaak? Ik krijg helemaal een existentiële crisis van muziek van BTS. Maar eigenlijk moet ik het gewoon even nog een keer aanhoren.

0: zo mooi is dat dat een beetje schreeuwerige, die drums erin. Je hoorde Wolf Alice in de avondshow, Don't Delete the Kisses. Mijn naam is Andres Odek en ik ben er nog een kwartier voor je, tot aan 10 uur. En ik vind het leuk, kijk, ik heb nu al 2,5 uur lopen roeptoeteren en mijn muziek aan je laten horen op de radio. Maar ik vind het ook leuk als jij mij iets laat horen. Als jij iets wat je hebt ontdekt op de radio wil vertonen. Dus wat stuur jij naar je vrienden? Welke liedjes heb je ontdekt? Waar ga je zo dik op? Wat is jouw
1: Daily Discovery?
0: Wil je die ook even naar mij sturen? Dan kan ik het straks voor je draaien. Dat kan je doen via de Luister-app of een Instagram DM'tje. Andres Odijk heet ik daar. Als je niks hebt, dan wil ik ook nog wel eens aan je laten horen. Dat is dit.

0: man. Kijk, weet je, Kendrick en Drake, dat zijn elkaars rivalen. Die maken ruzie met elkaar, maar ik heb ze allebei gedraaid. Ja, is je opgevallen? Kendrick Lamar heb ik gisteren voor je gedraaid en vandaag Drake. Ik vind het zulke goede artiesten, weet je wat? Die horen gewoon thuis in een avondshow. Of niet, Eva Kleven?
1: Eens.
0: Passion Fruit hoor je bij 3FM. David, goedenavond.
2: Goedenavond, Andres.
0: Hey, jij bent echt wel iemand die dan een beetje houdt van akoestische muziek.
2: Jazeker, ik maak zelf ook muziek dus dan, en ook veel akoestisch. Dus dan is het ook wel lekker om af en toe naar die akoestische muziek te luisteren.
3: Daily Discovery.
0: Ik ben op zoek naar tracks die je hebt ontdekt en doorgestuurd naar je vrienden. Wat voor muziek maak jij, David?
2: Ja, een beetje kleinkunstachtig. Zowel Nederlandstalig als Engelstalig. Okay, ik schrijf zelf af en toe.
0: Dik, man. Is het ook daarom, want je hebt een liedje ontdekt wat je naar je vrienden hebt gestuurd, waarvan je zegt, ja, het is een akoestische versie.
2: Ja, ik zit wel te denken om die machine in mijn eigen repertoire op te gaan nemen. Echt een gaaf nummer.
0: Waar heb je het ontdekt?
2: Ik heb het geshazamd tijdens So You Think You Can Dance eigenlijk.
0: Huh? Maar dit is een akoestisch liedje.
2: Ja, klopt, maar daar wil je soms gewoon, daar gaan ze soms ook heel diep met van die mooie moderne dans.
0: Ja, echt
2: en,
0: zo.
2: Daar past het prima bij.
0: Ja. Om welke artiest gaat het?
2: Het gaat om David Kushner. En het nummer Daylight.
0: Ja, ik heb even een stukje gevonden van een akoestische versie daarvan.

0: dit zo, die gaat wel diep.
1: Is wel gaaf.
2: Kippenvel, hè?
1: Ja, ik heb namelijk... Ja, je mag kiezen. Ik heb ook nog een versie dat hij bij ons hier te gast was in de ochtendshow.
2: Dat lijkt me helemaal gaaf.
1: Ook akoestisch geweest.
2: Ja, dat moeten we niet doen, hè?
3: Telling myself I won't go there. Oh, but I know that I won't care.

0: My nose is itchy as hell.
1: Oh, hij is een beetje verkouden ook.
2: My nose is also itchy as hell.
1: Ja, dat zeg ik altijd op zondagochtend. Nee, dat is een grapje.
2: Wat een stoutertje.
1: Grapje. Je hoorde David Kushner, Daylight, live bij ons in de ochtendshow. Speciaal voor David, die het had ontdekt. Je kan altijd jouw Daily Discoveries doorsturen naar de luisterapp. Maar je kan ook gewoon 3 voor 12 radio luisteren als je nieuwe muziek wil ontdekken.
2: Zeker. Ik heb zo meteen een première.
1: Oh.
2: Een nummer wat pas om 12 uur uitkomt, maar dat wij alvast even mogen laten horen.
1: Oh, vet. Van wie?
2: Van niemand minder dan Personal Trainer.
1: Oh, ja, zo, ja, dat
2: superleuke is... superleuke band die in het najaar Carré gaat doen.
1: Ja.
2: Best dat... wel echt een hele vette kick, hoor. Dan.
1: Besef even dat Yves Berendsen en Frans Bauer en zo... Ja. Die proberen al 10 jaar in Carré op te treden. Ja. Die mogen niet.
2: Nee, en Personal Trainer is gewoon gelukt.
1: Ja, ja, dat is gruwelijk.
2: Ja, en welke nieuwe tunes ze daar laten horen, dat hoor je zo meteen. Ik heb natuurlijk ook een Club Kleven met alleen maar de dansbare tracks... van Best Kept Secret voor je klaarstaan.
1: Leuk.
2: Ja, dat is ook wel weer leuk, hoor.
1: Dit weekend.
2: Ja, Best Kept Secret. Dit weekend.
1: Goh.
2: Ja, we zitten er alweer bijna tegenaan. Nog een paar nachtjes slapen, Andres.
1: Ik ga mijn dansschoenen aandoen.
2: Lekker dan.
1: Jij lekker die radio aanhouden. Eva Kleven heeft de allerbeste muziek voor je. Veel plezier.
3: 3FM.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: 3 voor 12 radio staat voor je klaar met zometeen Fat Dog. Florence and the Machine komt eraan met You Got the Love. Eerst het nieuws van 10 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
3: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
2: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Ster. We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Doei.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl en gaan.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.

0: avond bij 3FM. Bij 3 voor 12 Radio. Een hele goede avond. Ik heb eigenlijk maar één ding te zeggen over deze track. Go fuck yourself. Zo heet hij. En ik vind hem echt erg nice. Ja, 3 voor 12 Radio is begonnen hoor. Lekker dat je er bent. Meld je alvast in de NPO Luister-app.
1: 3 voor 12 Radio. Eva Kleven.
0: Ik heb zo'n zin om nog veel meer Best Kept Secret pareltjes met je door te nemen. Dat doe ik tussen 12 en 1 in Club Kleven. Alleen maar de dansbare kant van Best Kept Secret hoor je dan. We reizen ook nog heel even kort af naar Brighton. Daar kwam Jasper een bandje tegen, Lime Garden. Die heeft ze gesproken, dat hoor je ook in 3 voor 12 Radio. Hoe ze klinken, wie ze zijn, dat hoor je allemaal over iets meer dan een 50 minuutjes, zoiets. En ik heb heel goed nieuws voor als je al een kaartje hebt voor bijvoorbeeld personal trainer natuurlijk in Carré. Ja, zij gaan Carré doen. Echt wel heel vet. En ik kan je alvast laten klinken hoe dat dan gaat, welke nummers ze dan gaan spelen. Want er is dus net een nieuw nummer nog niet eens uit. Maar ik heb het wel hier al op mijn schuifje staan. Ik kan het wel even aan je laten horen hier zo op de radio. Het gaat hier bij mij in première. De nieuwe single van Personal Trainer, Moping heet die, is vandaag track van de dag. Die wil je niet missen. Ga alvast naar die NPO Luister-app, dan kan je zometeen je eerste reactie geven. Zometeen ook nog Just and Turn the Lights Off, maar eerst The Beaches en Blame Brett. En dan daarna een wereldpremière bij 3 voor 12 Radio.

0: Turn the lights off en doe het spotlicht maar aan, want ik heb hier een wereldpremière voor je.
1: 3 voor 12 Radio, track van de dag.
0: Moping, zo heet de track van de dag. Hij is van Personal Trainer, komt officieel pas om 12 uur vannacht uit. Maar ik heb hem hier gewoon voor je klaar liggen. Klim alvast even in die NPO Luister-app, laat van je horen. Gooi een eerste reactie deze kant op, je kan stemmen op de poll. Of je kan een kleine recensie achterlaten. Ik ben heel benieuwd naar jouw eerste reactie. Van het nummer Moping. Daar mag je je mening over gaan geven. Professionally moping around. Oftewel, een beetje kniezen, treuren. Een beetje levenloos rondhangen. Dat gevoel dat de dag te kort en te lang tegelijkertijd is, weet je wel. Dat je een beetje verveelt, maar dat je niet zo goed weet wat je ermee aan moet. Dat gevoel hebben we allemaal wel eens. Maar Personal Trainer die heeft er nu een liedje over gemaakt. Moping heet het. Speciaal voor jou mag ik hem dus alvast laten horen. En ja, dat doe ik heel graag, maar dan wil ik wel weten wat je ervan vindt. Luister mee naar de track van de dag en laat je horen.

Hier bij 3 voor 12 Radio van Personal Trainer en Moping. De track van de dag. En mag jij je eerste reactie overgeven? Kom maar door via die NPO Luister-app. Stem op de poll, gooi een reactie deze kant op, geschreven of gesproken. Ze gaan trouwens ook weer optreden. 27 juni in Echo, 30 augustus in Into the Great Wide Open. En ze zijn in Amsterdam. Ik ben benieuwd wat je van die nieuwe track vond. Laat maar

personal trainer. Nieuwe muziek. Moping heet hij. En mijn vraag aan jou was, wat is je eerste reactie? Wat vond je ervan? Hij klonk zo.

0: binnen. Je kon stemmen op de poll. Je kon stemmen op hele leuke track. Of ik ga hiervan mopen. Dit is niks voor mij. Ah, leuk. Daar is niet op gestemd hoor, trouwens. Patrick, Erik, Leon, die vinden dit een hele leuke track. Barry zegt, dit klinkt weer heerlijk. Leon zegt, beetje mellow summer vibes. Kan prima. Aan het water, terwijl de zon zakt. Biertje in de hand, barbecue net aan. En Tjerti zegt, wel een catchy refreintje. Het rammelt een beetje. Fijne indie rock weer van Personal Trainer. Ja, dat catchy refreintje, dat hadden ze natuurlijk ook op Round. En ik vind het ergens daar wel op lijken of zo. Hans zegt, ik ben er nog niet helemaal over uit. Eerst nog even één keertje gehoord hebben. Maar wat vind je er zelf van dan? Ja, ik kan een band zoals Personal Trainer altijd wel waarderen. En ik vind het gewoon superleuk om met jou in de avond zo'n nieuwe tune zoals deze te ontdekken. Dat doe ik heel graag met je als track van de dag. 3FM. En daar gaan we vrolijk mee door, want heb je de nieuwste van de staat al gehoord?
1: Vergeet de rest. Het nieuwste

0: Je hebt mij, Kevin en Roxy Dekker, die trouwens te zien is op Pinkpop, kan niet wachten.
1: 3 voor 12.
2: Radio.
1: Eva Kleven.
0: Soms heb je van die dingen, nieuwsfeitjes over muziek of zo, die kom je tegen. En dan moet je. Ik heb zo hard moeten lachen. Niets normaal. Oké, dus misschien heb je Jasper en mij de afgelopen weken wel gehoord over Angine de Poitrine. Dat is die super viral gaande act van poppetjes, mocht je ze ooit in je timeline ergens tegen zijn gekomen. Bedekt in polkadots, dus van die stipjes, in het zwart-wit, van top tot teen. Zowel hun decor als hun gitaar, als hun handen, als hun hoofd, als hun alles is polkadot. Hele weirde outfits, soort driehoekjes, vierkantjes. Het is helemaal viraal aan het gaan. Twee gasten uit Rusland dachten, ja, maar wacht even, je ziet die gezichten van die gasten toch niet. Dit kunnen wij ook. Dus zij beweren gewoon de echte Angine de Poitrine te zijn. Het is gewoon keiharde fraude. Maar er is dus een namaakversie. Echt, ik ging stuk. En het grappige is dat Angine de Poitrine, de originele, die hebben best wel toffe gear. Dus zo'n gitaar met twee verschillende halzen. En die namaak Angine de Poitrine heeft een soort van Guitar Hero. Zwart-wit gelakt gitaartje. Het slaat helemaal nergens op. Ik zou zeggen, weet je, bij 3 voor 12 Radio krijg je gewoon alleen maar het origineel. Als je nou geen idee hebt waar ik het over heb, deze viral act moet je echt niet missen. Ik hoop eigenlijk dat ze binnenkort ergens een keer naar Nederland komen, maar ik zal het in de gaten houden voor je. Angine de Poitrine is dit met Sarnies bij 3 voor 12 Radio.
3: Ja!

Wat de heck is dit? Dit is Angine de Poitrine. Een soort viral gaande band. Mannen in volledige polkadot. Tenminste, ik denk mannen. Hun maskers zijn ondoorzichtig. Er is zelfs een nepversie van. Ik weet niet wanneer die gaan toeren, maar de originele Angine de Poitrine hoor ik net van Leanne in de NPO Luister-app. Komen naar London Calling in oktober. En in het najaar zijn ze ook te vinden in de Doornroosje. Zometeen gaan we ze even intunen bij Tom Misch. Die staat vanavond op te treden ergens in het land.

0: Nieuwe muziek van Ida, ik heb er geen zin in. Zoals gehoord door Jasper Leijders, mijn 3 voor 12 collega op Douwpop.
1: 3 voor 12 is erbij.
0: We zijn er graag bij. Bijvoorbeeld in Paradiso vanavond klinkt de live muziek van Dandy Warhols. Hele fijne live muziek. Er is nog veel meer te ontdekken. En 3 voor 12 is er zoals altijd bij voor jou.

0: En in het Philips Stadion in Eindhoven, Zach Bryan moet ik zeggen.
1: Poison myself again, something in the orange tells me you're never coming home.
0: En voor de tweede avond op rij in de Melkweg, niemand minder dan Tom Misch. Dat klinkt zo.

0: Lopen. Binnen een halve minuut waren twee concerten van Tom Misch in de Melkweg hartstikke uitverkocht. Gisteren liet mijn collega Jasper Schrijvers uit de nacht al een berichtje voor me achter. Met hoe geweldig die show was. En zijn date was het er helemaal mee eens. Dus ik dacht, ik moet er even verder induiken. Aan de telefoon heb ik Denzel. Denzel, jij was erbij?
1: Ja, dat klopt.
0: Bij Tom Misch. Vertel, wat voor show heb jij gezien vanavond?
1: Ik heb een hele goede show gezien. Ik heb langs uitgekeken naar een show van Tom Misch. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk totaal niet teleurgesteld. Dus, de band was echt fenomenaal. Hele goede saxspeler. En van begin tot eind publiek mee kunnen nemen. En ik denk dat iedereen een hele mooie avond heeft gehad.
0: Wat vet, hè? Zo klink je ook. Je klinkt een soort van moe, maar voldaan.
1: Dat is denk ik een exacte omschrijving van hoe ik nu in de trend zit, ja.
0: Wat vet, want hij had al heel lang niet meer opgetreden. Het was ook meteen helemaal uitverkocht, twee avonden op rij. Dus deze man heeft gewoon diehard publiek. Hoe was dat? Welke mensen stonden er om je heen?
1: Ja, dat merk je heel erg. Dus het was duidelijk dat dit een publiek was dat jaren had uitgekeken naar zijn show. Mm-hmm. Weinig telefoons. Ik heb net in het voorgesprekje even aangegeven dat het een heel lang publiek was. Dat is misschien het belangrijkste voor jullie om te noteren.
0: Oh, bedoelt gewoon zeg maar dat er lange mensen waren?
1: Er stonden een hoop lange mensen in het publiek.
0: Waarom heeft hij denk je lange fans?
1: Ja, daar heb ik me dus anderhalf uur over zitten te wonderen, maar ik heb geen antwoord kunnen vinden.
0: Wat grappig. Laat me raden, jij bent niet lang.
1: Ja, jij is wel.
0: Oh,
1: ja,
0: dus wel?
1: Daarom viel het me op, denk ik. Want dan heb je goed overzicht over de zaal.
0: Weet je ook eens hoe dat is, Denzel?
1: Ik heb allemaal vrienden gemaakt vanavond.
0: Wat grappig. Hé, maar zoals we nu ook een beetje horen, die Tom Misch is een beetje funky, jazzy. Ja. Ook af en toe wel wat ingetogen. Wordt er dan gewoon keihard gedanst? Wordt er meegezongen? Is het muisstil?
1: Nee, er wordt beslist niet keihard gedanst. Zou ik willen zeggen dat zijn nieuwe project daar ook niet echt voor leent. Nee. Zijn oudere werk is daar iets geschikter voor. Maar ik denk dat met zijn nieuwe project, waar hij ook met name een heel gevoelige kant van zichzelf laat zien, dat daar de show ook heel goed op aansloot. Dus ja. Er werd zeker gedanst, maar het grootste gedeelte was, zoals we Tom Misch kennen, rustig en jazzy inderdaad.
0: Ja, vet hoor. Het mooiste moment van de show volgens jou, Denzel?
1: Voor mij eigenlijk de band en de live muziek. Dus dat is misschien een beetje een cliché antwoord, want dat verwacht je ook wel bij zo'n show, maar... het zat muzikaal gewoon zo strak en het zat zo goed van elkaar dat ik daar van begin bijdrage van heb genoten.
0: Wat heerlijk om te horen. Denzel, je hebt echt een topavond gehad. Ik kreeg gisteren nog een berichtje van Mike in de NPO Luister app dat hij ook een fantastische show van Tom Misch had gezien en of we hem alsjeblieft een keertje kunnen draaien, want hij hoort hem te weinig. Dus ik dacht, dat ga ik
1: even
0: doen.
1: Ben ik het helemaal mee eens.
0: Ook voor jou.
1: Ja. Dankjewel.
0: Ja, jij bedankt. En nog een lekkere avond.
1: Hetzelfde.

0: away from me.
1: It runs through me. Tommy samen met De La Soul bij 3 voor 12 Radio. De La Soul is dan weer aankomend weekend te zien tijdens Best Kept Secret. Krijg een berichtje van Hans. Waar was dat funky beatje? Schrijft hij in het plat Brabants in de NPO Luister-app. Nou, dat was denk ik dan Tom Misch. Maar dit vind je dan waarschijnlijk ook wel vet. Ik ben benieuwd wat je van deze vindt, Hans. Mocht je luisteren, laat het even weten. Baxter Dury is dit.

Ogen, funky. Tof voor deze Baxter Dury. Ook te vinden op Best Kept Secret aankomend weekend. I could be Miami now. Miami is dit, bij 3 voor 12 Radio. Heb je de nieuwste van The Avalanches samen met Jamie XX al gehoord?

track waarvan ik denk, ja, die moet je ook gewoon gehoord hebben voordat je weekend begint, zodat je hem dan lekker kan pompen. Fijne samenwerking dit hoor. Every Single Weekend heet hij. En je ontdekt hem hier op 3.

met Jamie XX. Every single weekend. Het enige wat er met deze track is, ik vind hem een beetje kort. Maar goed, zometeen een wat langere tune. Bijvoorbeeld van White Lies. Time to Give duurt 6 minuten. Je hoort hem zometeen hier bij 3.

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Lieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus
5: als je slim bent, boek je nu pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
8: Hak je dag!
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
11: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Kort, lang, hard, zacht. Ik heb het allemaal voor je in 3 voor 12 radio. Je hoort zometeen bijvoorbeeld White Lies. Na het nieuws van 11 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: 3FM.
7: Ster. Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja!
12: Echt serieus?
11: Wat een geld!
13: 18.000, godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Let's go! Het WK staat op het punt van beginnen. Ik begin nu toch wel een beetje die oranjekoorts te krijgen, hoor.
1: 3 voor 12 radio.
2: Eva Kleven.
0: Grappig, hè? Naarmate dat dan dichterbij komt, dat je dan ineens gaat vragen... Hey, gaan jullie het eigenlijk volgen? Hey, waar ga jij kijken? Hey, wie spelen er eigenlijk in het elftal? Ik moet mijn hele research nog doen. Over research doorgesproken, dat doen we graag hier bij 3 voor 12 Radio. Echt wel. We duiken overal diep in om jou de pareltjes van de muziekindustrie te brengen. Zometeen bijvoorbeeld Limegarden. Ik weet niet of je wel eens van die act gehoord hebt. Maar als je uit het Britse stadje Brighton komt, dan moet je ze kennen. Dan heb je met ze geknikkerd, denk ik. Want daar komen ze vandaan. En dat is ook de plek waar elk jaar het festival The Great Escape plaatsvindt. Showcase Festival. Dus dat is ook echt de plek om nieuwe acts te ontdekken. Jasper, die was daar, heeft ze gesproken. Dat hoor je zo meteen hier bij 3 voor 12 Radio. En ja, omdat je gewoon in je leven toch altijd een beetje Benwall nodig hebt... heb ik die ook nog voor je. Maar ik wil je eerst even deze laten horen van Malcolm Todd. Ik ben benieuwd wat je hiervan vindt. Earrings is dit, bij 3FM.

Earrings hoorde je bij 3FM. En omdat ik nu net even het raam open heb gezet hier in de studio, dat begint een beetje zo te druppelen en te regenen, dacht ik, ja, dan past zo'n earrings wel heel erg goed. Maar een beetje meer energie om de avond door te komen heb ik ook voor je, hoor. Bijvoorbeeld deze, Ben Wall en You Need. En tussen 12 en 1 breken we helemaal de tent af in Club Kleven. Alleen maar dansbare tunes voor het eerste uurtje van je woensdag.

0: het Britse stadje Brighton komt, dan kan het bijna niet anders dat je iets met muziek gaat doen. Daar zit het namelijk gewoon in het kraanwater. Het is ook niet zo gek dat de bandleden van indie rockkwartet Lime Garden elkaar al kennen sinds hun schooltijd en sinds toen ook al muziek maakten.
1: 3 voor 12 Radio.
2: 3
1: FM.
0: Ze zijn er echt mee opgegroeid dus. Aankomend weekend staan ze op Best Kept Secret, Lime Garden. Maar een paar weken terug onderschepte collega Jasper Leijders de band al op The Great Escape, het festival in hun thuisstad, Brighton. Daar stonden ze al een paar keer eerder en nu stappen ze over naar grotere podia, zoals die van Best Kept Secret. Maar hoeveel shows moet je eigenlijk wel niet spelen voordat je denkt, oké, nu zijn we echt een band, dit kunnen wij, nu zijn we echt goed. Dit hadden ze te zeggen.
3: For us,
4: a lot, We've done a lot of awful shows,
3: but they were fun. Like we had a good time.
4: I'm not gonna lie, we've thought we've been good since the beginning.
5: Even though we weren't.
4: And I think I do believe that you have to have a sense of blind sort of faith within this to be able to do it. So yeah.
5: Yeah, because music's so uncertain, like the industry's so uncertain. You gotta just gotta believe and back yourself. Otherwise,
4: blind faith, man. You gotta have it. Yeah,
5: absolutely.
0: Yeah, blind vertrouwen moet je hebben. Heel veel spelen moet je doen en dan word je eigenlijk vanzelf goed. Maar waar komt dat blinde vertrouwen dan eigenlijk vandaan?
3: Swag, off the charts. Mm-hmm. And don't give a F attitude. Sorry, we're on the radio. Don't give a fuck.
4: Yeah, we don't give a fuck, yeah!
0: Nou, die swag en die I don't give a fuck mentality, die was er dus altijd wel, geloof ik. Aankomend weekend kan je ze echt gaan bewonderen, live op Best Kept Secret. Het kan er best wel hard aan toe gaan. En Jasper vertelde ze hoe ze een zaal zo goed als sloopte.
5: Well, the E Street Tower, where the dust was... No, but the ceiling was giving way.
3: Yeah, the ceiling was giving way, in a rocking sense, to be fair. Yeah. And actually, they stopped putting gigs on after that.
4: Yeah, because of Lime Garden.
0: Kijk, dat heb je meteen een reputatie. Als er na jou nooit meer een gig is in een zaal omdat die bijna afgebroken wordt, eigenhandig gewoon een podium totaal slopen, dat belooft wat voor Best Kept Secret. Gelukkig is het in de open lucht. Maar goed, als ze er dan toch zijn, Lime Garden, wie staat er dan met koeienletters ook in hun agenda? Waar gaan zij naar kijken?
5: Gorillaz at Best Kept Secret and Hayley Williams as well.
4: We're going to try and sort of harass her in the green room, is the plan.
5: We know that she's a fan of ours, so we need to chat. We have some work.
4: Hayley, if you're hearing this, we need to hang.
5: We'll have a beer together, all right?
0: Okay, Hayley, pas maar op. Die meiden van Lime Garden, die komen je halen in de backstage bij Best Kept Secret. Dit is hoe zij zelf klinken. Ik zou je aanraden daar lekker naartoe te gaan als je naar Best Kept Secret gaat. Dit is Cross My Heart van Lime Garden.

Taylor Swift. En we zoeken even verbinding met een radiostation wat voorheen nog niet bestond. Maar inmiddels lijken we beter te hebben. Jazeker, Radio Z. Een artiest waar ik je graag aan voorstel. Eigenlijk zijn het er drie. Dio, Refuego en Kabul Slim. Ze kwamen met deze gentrificatie.

0: Deze is zo goed, favoriet van dit moment. En ook Martine zegt, oh, deze gaat niet uit mijn hoofd. De nieuwste van Lola Young hoor je hier bij 3FM. From Down Here.
1: De doorgeefplaat.
0: Ik heb een doorgeefplaatje gekregen gisteren van Jasper Nief. Ella tipte die mij. Vond ik echt heel vet. En ik mag er nu weer eentje aan hem cadeau doen. Dit is een soort muzikale kettingbrief waar jij nu ook in terecht bent gekomen. Tussen mij en mijn collega. Misschien dat er nog wel meer collega's aanhaken in de toekomst. Want ja, wij houden natuurlijk alle muziek in de gaten. Iedereen heeft zo'n beetje zijn eigen muzieksmaak en tip graag de ander iets. Je mag ook meedoen. Tipjes zijn altijd welkom via de NPO Luister-app. Maar in dit geval heb ik een tipje voor mijn collega Jasper. Een artiest die ik al een hele tijd in de gaten hou. Ze heeft al een aantal samenwerkingen op haar naam staan. Onder andere met bijvoorbeeld een Kanye, Ty Dolla Sign, Designer. Dat is dan de ene kant. Ze heeft echt wel een hele toffe track gemaakt met Ray, Escapism. Maar ze heeft ook bijvoorbeeld een track van haar dan weer geremixed gekregen door Tame Impala. Swedish House Mafia heeft ze mee samengewerkt. Ze schiet een beetje alle kanten op en dat vind ik zo tof aan haar. En ik denk dat al die acts eigenlijk op zoek zijn naar het geluid wat zij als geen ander weet te brengen. En wat is dat dan voor een geluid, vraag je je af? Nou, dat is een beetje dit. Er zit veel autotune op haar stem. Ze is producer, ze is ongelooflijk eigenzinnig. Ze heet 070 Shake. Dat schrijf je 070 Shake. En haar nieuwste nummer kwam ik tegen en toen dacht ik, deze Wall of Sound, ik ben benieuwd of jij en Jasper ook deze kan waarderen. Dit is Baby Driver. There's nothing.

Weet je wat het soms gewoon is? Ook met die 070 Shake track van net, de doorgeefplaat Baby Driver. Soms, ik luister het namelijk nu en denk ik vind het eigenlijk helemaal niet tof. Misschien was ik in een bepaalde mood of zo. Dat ik dacht, oh, dit heb ik echt niet behoefte aan. Misschien had jij die mood net wel. Of misschien ga je er nooit komen. Ik weet het niet. Maar soms denk ik, je moet ook gewoon heel duidelijk weten wat je niet tof vindt. Zodat je nog duidelijker weet wat je wel tof vindt. Zodat je beter kan ontdekken in de krochten van bijvoorbeeld het Britse imperium van de popmuziek. Wat ik wil zeggen is, er zijn gewoon ongelooflijk veel classics die echt nog te ontdekken vallen. Zoals bijvoorbeeld The Cure, die ook weer met nieuw werk gaat

0: Nou, wel echt grappig. The Cure en Olivia Rodrigo zijn een beetje met elkaar heen en weer aan het flirten, lijkt het wel. You're the Just Like Heaven, waar Olivia Rodrigo natuurlijk de line over had. You know all the words to Just Like Heaven. En nu volgens mij haar nieuwe album een nummer gaat bevatten dat heet The Cure. En vervolgens is de allereerste featuring in haar hele carrière ook nog eens die met Robert Smith, oftewel de zanger van The Cure. Anyway, er zijn allemaal dingen aan het gebeuren en we houden het in de gaten. Laten we het daar maar eens even op houden. Wat het gaat worden, dat weet ik nog niet. Ik weet wel dat Robert Smith van The Cure heeft gezegd dat hij een stuk of 3 albums klaar heeft liggen. Nou, dat belooft veel goeds. Maar het komt niet uit Nederland, dus het heeft nooit de kans om Hollandse Nieuwe te worden.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Maar wat dat wel heeft, is bijvoorbeeld nieuwe muziek van De Sluwe Vos. Ken je die nog? Vette producer. Ik heb zijn nieuwe tune hier liggen, want altijd rond de klok van 11:45... heb ik een track voor je die net uit is gekomen van eigen bodem. We pushen dat graag bij 3 voor 12 Radio. Dit is het wat hij er zelf over te zeggen heeft. Sluwe Vos, het woord is aan jou.
2: Hey Eva,
0: hi.
2: Robert, de Sluwe Vos hier. Thanks voor het draaien van Warm Genoeg, track die ik samen met Brunzin heb gemaakt. Ik ben er super enthousiast over. Ik heb de afgelopen tijd heel veel met hip-hop en popartiesten in de studio gezeten. Eigenlijk om mezelf een beetje uit te dagen, maar vooral ook omdat ik denk dat er heel veel moois ligt in een crossover tussen verschillende genres. Daar komen heel veel mooie dingen uit. En zo ook Warm Genoeg. Ik had Brunzin echt al heel erg hoog op mijn lijst staan al een hele lange tijd. Ik vind hem echt super creatief en vindingrijk. En ik denk dat Warm Genoeg echt een unieke blend is tussen deze twee werelden. Dus thanks voor het draaien. Ik hoop dat we hem nog heel veel gaan horen deze zomer. En er komt binnenkort nog wel wat meer aan. Maar daar wil ik nog niet te veel over vertellen. Dankjewel. En

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Nothing but Thieves, Evolution.
3: Met 3FM ontdek je...

0: oorworm is deze nieuwe van Nothing But Thieves. Die ontdek je natuurlijk ook bij 3 voor 12 Radio in de late avond op 3FM. Evolution. Zometeen gaan toch echt de voetjes van de vloer en mag de reef echt losbreken. Dan is het weer tijd voor Club Kleven.
1: 3FM.
2: Ster. Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
2: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Club Kleven bij 3 voor 12 Radio. Het eerste uurtje van je woensdag vol met dansvloer anthems die je gaat horen op Best Kept Secret. Je hoort het na het nieuws van 12 uur.
14: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranje vrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

op Best Kept Secrets. Bijvoorbeeld Saida. Zij zegt over de sound van deze track: het is altijd zo'n moment in mijn set waarbij de drop binnenkomt en de crowd erin gezogen wordt. Het is iets bouncend en tegelijkertijd een vleugje duisternis.

bedoel, als je me ergens gek wil zien gaan, dan moet je naar Genesis Owusu komen. De zondag is dat, op Best Kept Secret. In The Secret staat hij. Het is nog een beetje geheim. Maar ik kan je zeggen, dit is een concert wat je volgens mij niet snel gaat vergeten. Neem bijvoorbeeld deze. Life Keeps Going. Wat een vet.

continent. Hij is deels Ghanees. Zegt, I'ma die when I'm dead. Zijn er ook mensen die eigenlijk uit de dood herrijzen? Dat is het verhaal van Atakak. Er waren is een aantal bandjes, echt cassettebandjes, met zijn muziek erop. Niemand wilde ze hebben op het moment dat hij ze gemaakt had. Maar er was een label uit Canada, geloof ik, dat ze opdook, beschimmeld en wel. Ze beluisterden en dachten, dit is het vetste wat we ooit gehoord hebben, dit moeten we uitbrengen. Dus eigenlijk nadat, jaren nadat deze muziek uitkwam, werd het hot and happening. En inmiddels is het gewoon geboekt op Best Kept Secret.

omschrijving van Best Kept Secret, staat Fractured Beats Charged with Bass Driven Bliss. Ja, dat is iets wat je wel wil hoor, zaterdagnacht. 12 uur tot 2 uur 's nachts. In the Nothing, Not Nothing, zo heet die tent. Suri Singh heet ze. Echt een dikke vette aanrader. Je kan even 6 minuutjes helemaal wegzwijmelen met haar. In Club Kleven bij 3 voor 12 Radio. Die vandaag helemaal in het teken staat van Best Kept Secret. Met zometeen nog Sedef Adassi. Maar eerst de Suri Singh.

Dan nu naar de vrouw die de vrijdagnacht mag afsluiten. Net voordat het festival echt de laatste uurtjes ingaan. Hoor je haar tune, Sede Fadassi. En dit was nog Suri Singh. Je hoorde Fried in Club Kleven. En zo gaat het einde klinken van jouw vrijdagnacht. Het wordt een soort

0: jungle in. En dan niet de letterlijke jungle, maar die van Tim Reaper om precies te zijn. Ook hij is te vinden op Best Kept Secret. Je vindt hem zondag tussen 11 uur 's avonds en 12:30 s'nachts in de Not Nothing.
1: 3 voor 12 Radio.
0: 3FM.

Up Secret. Ik wens je alvast een hele fijne nacht met Juri Zijderveld. Die neemt je verder mee de nacht in. Veel plezier als je naar Best Kept Secret gaat. En mocht je ongelofelijke FOMO hebben gekregen, I got you. Maandag neem ik je mee langs de hoogtepunten van Best Kept Secret. En dat is waarschijnlijk ook deze van Amare. Dit is Sad Girls Love Money. Fijne nacht.

0: Goeienacht, zometeen hoor je op 3FM Mark Ronson, Nothing Beats Like a Heart, samen met Miley Cyrus. Maar eerst het NOS Journaal.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over twee jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

En daarvoor hoorde je Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, samen met Mark Ronson. En Mark Ronson, ja, die heeft het wel begrepen, hoor. Die man, die werkt met iedereen samen waar hij zelf gewoon fan van is. Hij heeft met Amy Winehouse ooit samengewerkt, omdat hij de stem zo vet vond. En nog veel meer redenen. Dua Lipa heeft hij ook mee samengewerkt. Ray vond hij ook vet, heeft hij ook een liedje mee samengemaakt. En dat inspireert mij dan ook om met mensen te werken waar ik fan van ben. Alleen Oesje van Wendy van Dijk, ze heeft nog nooit op mijn berichtjes gereageerd. Dat is dan weer jammer. Ik weet zeker dat Mark Ronson nog één naam op zijn lijstje heeft staan. Want hij heeft het al vaker geroepen in interviews dat hij fan is van deze vrouw. En ik snap dat ook best wel. Als je de sound hoort, ja, niet alleen de stem, maar ook gewoon de sound van de liedjes en haar eigen stem ook, dan snap je het wel. Sienna Spyro

0: Daigo en DNC.
1: BFM. Juri Seiderveld.
0: Allemaal berichten binnen in de NPO Luister-app. Dat het allemaal mis aan het gaan is hier. Dat er in Hilversum storingen zijn en dat er verbindingen moeten worden gelegd. Hans bijvoorbeeld, die zegt, Juri, gaat het wel goed daar? Want ik zie een groot testbeeld op de achtergrond en dan weer op de voorgrond. Ja. het wil niet helemaal lukken hier in de studio. Ties, kom eens, Ties. Ties is de productiekracht van deze nacht. Die zorgt dat alles allemaal soepeltjes verloopt. Het klinkt allemaal geweldig op de radio, maar Ties, het wil nog niet. Op beeld wil het nog niet echt even lukken, hè?
2: Jori, het gaat helemaal mis hier.
0: TV-carrière is niet echt voor jou weggelegd.
2: Yo, het is net alsof ik in een cockpit stap als ik achter die knopjes daar zit. Ik snap er helemaal niks van.
0: Het is fantastisch. We hebben alle functies hier. We kunnen met mensen video bellen en dat kan dan in beeld komen. We kunnen andere studio's tonen. We kunnen tv-schermen laten zien. Maar op dit moment is het echt dat kleurenscherm, dat testbeeld wat je gewend bent van tv, als het allemaal even niet meer werkt. Ja. Goed. Ik denk, ik meld het maar even. Dan, het is geen storing, hè?
2: Nee, geen storing. Nee, okay. Nee. Alleen ik moet de knopjes nog wat beter herkennen.
0: Nou, ga jij nog op wat knopjes drukken, dan moet het vanzelf wel goed komen.
2: Ik ga oefenen.
0: Bel ik ondertussen eventjes met Lopen. Die heeft nog een belangrijke mededeling deze nacht. Ik maak me een beetje zorgen om Lopen deze nacht.
3: Met Lopen.
0: Hey Lopen, met Juri 3FM.
3: Goedendag.
0: Ach, is het wel goed dat ik je bel of lag je alweer te slapen?
3: Nou, ik lig een beetje te zoezelen.
0: Ach, je bent te zoezelen. Nou, laten we het gesprek dan een beetje lage energie houden, zodat je daar niet uitkomt. Wat is er aan de hand, Lopa?
3: Ik kan gewoon even niet slapen. Ik kan niet slapen.
0: Ja, dat kan wel vaker.
3: Ik leg te draaien. En, ja, dat kan wel eens gebeuren. Alleen nu moet ik er om 5 uur uit.
0: Oh!
3: Ik moet om 7:30 beginnen.
0: Wat ga je doen?
3: Ik ga de Vierdaagse van Alkmaar lopen als training voor Nijmegen.
0: Oh, dus je moet ook nog best wel. Ah, maar dan blijf je wel wakker. Dan blijf je wel wakker. Dus als je dan helemaal kapot bent, het is iets fysieks. Dus dat moet goed komen.
3: Ja, door de duinen.
0: Oké.
3: Ja, denk ik ook. Ja.
0: Oké, niet gaan piekeren van, ik moet nu slapen.
3: Oh, nee hoor. Nee, want dan ga je helemaal niet slapen.
0: Maar ik ga wel goede muziek draaien, Lopa. Dus niet te snel in slaap vallen.
3: Nee, ik zet hem zachtjes aan op de achtergrond.
0: Heel goed. Zometeen Kensington nog, Harry Styles. Moet helemaal goed komen en dan doezel je langzaam in slaap.
3: Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Succes morgenochtend, Lopa.
3: Dank je wel.

0: Hey, Bart.
1: Hey, Bart.
0: Oh, hi. Eetje. Jasper.
1: Nee, ook fout.
0: Jasper.
1: Ook fout.
0: Jee. Jee. Oh, man. Nou, doe niet vervelend.
1: Juri.
0: De DJ.
1: Ja.

de kinderen. Ik was zelf een heel braaf kind vroeger, maar ik vind het heerlijk. Want ik woon tegenover een schooltje en waar vaak dan de eerste en de tweede groep dan aan het buitenspelen zijn. En vanmiddag nog parkeer ik mijn auto voor mijn huis. En ik hoor op de achtergrond, door mijn auto heen, hoor ik... Meneer! Meneer! Meneer! Stond er een kindje tegen het hek aan van het schoolplein. Ik stap uit, ik zeg, ja, wat is er? Ze zegt, wat is jouw naam? Ik zeg, Joeri. Zijn naam is Joeri! En ze rent weg. En dat was het. Toch heerlijk, brutale kinderen. Die hebben geen grenzen en die gaan er gewoon voor soms. Dat is wel echt vet. Ook in het liedje van Harry Styles, Dance No More... hoor je de naam Fox voorbij komen in de synth-solo. En de naam Fox, ik heb het even uitgezocht, hoe zit dat precies? Nou, dat is de zoon van de producer van Harry Styles. Die heet Fox. En toen het liedje werd gemaakt in de studio... waren ze aan het bellen met het zoontje. Want ze waren aan het voetballen. En dat zoontje dat zei tegen Harry... Hey, als ik nou de lat raak, wil je dan mijn naam in jouw liedje zeggen? Harry heeft hem 3 pogingen gegeven om de lat te raken. Nou, en of het gelukt is, luister maar mee. Fox. Hoor je het? Ik noem het nog 1 keer. Fox, hoor je op een gegeven moment. Fox. Dat was hem, ja. Het is gewoon gelukt. Je hoort hem in de nieuwste van Harry Styles. Dance No More op 3FM.

0: Hits.
1: Ja, een aantal jaar geleden, misschien al wel 10 jaar geleden, dat dit een van de grote anthems was van 3FM Series Request. En het leuke is, donderdagochtend, dan gaan we weer helemaal op 3FM in die Series Request sferen duiken. Want 's ochtends wordt de stad en het doel bekendgemaakt hier op 3FM.

dansen op 3FM en welkom in een nieuwe aflevering van het handboek voor het volwassen leven, geschreven door Juri Zijderveld, hoofdstuk 53. Alcoholische drankjes. Dingen die niemand jou heeft verteld op het moment dat je volwassen werd. Zaken die iedereen blijkbaar met elkaar heeft afgesproken, blijkbaar. Alleen ze zijn jou even vergeten in te lichten. Heb je ook zoiets? Laat het dan even weten, want we verzamelen hier op 3FM gewoon al dat soort tips, gewoon open en eerlijk, al die zaken. We bespreken het met iedereen, zodat niemand straks nog iets gemist kan hebben. En ik weet hoe vervelend dat kan zijn, want het is vooral vanwege mezelf dat ik dit doe. Het overkomt me zo vaak dat ik de memo heb gemist in het volwassen leven. En dat kan van alles zijn. Zoals vorige week, toen is het me weer overkomen en ik ga het nu met je delen. Maar beloof me niet uit te lachen, want we zitten hier in het safe space van het handboek voor het volwassen leven. Daar wordt niemand uitgelachen. Er wordt alleen toegelachen en gezegd, jongen, het is helemaal niet erg. Dat hebben we allemaal wel eens. Er was een werkborrel. Er zouden gratis spicy margaritas zijn. Dus ik zeg tegen wat collega's, ik zeg, oh, ik heb er zin in zo meteen die borrel. En dat komt mooi uit. Ik heb honger. Ik heb mijn vriendin gezegd dat ik niet thuis eet. Want er zijn lekkere spicy margaritas. En het werd even stil. Mensen kijken me aan. Ja, toen werd er 3 minuten werd er heel hard gelachen. En daarna werd mij verteld. Ja, ik hoef het jou waarschijnlijk niet te vertellen, want iedereen weet dit blijkbaar. Een spicy margarita

0: That's Not My Name, de Ting Tings op 3FM, waar we het hebben over het handboek van het volwassen leven. Dingen die niemand jou heeft verteld, nooit, terwijl de rest van de wereld het wel weet. Zo kwam ik er van de week achter dat een spicy margarita geen pizza is, maar een cocktail. Ah, echt verschrikkelijk. Ik heb dus op een lege maag heb ik 2 van die spicy margaritas zitten wegtikken. En je moet weten, ik drink niet zo heel veel meer. Dus ik was echt... Ik moest nog rijden. Ik dacht, oh, wat erg. Ik dacht, ja, ik had helemaal niks gegeten. En er werd er ook niet echt goed eten geserveerd. Dus ik ben onderweg nog naar de Mac gegaan. Nou ja, het was echt verschrikkelijk. Harde les voor mij. Spicy margarita is een cocktail en nog best wel een vieze ook, trouwens. Er komen berichtjes binnen van mensen die, die zeggen eigenlijk... Joeri, je bent niet alleen. Anne Wil die kwam er ook achter laatst dat rendieren echt bestaan. Ze dacht dat ze alleen bestonden met rode neuzen tijdens kerst. Ja, heerlijk. Ook zo gênant. En Willem die stuurt een audioberichtje. Willem die heeft ook een mooie domme actie gehad tijdje terug.
1: Hey Joeri, ik heb laatst ook zoiets doms meegemaakt. Ik was in het buitenland en moest een hotel pakken. Ik had 2 zware koffers bij me. Dus ik kom aan in dat hotel en ik check in en ik slaap op de 7e verdieping. Toen moest ik een stukje lopen naar de lift. Toen kom ik aan bij de lift, heb ik een aantal minuten met de lift staan kloten, maar die lift die deed het niet. Toen dacht ik, nou, het zal me wat, ik pak de trap wel. Dus ik met die 2 zware koffers omhoog, 7e verdieping. Volgende ochtend weer naar beneden met die 2 zware koffers. Ik denk, die lift die zal het nog steeds nog niet doen, ja. Ik pak de trap wel weer. Dus ik loop naar de balie toe om te vertellen dat de lift het niet doet. Zegt die mevrouw, ja hoor, die lift die doet het wel. Je moet alleen even je pasje tegen de deur aanhouden. Dan doet de lift het gewoon. Maar ja, ik had nog nooit in mijn eentje in zo'n hotel geslapen. Dus ik wist het niet. Had me achteraf wel een hoop gesjouw gescheeld. Beetje dom.

Ik weet wel wat jij lekker vindt. Op het gebied van muziek natuurlijk, hè. Ja, denk je nu misschien... hey, Jori, leuk, op het gebied van muziek. Ik weet wat je lekker vindt. Je draait wel eens een liedje wat ik helemaal niet lekker vind. Nou, oké, dan krijg je nu de belofte. Zometeen ga ik sowieso iets draaien wat jij leuk vindt op 3FM. Tenminste, als je je geboortejaar doorstuurt... Dat kan via de NPO Luister-app, dus gewoon je geboortejaar. Ik hoef niet je precieze geboortedatum te weten... maar alleen het jaar waarin je geboren bent. Mag je ook doorgeven via de telefoon 0909-1336. En ik leg je zometeen uit hoe ik dan een favoriet liedje van jou ga draaien. Zometeen.

0: blijft een mooi liedje die niet kapot te krijgen is. In welke setting dan ook. Hey there, Delilah, Plain White Tees op 3FM. En het is alweer 2 uur. Zometeen Dua Lipa, Don't Start Now op je radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man